0: en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht, af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio
1: Oost. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Het is maandag 3 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Job.
3: Goedemorgen.
2: Het wordt weer een warme dag vandaag. Daarover straks later. We spreken deze uitzending de burgemeester van Tubbergen. De situatie in Geesteren rond het statushoudersgezin houdt hem flink bezig.
3: Ja, en je hoort ook waarom Overijsselse vakantiegangers vliegen vanaf Düsseldorf en niet vanaf Schiphol.
2: Ik kan het raden. We bellen met voormalig wielrenster Marijn de Koning. Zij volgt de Tour de Femme.
3: En we zijn met zomer in Overijssel in Luttenberg vandaag.
2: Het weer voor deze week warm. Tenminste de eerste dagen, het verkeer rustig en heel veel lekkere muziek. Ook nog tot 9:00 bij ons bij Radio Oost. Beginnen we je week, beginnen we je maandag met de Time Bandits. And I'm specialized in you.

0: Het is bijna 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen op deze maandag, de 3e van augustus. We zitten midden in de zomertijd. Job, gaat er toch nog iets gebeuren vandaag?
1: Zeker wel, want een groep bewoners in Geesteren komt vandaag bij elkaar om te bespreken wat ze kunnen doen voor het Syrische gezin in het dorp. Dat gezin van statushouders is al meerdere malen bedreigd en ook belaagd. Vorig weekend werd zelfs hun auto in brand gestoken. Buurtbewoners spraken zich vorige week al over uit en willen dat die bedreigingen stoppen. Er is ook een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe auto voor dat gezin. Straks praten we er trouwens over met de burgemeester van Geesteren.
0: De Tweede Kamer is nog met reces, maar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat komt wel bij elkaar. Onder meer om te praten over de afsluiting van het Twentekanaal vanwege de lage waterstand. Je weet het, hebben we vorige week uitgebreid over bericht. Die afsluiting is bijzonder, kwam ook heel onverwacht. Bedrijven aan het kanaal leiden daar forse schade door. Zijn inmiddels vragen over gesteld in de Tweede Kamer. En ook de Twente Board heeft een brandbrief gestuurd aan minister Karremans van Infrastructuur.
1: Demonstranten willen vandaag de hoofdpoort van de militaire vliegbasis in Volkel blokkeren. Ze willen daarmee beginnen op het moment om 12 uur, dan gaat het luchtalarm af. Blokkade willen ze dan 81 minuten volhouden. Daarmee willen ze stilstaan bij het feit dat 81 jaar geleden atoombommen werden geworpen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Demonstranten zijn voor een kernwapenvrije wereld.
0: Amerikaanse federale rechter behandelt vandaag de zaak over de geplande overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Deze overname in de entertainmentindustrie is een van de grootste ooit. Het gaat daarbij om een bedrag van, let op, rond de 100 miljard euro.
2: Hoeveel?
0: 100 miljard euro.
2: Hoeveel nullen zijn dat?
0: Veel. 12 Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan omdat de fusie volgens hen de concurrentie binnen de film- en tv-industrie schaadt. Zo zou er namelijk een mediareus ontstaan die te machtig wordt en de prijzen in de film- en televisiesector kan gaan bepalen. Acteurs, schrijvers en vakbonden vrezen voor banenverlies. Overname werd door de rechter opgeschort tot de zitting van vandaag.
1: De loting voor de playoffronde voor de Champions League is vandaag. Net zoals voor de Europa League en die van de Conference League.
0: Ja, het is me niet helemaal duidelijk, wat wordt er nu geloot dan? Want de tegenstander van Twente toch staat toch al vast?
1: Ja, volgens mij lijkt het me normaal dat je eerst voetbalt en dan gaat loten. Maar ik heb het gevoel dat ze het andersom doen.
0: Ik heb geen idee wat er nu dan geloot wordt. Maar goed, het staat op de agenda.
1: Ja, waarschijnlijk is het de winnaar van die wedstrijd moet dan tegen de winnaar van die wedstrijd.
0: Okay.
1: En dan weet je toch wel een klein beetje welke kant het op gaat.
0: Nou goed, dan gaan we in ieder geval met groot interesse voor je volgen.
1: Jij wil.
0: Wat ook op de agenda staat. In de Tour de France Femme gaat de 3e etappe van Genève naar Poligny over ruim 156 kilometer. Dus van Zwitserland naar Frankrijk. Jazeker, ze komen dan nu in Frankrijk aan. Etappe lijkt geschikt te zijn voor ontsnappingen al vanaf het begin, want er zit er een lange klim. Na 7:30 meer over de ronde en de Overijsselse deelnemsters.
1: En in de Verenigde Staten is het vandaag Tony Bennett Day.
0: Ik kan niet wachten.
1: Ja, het is een eerbetoon aan de zanger die in juli 2023 overleed. De Amerikaanse Senaat stemde na zijn overlijden unaniem voor een voorstel om de geboortedag van Bennett naar de artiest te gaan vernoemen. De senator stelde dat je een Tony Bennett maar één keer in je leven tegenkomt. Hij zei, het maakt niet uit of je jong of oud was of ergens daartussenin. Het maakt niet uit of je een vriend of een fan was. Bijna iedereen hield van Tony. En Tony hield ook bijna van iedereen. Hij had een carrière van bijna 70 jaar, die man.
0: Zo is het. Een van de bekende crooners. Zullen we iets van hem draaien dan?
1: Zeker.
0: Doe ik jou altijd plezier mee, weet ik.
1: Dat weet je.

0: Paul McCartney samen met Michael Jackson en CCC.
1: Het krantenoverzicht.
0: Nou, zeg het maar, Job, wat staat er in de kranten van vanochtend?
2: Ja, de drugspost, dat explodeert, is de opening van de Telegraaf vanochtend. De smokkel via de post blijft onverminderd doorgaan. Waar de grote zeehavens een daling zien, groeit de stroom drugs die via pakketdiensten in Nederland binnenkomt of wordt doorgestuurd. Nieuwe cijfers over de eerste helft van 2026 laten vooral bij marihuana een scherpe piek zien. In zes maanden tijd onderschepten douane en politie 2184 kilo marihuana, verdeeld over 1444 vangsten. Dat is meer dan de totale jaartal van meer dan de totale jaarcijfers van 2023, 24 en 25 bij elkaar. Ja, veel van die pakketten uit Canada en de Verenigde Staten waren geadresseerd in niet bestaande adressen in Brabant. Dat vind ik dan knap.
0: Waar komen ze dan aan?
2: Ja, dat lijkt mij dus ook de vraag. Ik heb geen flauw idee, maar goed.
0: Maar goed, nee, ze zijn nu niet aangekomen. Ze zijn onderschept, maar ze moet toch ergens naartoe.
2: Lijkt mij ook.
0: Of er zit iemand op de postsorteerafdeling.
2: Dat zou ook nog kunnen.
0: Spannend. Opening van Trouw. Bezwaren omwonenden staan uitbreiding van het stroomnet in de weg. Waar kennen we dat van? Uitbreiding van het stroomnet stuit vaker op verzet van de buurt. Tennet en regionale netbeheerders zien een sterke toename. 60% van het land is in Nederland in handen van grondeigenaren. En 15.000 bedrijven wachten op een aansluiting op het stroomnet. Maar door allerlei procedures en bezwaren schiet dat eigenlijk niet op.
2: Doorwerken na de AOW wordt de norm in veel cao's. Doorwerken na de AOW-leeftijd verschuift in rap tempo van uitzondering naar vaste cao-afspraak, schrijft het Algemeen Dagblad vanochtend. In de eerste helft van 2026 zijn in 11 van de 214 cao's regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken. Volgens de werkgeversvereniging AWVN spelen de personeelstekorten en de vergrijzing een grote rol. En bovendien, de 60er van nu is niet meer de 60er van 20 jaar geleden, zegt de woordvoerder van de AWVN. Werkgevers die proberen ervaren krachten langer vast te houden en veel werknemers willen zelf ook nog wel even blijven werken. Een kwart van de werkgevers vraagt AOW-gerechtigde werknemers langer door te werken of werft hen actief, schrijft de werkgeversorganisatie.
0: Ja, bij gebrek aan personeel natuurlijk.
2: Daarom.
0: Mijn vader was op mijn leeftijd al 4 jaar met de FUT.
2: Ja, ik kan me van mijn opa nog herinneren. Die werkte vroeger bij de SN. En voor mij ging hij met 58 of 57 al met pensioen.
0: Ja, kon hij eruit.
2: Ja.
0: Dat deed hij graag. Geef hem geld mij ook.
2: Ja, precies. Dat is een hele lucratieve regeling volgens mij.
0: Zit er voor mij niet in, Job. Vandaar dat ik hier nog steeds iedere ochtend sta. Heerlijk. Veel over de gay pride. Nee, dat moet ik helemaal niet zeggen. Pride gewoon.
2: De pride.
0: Ja, helemaal niet gay pride. Gewoon pride Amsterdam. Nee, World Pride moet ik officieel zeggen. En de Canal Parade. Dat was het. Madonna kwam daar samen met Kylie Minogue optreden. Dus tot groot plezier van iedereen die daar was. Ze werden onthaald als queer iconen. Is this gay heaven? Vraagt Madonna op de World Pride. Ze wordt als queer icoon onthaald. Ze zet ons gewoon even goed op de kaart. We zien wat foto's van haar optreden. En verder heel veel fotoreportages van de Canal Parade. Die in een kleurig geheel aan iedereen voorbij trok.
2: Zeker.
0: Ja, ik zag er allemaal prachtig uit inderdaad. We zijn hier om de vrijheid te vieren en dat iedereen kan liefhebben van wie die houdt. Omdat iedereen hier met respect met elkaar omgaat. Dat staat voor op de Volkskrant.
2: Ik las nog wat bij nu.nl, want huisartsen gaan nog maar half zo vaak bij patiënten thuis op bezoek als 15 jaar geleden. Blijkt uit berekeningen van nu.nl. Want zo'n visite die kost vaak tijd die er nauwelijks is. Terwijl Nederlanders wel juist ouder worden en daardoor gemiddeld vaker ziek zijn. Nou ja, visites is een van de voorrechten van het vak, vindt een huisarts die nu.nl sprak. Bij iemand thuis zie je veel meer dan op de praktijk. Je begrijpt veel beter wat er gebeurt, wat er misgaat en waar iemand vandaan komt, zegt hij. Maar in 2011 legden huisartsen nog ruim 207 huisbezoeken af per 1000 ingeschreven patiënten. In het afgelopen jaar waren dat er nog maar 98. Dus dat is wel een dingetje.
0: Ja, volgens mij speelt het al jaren, toch? Ik was eens een keer ernstig ziek en vroeg een huis uit te komen. Die kwam gewoon niet. Nee, hoor, begin niet aan.
2: Ja, er is gewoon geen tijd meer voor.
0: Nee. Dan hebben we er hier al eerder over bericht, maar het staat nu in een pagina groot artikel ook in de Volkskrant. Reparatie is verplicht. Kapot? Vraagteken. Reparatie is de nieuwe norm. Dat is de kop boven het artikel. We zien een balie waar iemand een telefoonnet heeft gerepareerd en weer teruggeeft aan de eigenaar. Dankzij nieuwe Europese regels moeten fabrikanten apparaten duurzamer en beter herstelbaar maken. Dat merken de broers Maurice en Jeffrey in hun telefoonreparatiezaak in Rijswijk. We kunnen nu gewoon nieuwe Apple-onderdelen bestellen. En de originelen ook nog eens een keertje. Ja, ik las daar eerder dat fabrikanten nu reparaties juist tegengaan door allerlei dingen vast te lijmen en om uitwisselbaar te maken.
2: Gewoon pestgedrag.
0: Dat is toch...
2: Mensen op kosten jagen, pestgedrag.
0: Koop maar
2: een nieuwe kopen. Koop weer 1500 euro voor een nieuwe telefoon. Ja, dat is het.
0: Nou, het is goed dat de Europese Unie, laten we daar ook eens bij stilstaan, die regels heeft ingevoerd.
2: Ja. Nog één berichtje doen?
0: Doe maar.
2: Nou ja, het weekend van Wiebes op alle voorpagina's van alle kranten.
0: Die knalde erin.
2: In haar gele trui kwam ze gisteren weer als eerste over de streep. Twee keer sprinten in de Tour de France Femme en twee keer wint Lorena Wiebes. En die van gisteren die was ook echt afgetekend, hè?
0: Zo, als een kanon schoot.
2: Daar hadden nog maar drie Formule 1 auto's tussen gekund. Ze stond alleen op de foto.
0: Ja. Deze heel goed. Na 7:30 gaan we praten over de Tour de France Femme. Met Marijn de Vries uit Zwolle. Ze volgt die Tour en... We gaan straks praten over het belang daarvan. En de Overijsselse deelnemers, 4 van de rensters komen uit Overijssel.

0: The Birds and Turn, Turn, Turn. Daarmee is het 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Een man uit Deventer is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Wilp in Gelderland. Het slachtoffer is een man van 45. Hij reed op een fatbike. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. Hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. Ook werd er een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hij overleed op de plek van het ongeval. Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht. Daarmee was deze editie een stuk drukker dan die van de afgelopen jaren, zegt de organisatie tegen de Stento. Vermoedelijk kwam dat door het weer. Bezoekers kwamen uit het hele land en waren naar alles op zoek.
2: Ik zoek naar Spaanstalige kinderboeken. Dat is het niveau waar ik aan kan. Ik zoek naar boeken over techniek. En ik zoek het boek Plant 1 Pit.
3: Maar over Spaanstalige kinderboeken, waarom dat?
2: Oh, ik ben Spaans aan het leren via Duolingo. En dat doe ik al 2 jaar. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En nu ben ik op het niveau dat ik sprookjesboeken op kinderniveau kan begrijpen zonder alle woorden op te zoeken.
1: Ja, dat zei deze bezoeker tegen de lokale omroep Salland 1. Op de Deventer Boekenmarkt stonden gisteren meer dan 600 kraampjes met boeken, kunst en muziek. Nog altijd geldt in Overijssel het Nationaal Hitteplan. De waarschuwing is nog tot zeker morgen actief. Beide dagen wordt het meer dan 30 graden. Het KNMI waarschuwt vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om geen actieve dingen te doen. Mensen moeten veel drinken en zo min mogelijk in de zon zitten. En de transfer van Joël Drommel van PSV naar FC Twente is bijna rond. Volgens transferjournalist Mounir Boualin zijn FC Twente en PSV er bijna uit. De onderhandelingen zouden in een eindfase zitten. Drommel keepte in het verleden ook al voor FC Twente. 5 jaar geleden ging hij naar PSV. Bij Twente moet Drommel de concurrentiestrijd aangaan met de eerste keeper Lars Oenerstal. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Dan maar over dat weer. Gita Spannenburg, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Het
0: was nog best een aardige nacht, vond ik. Niet zo heel erg warm.
4: Nou, de temperatuur is het ging een stuk langzamer dan de nacht ervoor, laat ik maar zeggen. En uiteindelijk is de temperatuur op de meeste plekken naar 15, 16 graden gedaald. Maar dat was dan eigenlijk pas nu net zo'n beetje.
0: Ja.
4: En dat is een beetje de temperatuur waarmee we beginnen.
0: Ja, tegen de ochtend wordt het altijd het koudst, hè? Natuurlijk. Net als je
4: lekker
0: weer
4: fris
0: je bed uit moet.
4: Ja, dat ja. Dat je denkt, dit wordt een frisse dag.
0: Maar we hoorden het net al van Job, stilzitten en niks doen vandaag.
4: Ja, ik hoorde het.
0: Het wordt weer warm, hè?
5: Ik mag weer mijn hobby uitvoeren.
0: Ja. Ja,
4: gewoon beter omhoog.
0: Job is enthousiast vrijwilliger om dat even uit te proberen. Ja.
5: Ik bied me vrijwillig aan.
4: Ja. Heel goed, heel goed. Ja, het wordt een tropische dag vandaag. En morgen worden tropische dagen. We gaan vandaag naar 32 tot 34 graden toe. Veel zonneschijn. Ook wel wat wolkjes zag je gisteren ook. Beetje wat onrustige wolken. Waarbij je bijna zou denken, nou, de wolken geven een beetje aan dat er onweer aan zou komen. Nou, gisteren is dat niet gebeurd. Vandaag zou het kunnen dat laat in de middag en vanavond een enkele onweersbui ofwel ontstaat ofwel vanuit Frankrijk wordt aangevoerd. Er liggen nu een paar onweersbuien in de buurt van Bordeaux. Ja, zo waren nu eens een keer daar een paar buien. En die komen dan langzamer zeker onze kant op. Dus dat is voor de late middag vanavond. Tot die tijd, flink wat ruimte voor de zon. Ook wat van die onrustige wolkenvelden. En een zuidoostelijke wind die over het algemeen matig is, windkracht 3.
0: Ja, en dan morgen nog zo'n dag, hè?
4: Morgen nog zo'n dag. Er verandert eigenlijk weinig. De temperatuur gaat een klein stapje omlaag. Op de meeste plekken 32 graden. Tropisch, zeker. En ik denk dat het gevoelsmatig ook wel anders wordt. Ik denk dat je in de loop van vanavond echt de klamheid en de klefheid krijgt. Of er nu een bui valt of niet. Het wordt de luchtvochtigheid gaat omhoog. En morgen wordt het, ik denk wat broeierig, wat benauwder. En dan hangt het eigenlijk wat meer in de lucht dat er morgenmiddag een paar regen- en onweersbuien vallen om die klefheid te beëindigen. Zeg maar.
0: Einde aan de klefheid.
4: Einde aan de klefheid. En dan gaan we ook een klein beetje omlaag. Gaat
0: wel
4: langzaam, stapsgewijs. Woensdag 26 tot 29 graden. Donderdag 22 tot 26. En vrijdag is dan een lekkere frisse zomerdag met 21 tot 24 graden.
0: Dat klinkt al een stuk aangenamer. Iets nog met hittekracht vandaag of morgen? Ja?
4: Volgens mij was de hittekracht van morgen in ieder geval denk ik 8. Dat heeft dan te maken met de klamheid.
0: Nou, voordat dit te klef wordt, Gita. Tot over een uur.
4: Tot over een uur. Doei.
0: Spreek ik je weer. Dan voor de zekerheid nog maar even de verkeersinformatie. De N48, daar gaat het om richting Hogeveen. En ook andersom. Tussen Dedensvaart en Hogeveen zou die weg dicht zijn vanwege werkzaamheden. Het zou al anderhalf uur geleden beëindigd moeten zijn, die wegwerkzaamheden. Maar de afsluiting wordt nog steeds vermeld. Dus bij deze ben je gewaarschuwd.

0: Taylor Swift en Open Lights. We gaan om 6:15 op Radio Oost even terugblikken op de boekenmarkt. Want het was weer behoorlijk druk. Je hoorde het net ook al van Job. Ruim 650 kramen, meer dan 100.000 bezoekers kwamen weer naar de grootste boekenmarkt van Europa in de Deventer Binnenstad. Dit jaar was daarvoor het eerst ook een kraam voor mensen die niet zo goed kunnen horen. De kraam van de schrijver Stan van Kesteren. Zijn kraam is speciaal gericht op doven en slechthorenden. Namelijk met een schrijftolk.
1: Nou, wat ik een uitdaging vind is om gesprekken te volgen als er rumoer is, door achtergrondlawaai. Als slechthorende kan ik dat eigenlijk niet filteren. En mijn hoortoestellen helpen daar ook niet voldoende bij. En daarvoor heb ik schrijftolken nodig. Die ondertitelen wat er gezegd wordt. Zodat ik het goed kan volgen. En zodat bezoekers die ook slechthorend zijn het ook goed kunnen volgen. Eigenlijk zijn er twee tablets. Eentje staat richting de bezoekers en eentje staat richting mij. Dus ik kan dan de tekst meelezen en de bezoeker kan de tekst meelezen.
2: We werken met speciaal toetsenbord. Een Velotype of V-bord, de ouderwetse, de voorloper van Velotype. Daarmee typen we in lettergrepen om zo op spreeksnelheid mee te kunnen typen. En op het QWERTY-toetsenbord moet je dan alle letters lostypen. En hier kan ik dus in lettergrepen. En bijvoorbeeld het woord stoel, dat zijn 5 losse letters op het QWERTY. En hier is dat 1 greep, stoel.
1: Ja, mensen vinden het heel interessant. Heel veel mensen kennen het niet. Veel mensen denken dat het AI is. En dan zeg ik, hey, er zit hier iemand naast mij, die is aan het typen.
2: Juist voor de mensen die geen gebarentaal kennen of kunnen. Mensen die plotseling doof zijn geworden. Er vertelde vanmorgen iemand dat zijn moeder, geloof ik, had de vloer geboend en die ging opstaan en was haar oor plots doof geworden. En die mevrouw die kent geen gebarentaal, maar die kan wel goed Nederlands lezen. En daarvoor zou een schrijftolk ideaal zijn.
1: Mensen vinden het heel interessant en heel nuttig ook. Dus veel slechthorenden die het voor het eerst zien en die het heel leuk vinden om het te zien en te ervaren.
0: Oh, hij was al afgelopen inderdaad. Dacht, we zijn even doof geworden, maar dat is niet het geval. De kraam op de Deventer Boekenmarkt werd druk bezocht. Wil je daar nou meer over weten, dan kan dat via onze website rtvoost.nl. Zie je meer en lees je meer.

0: Magda en de Munnik en de kapitein, deel 2. Het gaat over relaties en niet over zeilen, maar het is toch wel lekker vandaag het water op te gaan.
1: Ja.
0: In een zeilbootje.
2: Ja, dat suppen, dat is ook helemaal in, hè?
0: Suppen, ja, zeker. Ja. Nou, we hebben net de Gita gesproken. Gita suppt ook.
2: Heb jij dat wel eens gedaan?
0: Ik heb dat nooit gedaan.
2: Als je weet wat het is, je staat op een grote soort van surfplank. Dan moet je echt op staan.
0: Met een lange paddel in je hand.
2: Maar als je dat niet gewend bent of nooit eerder hebt gedaan, echt binnen 5 seconden lig je weer in het water.
0: Ik wankel als er op de zaterdagkrant staat. Dus ik, volgens mij wordt het helemaal niks als ik ga suppen. Maar het ziet er altijd wel heel leuk uit.
2: Goed oefenen.
0: Ik wandel vaak langs de Zwolse stadsgrachten en een hele hordes mensen suppen daar door de gracht heen. Ja.
2: Het is een mooie manier om vanaf het water toch een beetje de boel te kunnen bekijken.
0: Ja, absoluut.

0: In hoge golven.
1: Nou, ik was wel even onder de indruk. En deze dame, ik geloof dat ze een heel bekende surfster was hoor. Maar wat die allemaal uithaalde voor capriolen. En lachend met één hand aan dat ding. En hangt daar en springt 30 meter de lucht in. Nou, ja,
2: alsof het niks is, hè?
1: Maar suppen blijf je mooi op het wateroppervlak. En sta je wat te wiebelen. Je kunt een suppenboard huren. Gewoon in de stadsgracht in Zwolle. Ja. En dan een supje, een rondje rond het centrum. Ik heb het nog niet gedaan.
2: Want doe het eens een keer.
1: Je subt wel voor publiek ook dan. Hè? Dat vind ik ook minder. Maar misschien ik ga eerst eens oefenen in een ondiep watertje of zo. Ja, het lijkt me best leuk.
2: Dan gaan we met alle collega's langs de kant staan kijken hoe jij dat doet.
1: Ja, meer over de hitte zo dadelijk na 7 uur. Want je zult toch maar bijvoorbeeld het dak op moeten.
2: Ja, met die hitte. Mij niet bellen.
1: Nee, mij ook niet bellen. Rustig blijven zitten, Gita zei het al, in je stoeltje en niet te veel bewegen. Dat gaan we doen. En je hoort waarom vakantiegangers liever vanaf en op Düsseldorf vliegen dan vanaf Schiphol. Nou, je hoeft niet heel erg lang te testen. Het is voor geen rocket science om de reden daarvan te achterhalen. Maar we zijn op onderzoek uitgegaan. Hoppa! Zo is dat. Hier is Ricky Martin.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk in Wilp in Gelderland is gistermiddag een fatbiker uit Deventer omgekomen. Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht. Er waren meer dan 600 kraampjes. En de transfer van keeper Joel Drommel naar FC Twente is bijna rond. De onderhandelingen tussen Twente en PSV zitten in de eindfase. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of je ziet het in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zie je niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen files, het is nog volop vakantie natuurlijk. Wel een afsluiting. De N48 zit dicht tussen Dedemsvaart en knooppunt Hogeveen vanwege wegwerkzaamheden in beide richtingen. Het zou al afgelopen moeten zijn, die wegwerkzaamheden. Maar de afsluiting wordt nog steeds gemeld. Dus bij deze ben je gewaarschuwd. Je hoort zo dadelijk waarom Overijsselse vakantiegangers liever via Düsseldorf vliegen dan via Schiphol. Job, drink je raden, wat zou dat zijn?
6: Iets met briefjes.
5: Over het warme weer hoor je natuurlijk ook over de hitte, want het hitteplan is nog altijd van kracht. En de Tour de France Femme gaan we over praten na 7:30 met Marijn de Vries uit Zwolle, voormalig wielrenster. En zij volgt de Tour de Femme vanuit Zwitserland nu. Nu gaan ze langzaam richting Frankrijk. Ja. De dames, ze doen het goed. De Nederlandse wielrensters. Vier uit Overijssel doen er ook mee. Muziek hoor je zo dadelijk van Bruno Mars, de Style Council.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: bent wakker geworden met Shout to the Top van Paul Weller in the Style Council.
1: Marcel Oosten.
0: 7:07 op de 3e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Vliegen vanaf een luchthaven in Duitsland kan honderden euro's goedkoper zijn. En het was warm en druk op de Deventer-boekenmarkt.
3: Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren die Deventer Boekenmarkt bezocht. Daarmee was deze editie een stuk drukker dan die van de afgelopen jaren, zegt de organisatie tegen de Stentor. Vermoedelijk kwam dat door het mooie weer. Bezoekers kwamen uit het hele land en ze waren naar van alles op zoek.
4: Ik zoek naar Spaanstalige kinderboeken. Ik ben Spaans aan het leren via Duolingo. En dat doe ik al 2 jaar. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En nu ben ik op het niveau dat ik een sprookjesboeken op kinderniveau kan begrijpen zonder alle woorden op te zoeken. En ik zoek het boek Plant 1 Pit. Dat boek dat ben ik kwijt, dat wil ik weer hebben. Natuurlijk kan ik het kopen, maar zo'n boekenmarkt zoals dit is leuk als je iets hebt om naar uit te kijken. Dan zoek je gerichter en daar is gewoon leuk.
3: Op die Deventer Boekenmarkt stonden gisteren meer dan 600 kraampjes met boeken, kunst en muziek.
0: Vakantiegangers uit Overijssel kiezen er steeds meer voor om te vliegen vanaf het vliegveld van Düsseldorf. 200.000 Overijsselaars kozen voor de Duitse luchthaven en dus niet voor een Nederlandse.
5: Per persoon is het 160 euro. Dus in totaal praat je toch over een 600 euro. Ja, dat vind ik wel een bedrag en daar heb ik het er wel voor over om naar Duitsland te rijden.
6: Het scheelde voor ons 1400 euro.
5: Hier is het veel makkelijker, sneller geregeld, ja, en de kosten, met name dat.
7: We zijn einfach nur voor die grensnahen provinzen, voor viele Niederländer, een zeer nahegelegene en goed erreichbare optie. Zu unserem Gesamtangebot zählt niet nur die Nähe zu der niederländischen Grenze, sondern auch, dass im Terminal die Prozesse stabil sind. 92-95% unserer Fluggäste in weniger als 10 Minuten durch die Sicherheitskontrolle gelangt.
3: Een groep bewoners in Geesteren komt vandaag bij elkaar om te bespreken wat ze voor het Syrische gezin in hun dorp kunnen betekenen. Dat gezin van statushouders is al meerdere malen bedreigd en ook belaagd. Vorig weekend werd zelfs hun auto in brand gestoken. Buurtbewoners spraken er vorige week al over uit en willen dat die bedreigingen stoppen. Er is ook een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe auto voor dat gezin. Praten we straks over met de burgemeester van Terbergen, waar Geesteren onder valt.
0: En nog altijd geldt het Nationaal Hitteplan, ook in onze provincie, ook in Overijssel. Waarschuwing is zeker nog vandaag en morgen actief, want het wordt weer warm, zegt Rita Spannenburg.
8: Vandaag en morgen worden tropische dagen. We gaan vandaag naar 32 tot 34 graden toe. Veel zonneschijn, ook wel wat wolkjes, zag je gisteren ook. Ik denk dat je in de loop van vanavond echt de klamheid en de klefheid krijgt. Of er nu een bui valt of niet. Het wordt, de luchtvochtigheid gaat omhoog en morgen wordt het, ja, ik denk wat broeierig, wat benauwder. En dan hangt het eigenlijk wat meer in de lucht dat er morgenmiddag een paar regen- en onweersbuien vallen om die klefheid te beëindigen. Zeg maar.
0: KNMI waarschuwt vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Advies is om geen actieve dingen te doen, veel te drinken en zo min mogelijk in de zon te zitten. Kregen we net een berichtje van een rietdekker in de buurt van Giethoorn die al een paar uur op het dak zit omdat het later vandaag te heet wordt.
3: En de transfer van Joël Drommel van PSV naar FC Twente is bijna rond. Volgens transferjournalist Mounir Boualin zijn Twente en PSV er bijna uit. De onderhandelingen over de keeper zouden in een eindfase zitten. Drommel keepte in het verleden ook al voor FC Twente, maar 5 jaar geleden verkaste hij naar PSV. Bij Twente moet Drommel de concurrentiestrijd aangaan met de eerste keeper van de Enschedeërs, Lars Unnerstall.
0: Ja, en dat is dan toch wel een risicootje.
3: Ja.
0: Lijkt mij. Ja,
3: ja, ik vraag me af of hij dat kan winnen.
0: Ja.
3: Vraag stellen is een beantwoord eigenlijk.
0: Eerste keeper Lars Unnerstall. Maar goed, Drommel. Maar de transfer is bijna rond. Vroeg het niet voor niks natuurlijk. Hier is Bruno Mars. Now risk it all.

0: Risk It All, Bruno Mars, 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Vlieg jij nog wel eens op vakantie?
1: De laatste keer dat ik heb gevlogen was voor corona, volgens mij.
0: Geleden, ja.
1: Maar heel toevallig ben ik afgelopen week nog wel even heen en weer gereden naar Düsseldorf om mijn zusje op te pikken van het vliegveld.
0: Kijk.
1: Want die vloog vanuit Düsseldorf naar Mallorca toe.
0: Dat is heel goed. De laatste keer dat ik vloog was vanaf Hamburg, had andere redenen. Maar vakantiegangers uit Overijssel kiezen er steeds meer voor om te vliegen vanaf het vliegveld van Düsseldorf, zoals de zus van Job.
2: Zusje. Hallo, hey, laten we niet te rood maken.
0: Zij is een van de 200.000 Overijsselaars die kiezen voor die Duitse luchthaven per jaar en dus niet voor een Nederlandse luchthaven. Vooral vanwege, het is geen grote verrassing, de lagere kosten, hoorde onze verslaggever Rutger Borgering.
3: Per persoon is het €160. Dus in totaal praat je toch over een €600. Ja, dat vind ik wel een bedrag en daar heb ik het er wel voor over om naar Duitsland te rijden, zeker.
4: In diesem Jahr ist besonders bei unseren niederländischen Gästen die Türkei und Spanien.
5: Dit jaar zijn vooral Turkije en Spanje het populairste onder Nederlanders, zegt de woordvoerder van Düsseldorf Airport.
4: Aber auch Griechenland ist sehr stark, Ägypten nach wie vor, Italien, Portugal und die Kanaren. Das sind so die klassischen Ziele. Wohin die Nederlandse gasten van hier afvliegen.
5: Maar ook Griekenland, Italië, Portugal en de Canarische eilanden zijn voor Nederlanders hier populaire vakantiebestemmingen. Vanaf Düsseldorf vliegen er 50 verschillende luchtvaartmaatschappijen naar in totaal 160 bestemmingen.
4: Eins is nog wichtig, we positioneren ons niet eigens gegen Schiphol.
5: Hij benadrukt, we positioneren ons niet tegen Schiphol.
4: We zijn einfach nur voor die grensnahen provinzen, voor viele Niederländer, een zeer nahegelegene en goed erreichbare option.
5: Voor Nederlanders zijn we een luchthaven die dichtbij en goed bereikbaar is.
3: Het scheelt een hoop. Een voorbeeld, 2 jaar geleden naar Dubai geweest met z'n drietjes, vrouw en mijn kind. Dat scheelde €1000 qua ticket.
6: Het scheelde voor ons €1400.
0: Op een reis naar
6: Turkije.
3: Hier is het veel makkelijker, sneller geregeld. Ja, en de kosten, met name dat.
5: In Nederland betaal je nu nog €30 vliegbelasting per vlucht. Maar vanaf januari verandert dat, komen dan 3 tarieven. €30 voor korte vluchten, €47 voor middellange vluchten en ruim €70 voor lange vluchten. Hier in Duitsland zijn de vliegbelastingen juist net verlaagd. En daardoor worden de verschillen met Nederland nog groter.
4: Unser Ziel ist nicht, von höherer Belastung an anderen Standorten zu profitieren.
5: Het doel van Düsseldorf is niet om te profiteren van hogere vliegbelastingen elders, zegt de woordvoerder.
4: Amsterdam hat ein ganz anderes Profil. Ein sehr wichtiger europäischer internationaler Hub. Met vielen Umsteigeverkehren, met vielen Fernstrecken.
5: Amsterdam is heel anders. Een internationale hub met veel overstappers en lange afstandsvluchten. De vergelijking met Amsterdam gaat daarom mank, vindt hij.
4: Deswegen ist dieser Vergleich, der hinkt.
5: Hij focust zich liever op Punktlichkeit. Dat betekent niet te lang wachten in de rij en zo min mogelijk vertraagde vluchten.
4: Pünktlichkeit ist natürlich sehr wichtig, weil die Passagiere erwarten Verlässlichkeit. Zu unserem Gesamtangebot zählt nicht nur die Nähe zu der niederländischen Grenze, sondern auch, dass im Terminal die Prozesse stabil sind.
5: Het gaat er niet alleen om dat de luchthaven dicht bij Nederland ligt, maar ook dat de processen hier goed zijn.
4: Also unser Benchmark ist, dass 92-95% unserer Fluggäste in weniger als 10 Minuten durch die Sicherheitskontrolle gelangen.
5: 92-95% van de reizigers zijn in minder dan 10 minuten door de veiligheidscontrole.
4: Und auch für die Airlines ist das ein ganz wichtiger Standortfaktor. Je besser die Pünktlichkeit, desto besser auch wirtschaftlich für die Airline.
5: Ook voor luchtvaartmaatschappijen is stiptheid belangrijk. Want er wordt geld verdiend als het vliegtuig in de lucht is en niet aan de grond staat.
4: Weil eine Airline verdient dann Geld, wenn das Flugzeug in der Luft ist und nicht am Boden.
5: Toch voelen ze hier nog altijd de gevolgen van corona en daarna de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Directe vluchten naar bijvoorbeeld Singapore zijn er hier al jaren niet meer. Al houdt hij de moed erin.
4: Deswegen hoffen wir und arbeiten daran, dass wir auch Langstrecke, ob jetzt Transatlantik oder Richtung Asien, aanbieden werden.
0: Lekker op vakantie, all-inclusive, of wat zijn de plannen?
3: All-inclusive, ja.
0: En dan scheelt het dus aan geld als je via bijvoorbeeld Düsseldorf vliegt. Wil je er meer over weten, dan vind je dat en lees je en zie je er meer over op onze website, rtvoost.nl.

0: België, Stromae en Formidable. Doet hij eigenlijk nog wel wat, Stromae?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Ik hoor weinig van hem.
1: Ik heb hem ooit een keer live gezien in Enschede.
0: Oh.
1: Denk wel 10 jaar geleden.
0: En?
1: Toen bestond TMF nog. Toen had je de TMF Awards in het Volkspark. En toen trad hij op.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Wel bijzonder.
1: Toch in Enschede geweest.
0: Lijkt mij. Zeker. Stromae. Hoorde je, we hadden het eerder deze uitzending over suppen.
1: Suppen?
0: Suppen.
1: Op zo'n bord staan. Op zo'n bord staan. Hopen dat je niet in het water flikken.
0: Precies. En Robin meldde zich gelijk, Robin Willems, dat hij ook had gesupt. Hij is gisteren wezen suppen met zijn vriendin bij het Betuwestrand in Beest in Gelderland.
1: Ja.
0: Het ging hem nog niet zo goed af. Hij stuurde een foto dat hij erop zit.
1: Je
0: nee,
1: kunt
0: Robin.
1: Nee, je moet erop staan, Robin.
0: Ja.
1: Moet je. En een zwembroek aan doen.
0: Het is wel lekker. Het muziekje hebben we er al passend bij gedraaid met dit weer. Want het gaat misschien wel weer tegen de 35 graden worden.
1: Ja.
0: Dus zoek een lekker plasje uit in een subboard.
1: Een lekker plasje.
0: Lekker plasje. Ja, tuurlijk. Lekker. Een meertje, plasje, vennetje. Ga op je subboard staan, smeer je wel goed in en trek misschien toch iets aan. Want je verbrandt wel levendig op het water. Hè?
1: Ja.
0: Dat gaat natuurlijk niet goed.
1: Het lijkt me wel een keer leuk om te doen.
0: We gaan er eens werk van maken. Tot 7:30, dan hoor je het weerbericht. Of hoor je het weerbericht ook over de hitteplan, maar ook het nieuws. Hoor je ook dat toeristen niet altijd meer zonnige oorden opzoeken, Job?
1: Nee.
0: Nee, die reizen ook naar andere zaken. Misschien wel via een Duits vliegveld. Tot die tijd, de Beach Boys.

0: Wanna Go Home, The Beach Boys en Sloop John B. En straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
0: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
10: Een man uit Deventer is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Wilp, in Gelderland. Het slachtoffer is een man van 45 en reed op een fatbike, ging om een eenzijdig ongeluk. Nog altijd geldt in Overijssel het Nationaal Hitteplan. De waarschuwing is nog zeker vandaag en morgen actief. Het advies is om geen actieve dingen te doen, veel te drinken en zo min mogelijk in de zon te zitten. Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht, zegt de organisatie tegen de Stentor. Het zijn er meer dan de afgelopen jaren, komt vermoedelijk door het weer. En door het warme weer is er een opvallende trend gaande, want vakantiegangers die kiezen steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van naar het zuiden, zo schrijft het FD vanochtend. Zo is Scandinavië in trek, vertelt de correspondent van de krant. Hij ziet de toerismesector daar groeien.
11: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
10: Maar er is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers. Die vinden dat het daar te druk wordt, ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
0: Ik was ook in Scandinavië.
10: Ja, ja. Denemarken ook, hè? Ja, dat telt ook mee. Ja, ja, zeker.
0: Greta Spannenburg, hey.
12: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een beetje bewolkt is het nog, hè? Want ik krijg wat foto's binnen van Kees bijvoorbeeld uit Hasselt. We zien de zon wel, maar nog achter de wolken. Ook in Hengelo is er nog wel wat bewolking.
12: Ja, dat trekt zo af en toe trekt er wat van die veelal middelbare en hoge bewolking over. Dat is bewolking die begint op zo'n 4,5 kilometer hoogte. Is niet echt zononderscheppend. Maar ja, de zon kan er af en toe eens een klein beetje achter verdwijnen. Beetje onrustige wolken zijn het eigenlijk, vaak ook gekoppeld aan naderend onweer. Het is nu de vraag of er in de late middag en avond een onweersbui passeert. Het zou wel kunnen. En daarvoor uit warmt het in ieder geval flink op. Temperaturen op dit moment die liggen rond de 17, 18 graden. Rond het middaguur zitten we op 6, 27 graden. En we koersen naar 32 tot 34 graden vandaag. Met dus af en toe wat van die wolkenvelden. Vooral ook flink wat zon en een zuidoostenwind. Een matige zuidoostelijke wind.
0: Ja, en dan gaan de temperaturen toch nog heel erg hoog oplopen.
12: Ja, tropische waarden vandaag.
0: En morgen ook nog, toch?
12: Morgen ook. Het zijn twee dagen met tropische temperaturen. Ik las van Tony Morsink uit De Lutte dat zij dan gaan richting de derde regionale hittegolf. Dus lokaal in Twente als de 30 graden wordt bereikt. Maar als je kijkt naar het KNMI-station Twente, die is afgelopen zaterdag onder de 25 graden gekomen. En daarmee zijn de dertigers die een paar dagen daarvoor zaten, eind vorige week, ja, die vallen weg voor de eventuele hittegolf. Dus dat is echt alleen maar heel lokaal in het oosten van Twente dat er dan een hittegolf is vandaag.
0: Ja, en morgen wordt het er ook nog een stuk klammer, hè? Een beetje onaangenamer.
12: Ja,
0: nog.
12: Wat onaangenamer. En ik denk dat laat vanmiddag of vanavond er een regen- of onweersbui kan ontstaan. Zeer lokaal. Moet eventjes alles meewerken, maar dat is dan wel gelijk een dikke bui. En je ziet dat ook Zuidwest-Frankrijk nu een paar buien heeft. Onweersbuien die langzaam zo in de stroming richting ons koers. Dat zou vanavond dan nog en misschien vannacht een paar buien kunnen brengen. En die buien die brengen ook wat meer vocht met zich mee. Dat betekent dat morgen best wel klam is. Met wolkenvelden en flink wat zon en nog een keer 32 graden. En daarna woensdag, donderdag zitten we onder de 30 graden. Maar blijft het gewoon wel hoogzomers.
0: Dat is mooi. Ik ben er ook een beetje klaar mee, Gita.
12: Met die, ja, op
0: met die tropische temperaturen. Ja. Nee, dat niet. Ook maar dat zo niet. Zaterdag was het heel aangenaam. Dat
12: ja, klopt.
0: Dat was mooi.
12: Ja, ik denk dat iedereen blij was met de temperaturen van zaterdag. Nou, op woensdag, donderdag, vrijdag zitten we weer een beetje op dat kaliber.
0: Heel goed, Gita. Tot over een uur.
12: Tot zo.
0: Spreek ik je nog een keer. Dan heb ik verkeersinformatie. Ik meld de hele ochtend al dat de N48 is afgesloten tussen Dedemsvaart en knooppunt Heugeveen in beide richtingen vanwege wegwerkzaamheden. Ik zei dat de verwachte eindtijd was 5:00 a.m. Dat klopt. Maar wel 5:00 a.m. op 29 augustus. Gelukkig lette Christina als luisteraar goed op. En zij appte dat gelijk dat die weg dus inderdaad 4 weken dicht is. Dus ik ga niet iedere dag meer melden deze. Maar die weg, dat deel van de weg, dat deel van de N48 is dus dicht. Eindtijd 5:00 a.m. op 29 augustus. Dan weet je dat alvast. Is Donna Summer and Hot Stuff.

0: tien over half acht. Je luistert naar Radio Oost. De
1: Tour. Ja, een week geleden hadden we die hele spannende finish van Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées. Daarmee was de Tour de France voor mannen ten einde. Dit weekend zijn de vrouwen van start gegaan. In Zwitserland was dat. Met daarbij twee keer Nederlands succes, want er zijn al twee etappes gereden. Lorena Wiebes die won beide ritten. Gisteren was het erg spannend, want een andere Nederlandse, Rianne Marcus, die reed op kop alleen. Dat was in de laatste kilometer ook nog zo, maar toen kwam het peloton eraan.
2: Waar is Rianne Marcus, jongens? Waar zit de Nederlandse?
3: Ja, daar is ze.
2: Daar wordt ze ingelopen. Oh, wat een sensationele aanval, maar het is niet genoeg. En dus gaan we kijken naar een sprint waar Wiebes de favoriet is, maar het niet in eigen hand heeft. Want ze heeft geen ploeggenoten meer over. En dan moet ze dus al heel vroeg gaan. Dan moet ze heel vroeg de ruimte zoeken. Maar die vindt ze dan ook heel snel. En dan heeft ze de kracht nog over om af te maken wat haar ploeg heeft ingezet. Om voor de tweede dag op rij te gaan winnen. Afgetekend. Niemand in de buurt. Lorena Wiebes in het geel. Maar twee op een rij. Maar wat moesten ze er hard voor werken.
4: Goh.
5: Als een raket.
4: Goed, hè?
5: Ging ze over de finish. Die knalde echt naar voren, Marijn de Vries. Goedemorgen. Bonjour.
6: Goedemorgen. Bonjour vanuit Frankrijk eigenlijk net.
5: Ja. Ja, oud wielrenner en journalist Marijn de Vries zit in Frankrijk. Volgt de Tour de France Femme en heeft genoten van Lorena Wiebes, denk ik.
6: Ja, absoluut. Ja. En eigenlijk allebei de dagen heeft ze wel echt op een bijzondere manier gewonnen. Maar de openingsrit staat voor mij toch wel bovenaan, hoor. Want die beklimming waarop gefinished werd van 2 kilometer, die was echt niet makkelijk. En de Lorena Wiebes van een paar jaar geleden had dit ook gewoon echt niet gekund. Dat was super indrukwekkend. Dat vond ik echt heel gaaf om te zien.
5: Oké, dat is mooi. Zij gaat niet de Tour winnen, hè? Denk ik.
6: Nee, nou ja, we hebben gisteren wel...
5: Ja, je weet maar nooit.
6: Voor de Belgische televisie. Nee, nou ja, we hebben gisteren wel in ons programma op de Belgische televisie Allez les Femmes, hebben we de grap gemaakt dat ze nu waarschijnlijk ook wel met de beste klimsters mee de Mont Ventoux op kan. Want in die eerste etappe had ze alleen maar klassementsrensters achter zich. Dus ook de beste klimsters van de wereld, die versloeg ze in de sprint. En ja, eigenlijk alles wat sprinter was, dat kwam er totaal niet meer aan te pas. Dus, maar nee, ze gaat de Tour niet winnen. Maar ze is wel echt fenomenaal goed in klimmen geworden.
4: Ja, heeft ze daar afgelopen voorjaar extra op getraind? Heeft zij anders getraind, denk je?
6: Ja, dat zegt ze ook. Bij sprinters is het toch altijd wel een balanceren op een dun lijntje. Of je niet te veel afvalt en daardoor te veel ook snelle spiervezels kwijtraakt. Als je bergop wil, dan is het natuurlijk wel handig om wat lichter te zijn. En ze heeft deze winter heeft ze met een krachttrainer speciaal daarnaar gekeken. Dus ze heeft toch wel veel krachttraining gedaan. Maar is op een laag gewicht gebleven. En dat heeft heel goed uitgepakt. Dus ze heeft niet ingeleverd op haar sprintsnelheid. Maar ze kan wel heel goed omhoog.
5: Marijn, we kijken niet voor niks naar de Tour de France Femme, omdat we natuurlijk ook 4 Overijsselse deelnemers hebben. Anna van der Breggen, Marianne Vos, Loes Aardegeest en Eline Jansen. Ze zijn niet allemaal hier geboren, maar ze wonen er wel. Hoe doen ze het?
6: Ja, ze doen het heel goed. We hebben er trouwens nog eentje, Malou Eijsen, die komt uit Zwolle.
5: Oh, nou zeg, die hadden we vroeger gelijk toe.
4: Nou vergeten,
5: ja,
4: Zwolle,
5: ik had ze uit Zwolle notabene. Nou, inderdaad, gaan we bijzetten. We hadden 5,
6: ja, ja.
5: We hebben tenslotte 5 Overijsselse deelnemers.
6: Het is ook een heel bijzonder verhaal. Ja.
5: Nou, vertel.
6: Zij heeft SEOS gedaan in Heerenveen. En was verzorger in het wielrennen. En ging zelf ook een beetje fietsen. En toen bleek ze echt heel getalenteerd te zijn. En ze is bijvoorbeeld door Kirsten Wild is ze begeleid en wat geholpen. Hmm. En ze rijdt nu voor Volker Wessels. Ze rijdt ineens in haar eerste Tour. Dus dat is best wel spectaculair. Maar je vroeg naar de andere Overijsselse dames. Die doen het voorlopig heel goed, heel degelijk. We hebben ze nog niet echt heel erg gezien. Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn natuurlijk wel renners die altijd vooraan eindigen. Vos had misschien op iets meer gehoopt in de eerste etappes. Maar die heeft natuurlijk best wel een moeilijke periode achter de rug. En voor Anna van der Breggen gaan de etappes er echt nog aankomen.
5: Ja, is zij een potentiële tourwinnares?
6: Ik zit daar niet bij de absolute topfavorieten. Maar op het allerbest zou een podiumplaats er best wel in kunnen zitten voor haar. Het is ook indrukwekkend wat ze doet. Want ze heeft al een wielercarrière gehad. Is toen een paar jaar gestopt om ploegleidster te worden. En is ze teruggekomen in het vrouwenpeloton. Ja. Dan heb je echt wel wat jaren nodig om ook weer die hardheid op te bouwen. Bovendien is het vrouwenpeloton enorm in niveau gestegen in die periode. En ze haakt toch echt wel heel goed aan. En zeker dit seizoen gaat ze ontzettend goed omhoog. Ze heeft ook de Giro en de Vuelta voor vrouwen gereden. Heeft ze allebei in de leiderstrui gereden. En ook in alle koersen is ze op de laatste dag uit de leiderstrui gereden. Maar dat zegt wel iets over hoe ontzettend goed ze op dit moment is. En dat ze wel met de allerbeste mee omhoog rijdt.
5: Ja, pakt niet altijd goed uit, hè? Comebacks in de topsport. Maar bij haar dus wel.
6: Nee. Ja, en dat vind ik wel echt heel erg knap. Want het is ook niet zo dat peloton heeft stilgestaan. Dat niveau gaat echt enorm omhoog. Toen zij stopte met koersen, was er nog geen Tour de France voor vrouwen. Ja, het is echt ongelooflijk hoe groot dat is geworden in een paar jaar tijd. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze om die reden ook heeft gedacht, ja, dat wil ik meemaken. Ik kom weer terug.
5: Ja, hartstikke goed. En je ziet het aan alles, hè? Beeldregistratie, publiek wat komt. We hebben zelfs avondetappes rond de vrouwentour. Het is echt, publiciteit is een stuk meer geworden.
6: Ja, en dat is natuurlijk wel wat de Tour de France sowieso met zich meebrengt. Dat is ook wat de organisatie van de Tour de France, de ASO, heel goed kan. En daar profiteert het vrouwenwielrennen ook wel van, de mannenkoers. Want ja, nog een Tour de France heeft natuurlijk wel diezelfde naam. En ik denk ook wel dat ze dat vanaf het begin heel goed hebben gedaan door het echt goed op de kaart te zetten. Zorgen voor wereldwijde televisieuitzendingen. Ja, je ziet ook dat het publiek het heel erg leuk vindt. Want de eerste 4 edities van de Tour de France die waren nog aan de mannentour gekoppeld. Hoewel er 1 keer een Olympische Spelen tussen heeft gezeten. Maar nu staat de Tour de France helemaal los van de mannentour. Er zat 5 dagen tussen. Maar de afgelopen 2 dagen, als ik kijk naar de publieke belangstelling. Ja, we zitten in Zwitserland, het is niet eens een wielerland. Maar er is zoveel volk op de been. En dat is ook zo te gek om te zien.
5: Ja, en vandaag gaat de Tour dan wel in Frankrijk arriveren. Marijn, ik las een column van je in NRC. Er zit ook een maatschappelijk kantje aan, hè? Frankrijk is blij met de Tour.
6: Ja, ik denk dat het wel een beetje ligt aan wie je het vraagt. Want als je het vraagt aan extreemrechtse politici, dan zullen ze er misschien minder blij mee zijn.
5: Oh.
6: Er is een super interessant onderzoek gedaan door de Universiteit van Zürich en een universiteit in Milaan. En ja, degene die bedacht heeft om dit überhaupt te gaan onderzoeken, hoe kom je erop? Maar ze hebben gekeken naar de politieke gevolgen van de Tour de France. Ze hebben over 20 jaar lang, van 2002 tot 2022, hebben ze onderzocht hoe mensen gingen stemmen als de Tour de France door hun gemeente was gekomen. En wat bleek daaruit? Er werd minder op extreem rechts gestemd. En dan gaat het niet om echt ongelofelijke aantallen, maar soms toch wel om 1%. Dus stel je voor dat een partij daar normaal 20% van de stemmen zou krijgen, dan wordt dat 19. En ja, hoe komt dat nou? Daar hebben ze ook naar gekeken. Zo'n sportevenement zorgt voor verbinding. Het zorgt ook voor aandacht voor plekken die vaak op het Franse platteland toch wat vergeten worden. Waar mensen ook het gevoel hebben dat ze vergeten worden door de politiek. Het zijn vaak armere gebieden. Ook gebieden waarin extreemrechts sowieso altijd al veel aanhang heeft. Maar goed, komt die Tour de France. Je ziet het ook hier. Hè. Straten worden versierd. Alle mensen die in zo'n dorp wonen, die doen mee. Dat zorgt ook voor verbinding. Ook tussen mensen die normaal gesproken misschien niet met elkaar in contact komen. Ja, en dus als daar dan verkiezingen op volgen, dan zijn mensen toch tevredener en trotser op wie ze zijn en waar ze vandaan komen.
5: Ja, interessant. Positiviteit. Het werkt. Marijn, terug naar de sport.
6: Ja, mooi hè?
5: Ja, zeker. Hartstikke mooi. De mooie bijeffect van de Tour de France en de Tour de France Femme. Wie gaat hem winnen?
6: Ja, ik denk dat Demi Vollering het gaat worden. Maar het gaat een heel spannende strijd worden met Pauline Ferrand Prevot.
5: Mooi. Jij gaat er verslag van doen. Voor de Belgen, hè?
6: Zeker. Ja, ja.
5: hartelijk dank. We gaan het ook volgen. En zeker de 5 Overijsselse deelnemers.
4: Ja, we schrijven er eentje bij.
5: Ja, we gaan er gelijk bijschrijven en het gelijk corrigeren. Marijn de Vries, dank je wel. En een mooie dag.
6: Graag gedaan. Hetzelfde.

Amar met een zomerhitje. Stem in je hart, voormalig Nieuwe Oogst. De nieuwe oogst voor deze week hoor je straks. Zo dadelijk gaan we spreken met de burgemeester van Tebergen. Ja, hij is maar druk mee met het gezin in Geesteren dat is bedreigd en waarvan de auto in brand is gestoken. We hebben hem nog niet eerder daarover gehoord, tenminste niet vocaal. Gaan we straks doen. We gaan met hem bellen over dat gezin en de situatie rond de opvang daarvan. Dat zo dadelijk na 8 uur. GP.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
12: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een eenzijdig ongeluk in Wilp in Gelderland is gistermiddag een fatbiker uit Deventer omgekomen. Het slachtoffer is een man van 45. Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht. Er waren meer dan 600 kraampjes. En de transfer van keeper Joel Drommel naar FC Twente is bijna rond. De onderhandelingen tussen Twente en PSV zitten in de eindfase. Dat en meer in onze app.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Nog volop vakantietijd, dus geen files. Maar de N48 is afgesloten tussen Dedemsvaart en Hogeveen in beide richtingen vanwege wegwerkzaamheden. Verwachte eindtijd 5:00 op 29 augustus. Dus de komende 4 weken blijft die weg dicht. Zo dadelijk spreken we de burgemeester van Tebergen. Geesteren valt daaronder. En daar woont dat Syrische gezin wiens auto in de brand werd gestoken en dat al vaker werd bedreigd. Hem spreken we zo dadelijk. Zomer in Overijssel gaat ook nog even door. Vandaag zijn we in Luttenberg. Muziek hoor je van de Bauza en van ABBA.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voor de grootste keuze in

0: Je maandag is begonnen met ABBA en Does Your Mother Know?
1: Marcel Oosten.
0: Dat je luistert naar Radio Oost om 7 minuten over 8 op de 3e van augustus. Vast niet. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: We spreken zo de burgemeester van Tubbergen over de bedreigingen van het Syrisch gezin in Geesteren. Maar eerst over vliegen vanaf een Duitse luchthaven.
2: Ja, want vakantiegangers uit Overijssel kiezen er steeds meer voor om te vliegen vanaf het vliegveld in Düsseldorf. 200.000 Overijsselaars kozen voor die Duitse luchthaven en dus niet voor een Nederlandse.
3: Per persoon is het 160 euro. Dus in totaal praat je toch over een 600 euro. Ja, dat vind ik wel een bedrag en daar heb ik het er wel voor over om naar Duitsland te rijden.
4: Het scheelde voor ons 1400 euro.
3: Hier is het veel makkelijker, sneller geregeld, ja, en de kosten met name dat.
5: We zijn einfach nur für die grenznahen Provinzen, für viele Niederländer, eine sehr nahegelegene und gut erreichbare Option. Zu unserem Gesamtangebot zählt nicht nur die Nähe zu der niederländischen Grenze, sondern auch, dass im Terminal die Prozesse stabil sind. 92-95% unserer Fluggäste in weniger als 10 Minuten durch die Sicherheitskontrolle gelangen.
0: Ja, dat noemen we pünktlich. Meer dan 100.000 mensen waren er gisteren op de Deventer Boekenmarkt. Daarmee was deze editie een stuk drukker dan die van de afgelopen jaren, ondanks het warme weer. Bezoekers kwamen uit het hele land, zoals altijd, en waren zoals altijd naar van alles op zoek.
6: Ik zoek naar Spaanstalige kinderboeken. Ik ben Spaans aan het leren via Duolingo. En dat doe ik al 2 jaar. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En nu ben ik op het niveau dat ik een sprookjesboeken op kinderniveau kan begrijpen zonder alle woorden op te zoeken. En ik zoek het boek Plant 1 Pit. Dat boek dat ben ik kwijt, dat wil ik weer hebben. Natuurlijk kan ik het kopen. Maar zo'n boekenmarkt zoals dit is leuk als je iets hebt om naar uit te kijken. Dan zoek je gerichter. En daar is gewoon leuk.
0: Op de Deventer Boekenmarkt stonden gisteren meer dan 600 kramen met boeken, kunst en muziek.
2: De transfer van Joel Drommel van PSV naar FC Twente is bijna rond. Volgens transferjournalist Mounir Boualin zijn Twente en PSV er bijna uit. De onderhandelingen over de keeper zouden in een eindfase zitten, zoals dat dan zo mooi heet. Drommel keepte in het verleden ook al voor FC Twente. 5 jaar geleden verkaste hij naar PSV. Bij FC Twente moet Drommel de concurrentiestrijd aangaan met de eerste keeper Lars Unnerstall.
0: En nog altijd is het nationaal hitteplan van kracht, ook in onze provincie, ook in Overijssel. Want het wordt weer warm, zegt Gita Spannenburg.
7: Vandaag en morgen worden tropische dagen. We gaan vandaag naar 32 tot 34 graden toe. Veel zonneschijn, ook wel wat wolkjes, zag je gisteren ook. Ik denk dat je in de loop van vanavond echt de klamheid en de klefheid krijgt. Of er nu een bui valt of niet. Het wordt de luchtvochtigheid gaat omhoog en morgen wordt het, ja, ik denk wat broeierig, wat benauwder. En dan hangt het eigenlijk wat meer in de lucht dat er morgenmiddag een paar regen- en onweersbuien vallen om die klefheid te beëindigen, zeg maar.
0: Nationaal hitteplan, je weet het inmiddels wel. Oudere mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid moeten oppassen. Advies is om geen actieve dingen te doen, veel te drinken en zo min mogelijk in de zon te zitten.
2: En een groep bewoners in Geesteren komt vandaag bij elkaar om te bespreken wat ze kunnen doen voor het Syrische gezin in hun dorp. Buurtbewoners spraken zich er vorige week al over uit en willen dat de bedreigingen stoppen. Er is ook een inzamelingsactie ingestart om een nieuwe auto voor dat gezin te gaan kopen.
0: Ja, in Geesteren is de verontwaardiging nog altijd groot. Dorpsgemeenschap komt in actie, politie doet nog altijd onderzoek. Gezin van de statushouders was eerder al doelwit van bedreigingen en vernielingen aan de woning. De auto werd vorige weekend in brand gestoken. Verslaggever Daan Brunsman over de situatie een week geleden.
8: Burgemeester Posma van de gemeente Tubbergen, waar Geesteren ook onder valt, noemt het een vreselijk incident. Dit gezin woont hier pas net en probeert hier in Geesteren een nieuw bestaan op te bouwen. Hij spreekt van een ingrijpende gebeurtenis. Ik heb ook het Syrische gezin gesproken. Zij wilden niet op camera reageren. Ze zijn op dit moment echt nog te aangeslagen. Wat ze wel vertelde is dat ze aangifte hebben gedaan bij de politie. En een heel na detail is eigenlijk wel dat dit gezin deze auto gewoon heel hard nodig heeft. Meneer gebruikt deze auto bijvoorbeeld om hun kinderen naar afspraken te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, zo vertelde hij. Hij gaat ermee naar het werk. Super vervelend voor dit gezin.
0: Burgemeester Posma, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Niet alleen onze verslaggever, u heeft ook contact gehad met het gezin. U heeft ze ook gesproken. Hoe is het met hen?
9: Nou, de verslagenheid is natuurlijk vooral heel erg groot. Ik ben daar dinsdag met een collega vanuit het gemeentehuis naartoe geweest. Er was ook een tolk bij, dat helpt enorm. Meneer spreekt wel aardig wat woordjes Nederlands. En het mooie is dat de kinderen dat ook steeds beter doen, terwijl ze hier nog niet zo heel lang zijn. Mijn moeder spreekt wat minder Nederlands en de angst stond echt in hun ogen. Wat daar gebeurd is, dat is echt zo ontoelaatbaar en zo verschrikkelijk. En als je ziet wat dat dan met dat gezin heeft gedaan, dat grijp je gewoon aan. Dat is hetzelfde voor de buurt die ook echt heel bang is.
0: Ja, en dan is er een situatie ontstaan waarvan je je afvraagt, wat moet je dan nu verder? Ik neem aan dat u blij bent dat de Geesterense gemeenschap zich ook heeft uitgesproken.
9: Dat ging al heel snel. Ik werd daar zondagochtend vorige week al over geïnformeerd. En zondag in de loop van de dag kwamen de eerste telefoontjes vanuit verschillende mensen, vanuit verschillende hoedanigheden, uit verenigingsleven. Carnaval, Zoco, allerlei clubs, allerlei partijen die daar een initiatief in wilden nemen. En hoe mooi dat ze die krachten nu zo gigantisch aan het bundelen zijn. En dat geeft ook aan dat het merendeel van de mensen in Geesteren ook echt om dit gezin heen is gaan staan.
0: Ja, een merendeel, maar niet iedereen dus. En het, ja, ik vraag het u maar, kwam dit eigenlijk onverwacht? Want er is natuurlijk al vaker bedreigingen zijn er geuit. De ruiten bijvoorbeeld van de woning zijn een paar keer ingegooid.
9: Ja, dat klopt. Even terug naar dat merendeel. En Marcel, waarom ik dat zo benadruk, je weet natuurlijk nooit precies waar het vandaan komt. Dat is ook aan de politie en aan het onderzoek. Kan ook uit een hele andere richting komen. Maar er zijn mensen die zich minder positief uit hebben gelaten en uitspreken over het feit dat hier mensen naartoe komen. Wat hier nu zo bijzonder in Geesteren is, is dat de hele buurt deze mensen enorm positief heeft ontvangen. En dat is ook al eerder gebeurd. Er zijn incidenten geweest een aantal maanden terug, tot 3 keer op rij. In het weekend werd een steen door eruit gegooid. Dat is al verschrikkelijk. Maar toen hadden die mensen nog niet het gezicht. Toen wist men ook niet wie er zouden komen. Men wist wel al in de buurt dat daar statushouders gehuisvest zouden worden. Die stenen, dat heeft de buurt toen ook al als enorm heftig ervaren. Toen ook op bezoek geweest bij de mensen in de buurt. Verschillende gezinnen. Meerdere keren geweest. Niet alleen ik, maar ook politie uiteraard. Buurtonderzoek. Maar vooral ook aandacht vanuit vluchtelingenwerk. Vanuit het gemeentehuis. Meerdere keren. Veel aandacht. En het leek nou juist zo goed te gaan. De buurt en de bewoners, toen nog toekomstige bewoners, hebben ook met elkaar een afspraak gehad. Een lokaal bij elkaar gezeten. Dat was ook al een heel positief signaal van jongens, dit mag niet gebeuren in onze straat. Zo'n straat, zo'n gemeenschap zijn wij niet. En dus werd dat gezin op een hele mooie, warme manier ontvangen. En hebben wij na het tweede incident, want het is 3 keer gebeurd, camera's geplaatst en die hebben daar 3 maanden gestaan. Dat is ook een heftige gebeurtenis, gelet op de AVG-regels, heel veel juridische complicaties die daarbij komen kijken. En dan leidt het er wel toe dat je dat ook steeds moet afwegen. Moet je dit blijvend doen? We hebben ook het respect van ieders privacy weer te garanderen. Nou, daar is heel zorgvuldig naar gekeken. Het was heel rustig. Het gezin werd ontzettend met open armen en heel warm ontvangen. En opeens, na 3 maanden, gebeurt dan toch dit.
0: Ja. En voor de duidelijkheid, die camera's hangen er nu weer, hè?
9: We hebben besloten, kijk, ik ben vooral voor de rust en de orde en de veiligheid. Daar ben je burgervader en burgemeester voor. Zo hebben we het er ook in het gemeentehuis over gehad. Zo is er ook in de driehoek, dat is de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, zeg Justitie en de politie. En het leek ons toch wel het meest verstandig om daar ook weer camera's neer te hangen. Want die buurt, die moet wel weer de veiligheid, het gevoel van veiligheid en de rust terugkrijgen. Dus ik roep ook op, wie ook nog maar iets heeft gehoord of ook maar iets weet. En ik snap dat het lastig is, stel dat je iets vermoedt of toch mensen kent die er op wat voor manier dan bij betrokken zijn geweest. Misschien als je dit hoort en als je ziet wat er allemaal gebeurt en hoe die mensen toch positieve draai willen geven aan hun leven hier, dan hoop ik dat het helpt. En zeker ook vanavond, hoe mooi al die steun, dan hoop ik dat het helpt dat je denkt, ik kan ook misdaad anoniem bellen, laat ik toch maar zeggen. Want hier is wel een enorme grens overschreden.
0: Ja, want ik begrijp dat de politie dus nog altijd onderzoek doet en dus ook nog tips nodig heeft.
9: Elke tip is welkom. Ik ben geen politie, daar buig ik me verder ook niet over. Maar ik heb wel begrepen, ook na het gesprek wat ik nog weer met de politie had, dat dat nog steeds lopend is, dat dat onderzoek nog steeds extra informatie nodig heeft. En vooral door met elkaar. En de rust en de tolerantie laten zien van een prachtig dorp en van een prachtige straat.
0: Ja. En u noemt even vanavond. Wat gaat er dan vanavond gebeuren? Ik begrijp dat mensen uit de buurt weer bij elkaar komen.
9: Ja, en ook van het verenigingsleven en initiatiefnemers. Die hebben gezamenlijk besloten om een bijeenkomst. Ik denk dat het bij Kotting is, dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, nee, bij Erve Kamboer. Ik zeg het verkeerd. Bij Erve Kamboer komt men vanavond bij elkaar. En al die goed bedoelde initiatieven. Het mooiste is natuurlijk dat dat gecombineerd wordt, dat dat geclusterd wordt. Dat komt grotendeels uit Geesteren zelf. Maar we kregen ook op het gemeentehuis ook signalen van allerlei initiatieven uit andere delen van het land die er ook van gehoord hebben. En het is vooral bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen om deze mensen, dit gezin, te gaan helpen. Ja. Dat werd net in jullie item ook al benoemd. Dus het is een soort van oproep en een clustering van verbinding van krachten.
0: Ja, dat is mooi en dat is misschien een tegenwicht tegen een andere stroming en een trend op het ogenblik. Want dit kwam natuurlijk in een week waarop er ook in Brabant van alles gebeurde. In Engelen, waar huizen werden beklad van mensen die voor een AZC zijn. Het zijn twee volledig verschillende zaken natuurlijk, maar het geeft wel een beetje de sfeer aan. Maakt u dat nog extra bezorgd?
9: Ik ben heel erg bezorgd. En tegelijkertijd zie ik in Geesteren wat voor moois hier ook uit voortkomt. Dat klinkt heel gek, want het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Dat wil je niet meemaken. En zeker niet in je dorp en je straat. Maar het goede nieuws is dat mensen hier omheen gaan staan en steeds meer mensen zich daarbij aansluiten en zeggen, jongens, het is nu wel klaar. Tot hier en niet verder. Dat neemt niet weg dat de zorgen ook niet weggenomen zijn. En dat mensen ontevreden zijn. Of denken van, ja, maar ik kan helemaal geen huis vinden. En zij komen daar zomaar in. Dat zijn allemaal politieke discussies. Daar ga ik verder ook niet op in. Maar ik snap wel dat er onrust is. En ik snap ook wel dat mensen zoekende zijn. Maar geweld en deze manier van intimidatie heeft nog nooit iets opgelost. En dat zal het ook nooit doen.
0: En er is zeker geen excuus voor dit soort zaken. Aan de andere kant, we hebben ook wel deskundigen gesproken van de week. Die zeiden van ja, dit soort dingen, zoals in Engelen gebeurde, maar ook in Geesteren gebeurt, kun je wel voorkomen. Want neem de bevolking nu steeds mee in die besluitvorming en wat er dan gaat gebeuren. Heeft u het gevoel dat er steken zijn, dat u steek heeft laten vallen, de gemeente steek heeft laten vallen?
9: Goed, niemand is onfeilbaar, zeker ik niet. Maar wat we hier wel hebben meegemaakt is dat we al die ervaring hadden, 3 keer op rij met die steen door de ruit. En ook de communicatie met dat gezin en met de buurt is op dat niveau steeds wel heel intensief geweest. En hebben we allemaal met z'n allen ons stinkende best gedaan vanuit alle verschillende partijen. Hè? Ook heel veel vrijwilligers, vluchtelingenwerk. Dat baseert zich voor een heel groot deel ook op vrijwilligers. Dus in die zin, steken laten vallen, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet, maar het is wel klaarblijkelijk en duidelijk dat na 3 maanden rust het opnieuw komt op een hele gruwelijke manier. Het komt steeds dichterbij, het is intimiderend. Dat gezin heeft nu ook een gezicht. Maar laten we dan vooral de nadruk op het positieve blijven leggen. Ja. Want geweld en intimidatie, wat zei ik net ook al, dat is niet de oplossing. Het gesprek blijven voeren, dat is de enige manier om tot fatsoenlijke samenleving te komen.
0: En dan weer terug naar het gezin, want u heeft ze gesproken. Willen zij nog wel in Geesteren wonen?
9: Steeds meer, want ze zien natuurlijk ook al de steun. En ze zijn gewoon onderdeel van dat dorp en van die straat en van de omgeving. En dat doet hen heel erg goed. Dat zag ik ook terug en dat hoorde ik later in de week ook terug in het monitoren van allerlei gesprekken. Ik begreep ook dat de districtchef op bezoek is geweest van de politie met een collega, een wijkagent, komen daar voorbij. Ze voelen zich op alle manieren, en vooral door die eigen buurt en al die mensen die daar nu vanavond met geld bezig willen om ze een beetje steun te bieden. Ja, hoe mooi is dat? Dat is toch echt een bijna unieke situatie, want je hoort vaker, nou, wat moeten ze hier? Dan dat, wees welkom. En ze zijn zo ontzettend welkom in Geesteren. Dat doet ze heel erg goed.
0: En de politie meldt zich ook gelijk via de app. Chantal Westerhof meldt: elke tip is welkom. En dat mag ook anoniem via 0800 700 0800 7000. Tips over het in brand steken van de auto van dat gezin in Geesteren. Burgemeester Anke Posma van Te Bergen, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan.
9: Graag gedaan. Goede uitzending verder.
1: Op het moment dat je in gesprek

0: De Bauza hoorde je. Lekker plaatje.
1: Wat mij betreft is dit de zomerhit
0: van
1: dit
0: jaar.
1: Ja, vind ik wel. Ik vind het echt top.
0: We benoemen Magnetic tot de zomerhit.
2: Zomer in Overijssel.
0: Ja, en dan sturen wij iedere dag een verslaggever de provincie om te kijken waar er nog iets gebeurt in de vakantietijd. Nou, dat is voldoende natuurlijk. En als je het over Magnetic hebt, kerken en klokken, dat trekt Bart Kieft aan als een mot.
3: Ja.
0: Naar een vlammetje.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja.
3: En fietsbellen natuurlijk.
0: En fietsbellen, ja, bellen buurt, klokken, alhoewel. Kerken, ja, noem maar op. Ja, als maar herrie maakt.
3: Altijd wel een fietsbel in de buurt. Nou, oké, we maken er een ludiek item van.
0: Jij, ja hoor, daar is hij. Daar is
3: krijg je een bel. Goedemorgen, vanuit Deventer.
0: Goedemorgen.
3: Zwolseweg, voormalige Heilige Hartkerk. En ja, het is hoogzomer, maar een heus actiecomité. Daar kunnen we van spreken als we praten over deze kerk. School ook, voormalige school. De school is gestopt. School voor persoonlijk onderwijs. En een actiecomité. Roel Rietberg, vertel.
4: Ja, het actiecomité heeft de gemeente zichzelf te moeten oprichten, omdat wij graag willen dat het uurwerk weer werkt en ook weer 's avonds verlicht wordt. En ja, dan kun je zeggen, waarom is dat? Want je hebt toch een horloge, je hebt je telefoon bij je, hoef je niet de tijd te weten, maar daar gaat het dan niet om. Het gaat er niet om functionaliteit, het gaat hier om gevoel. Het gaat hier om het gevoel van vertrouwdheid, van betrouwbaarheid, continuïteit. En ook dat je trots kunt zijn dat Deventer zijn spulletjes goed voor elkaar heeft.
3: Ja, ik kijk even naar boven. Ik kijk achter mij in de hoogte. Ik zie daar die klok. Die klok staat op 10 voor 10. En Willem de Vries, jij woont ook in deze buurt. Die klok staat al 8 jaar op 10 voor 10. En dat, ja, dat vindt jou ook niet.
5: Nee, ik als oud mannetje die moet dan 's nachts wel eens naar het toilet toe. En dan kijk ik altijd even door het raam naar buiten. En dan
3: 10 voor 10.
5: 10 voor 10. En dan ben ik helemaal in de war. Dus nee, wat Roel net zei, gewoon het feit dat als Deventer zijn boel op orde wil hebben, gewoon, dan hoort het. Het is een beetje zo'n vlag op een modderschuit, zo als de klok het niet doet. Ja. Dus we hopen dit op deze manier weer een beetje vlot te trekken en aan de gang te krijgen.
3: Ja, onder de aandacht brengen. Maar zo lastig is dat toch niet, Roel, om dat uurwerk eraan te praten krijgen. Wat is het probleem al die 8 jaar?
4: Nou, het is natuurlijk wel een probleem, want het gaat veel geld kosten. Je moet alleen maar voorstellen, als je daar iets mee wil doen, dan moet er een hoogwerker komen. En die hoogwerker is niet een klein hoogwerkertje, dat is een jokkel van een ding. En alleen dat ding huren kost al, geloof ik, al een paar duizend euro. Dus
3: bedrading, is dat nog oké?
4: Okay? Bedrading is niet oké. Okay. Dus bij de inrichting van de school is de 380-leiding weggehaald, is doorgeknipt. En die zal ook weer opnieuw worden aangelegd. En natuurlijk het onderhoud van de toren zelf is ook een beetje achterstallig. En dan druk ik misschien wat zwakjes uit. Maar ik moet ook wel zeggen, de gemeente Deventer heeft zeer, zeer coöperatief opgesteld. We zijn al samen met de gemeente al 3 keer in die toren geweest om de zaak op te nemen en te inventariseren wat er allemaal moet gebeuren.
3: Maar toch schiet het niet op. Waar ligt dat aan? De school voor persoonlijk onderwijs zat hier 6 jaar in, is opgehouden te bestaan. Daarvoor natuurlijk de kerk zelf heeft de deuren gesloten. Wat komt er nu?
4: Ja, dat weet ik niet, want dat weet nog niemand officieel volgens mij. Maar
3: op welke bellen moeten jullie drukken om dit voor elkaar te krijgen?
5: Ik heb vorige week Rodenburg Makelaars gebeld om gewoon eens te vragen van. En hun zei, we hebben een verkoper gewoon, alleen dat mogen we nog niet benoemen vanwege dat de acte nog niet gepasseerd is. Dus eigenlijk is het ook een oproep, stel dat de verkoper dit hoort. De koper dit hoort gewoon, dat hij eventueel contact met ons opneemt om informeel eens te praten hoe de stand van zaken is, of hij mee wil werken.
3: Maar jullie trekken nu al aan de bel, maken luid en duid.
4: Ja, we zijn luid. Sinds 2024 al aan bellen aan het trekken. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het gebrek aan eigenaarschap. Als de school dicht is, dan heb je geen aanspreekpunt meer die dat zou moeten kunnen of daaraan willen bijdragen, dan wel daar toestemming voor zou moeten geven, dat soort dingen.
3: Dank jullie wel, mannen. Jullie staan hier, toch een iets wat verwilderde blik in de ogen. Er moet iets gebeuren. Het is nog steeds 10 voor 10 als ik omhoog krijg. Dat moet gewoon gaan veranderen. En snel.
4: Er moet een lichtend baken komen. En dat is wat er hier moet hebben. Want als je over de Terwolderse dijk rijdt, dan kun je ook die toren nog zien branden 's avonds.
3: Ook midden in de nacht. Dan weet je precies hoe laat het is, Willem de Vries, als je moet plassen 's nachts.
5: Ja, en als de koper dit hoort, dan alsjeblieft laat hij via RTV Oost even contact opnemen. Kunnen we informeel vast een balletje opgooien met hem.
3: Dank jullie wel. Marcel, een heus actiecomité,
0: ik hoor het.
3: Midden in de zomer. En wat voor actiecomité?
0: Nou zeg, mannen op leeftijd begrijp ik, als we s'nachts moeten plassen.
3: Ja, man op leeftijd. Ja, ik moet s'nachts ook wel iets vaker tegenwoordig. Ik woon zelf trouwens ook in de buurt. En okay. Ik zou het zelf ook wel handig vinden.
0: Zo'n lichtend baken, dat is goed voor iedereen, ja. Bart. Ja, hartstikke goed. Ja. Mooi zo. We horen meer van jou vandaag in Zomer in Overijssel. Bart Kieft is de hele dag op pad. Zomer in
6: Overijssel. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
15: Een man uit Deventer is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Wilp in Gelderland. Het slachtoffer is een man van 45. Hij reed op een fatbike, ging om een eenzijdig ongeluk. Nog altijd geldt in Overijssel het Nationaal Hitteplan. De waarschuwing is zeker nog vandaag en morgen actief. Het advies is om geen actieve dingen te doen, veel te drinken en zo min mogelijk in de zon te zitten. Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht, zegt de organisatie tegen de Stentor. Zijn er meer dan de afgelopen jaren, komt waarschijnlijk door het weer. En er zijn unieke opnames opgedoken van een concert van André Hazes. Die lagen in de kast van Paul Schuurman, die heeft een opnamestudio. Hij maakte die opname bij een slecht bezocht concert van Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998.
16: Ik hoef niet te zeggen dat ik van je hou. Als je iemand...
17: Hier heb je de stem los van André nu.
16: Zeg dat genoeg.
17: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want ja, het zijn unieke concerten gewoon.
15: Ja, en dus komt deze opname op vinyl. Die plaat verschijnt op 21 augustus. Dat en meer lees je op onze site en in onze app.
0: Zeker, wilde ik zeggen. Slecht bezocht concert. Ja, ik hoorde de zaal echoën.
1: Ja.
0: Was er niet veel publiek?
1: Nee.
0: Hoe kan het, hè?
1: Het was in Benidorm, in Spanje.
0: Ja, goed. Daar is het altijd mooi weer.
1: Oh, wat een bruggetje.
0: Ja, nee, ik zat te zoeken. Naar, sorry, excuses voor dit bruggetje. Ja. In Benidorm is het toch warm, Gita's Mannenhoor. Maar dat hoort hier ook.
8: Zekers. Ja. We zijn begonnen met 15, 16 graden. Best fris aan de dag. Inmiddels is het op de meeste plekken al 18 tot 20 graden. En de richting die wij opkoersen is 32 tot 34 graden. Dus overal een tropische dag. Er trekken nog wat wolkenvelden, met name over Salland en de Kop van Overijssel. Die trekken grotendeels noordwaarts weg. En wat we overhouden is vooral veel zonneschijn. Met af en toe wat hoge bewolking, wat sluierbewolking of wat vliegtuigstrepen. Dus ja, die zon die kan genadeloos toeslaan met die 32 tot 34 graden. Weinig wind uit oost tot zuidoost. Een lichte tot matige bries. En dan misschien in de late middag of avond een enkele losse onweersbui.
0: Tja.
8: Maar dat is een enkele. Dus niet veel. Ja.
0: Een enkele dus.
8: Dus.
0: Ja, mooi. Daar kunnen ze in Benidorm nog een puntje aan zuigen.
8: Om er even terug te pakken.
0: Zo
8: maar morgen, daar kunnen er meer buien vallen. Dan is de lucht wat onstabieler. En morgen voel je het ook bijna aan je lichaam dat er wat makkelijker onweer in de lucht hangt. Omdat de lucht wat klammer wordt. We hebben de afgelopen dagen ook best wel fraai zomerweer gehad met lage dauwpunten, zoals dat heet. Oftewel lage relatieve luchtvochtigheid, waardoor de warmte goed te doen is. En ook vandaag geldt dat eigenlijk nog wel. Maar morgen wordt de lucht allemaal wat klammer, wat broeieriger. En kunnen er morgenmiddag wat duidelijker buien ontstaan met onweer. En de dagen daarna zie je langzaam de middagtemperaturen teruglopen. Met soms ook een regenbuitje. En de zomer is voorlopig nog niet voorbij. Die blijft gewoon doorgaan.
1: Weet je waar de zomer ook nog niet voorbij is?
8: Nou?
1: In Benidorm. Ja.
8: In Benidorm.
1: Dan wordt het vandaag 30 graden.
0: Job, dat we nu het weerbericht van Benidorm krijgen.
1: Zeker, het wordt vandaag 30 graden. Ik zie een zonnetje en een wolkje. Maar de rest van de week zie ik alleen maar zonnetjes en 30 graden. Gewoon strak de hele week 30 graden.
8: Ja, hoef je dus ook niet naartoe.
1: Nee. We hebben zo geen weerberichten nodig, want het is toch elke dag hetzelfde.
8: Ja, dat is het nadeel als je daar meteoroloog zou zijn.
1: Dat denk ik ook.
0: Laten we niet neidisch zijn, jaloers zijn op Spanje met bosbranden en grote droogte. Dus dat is dan ook wel weer het geval. Gita, dank je wel.
8: Alsjeblieft, mooie dag jullie.
0: Ja, jullie ook een mooie dag.
8: Dank
0: u. Het internationaal weerbericht van Gita Spannenburg. En Job Voost. Samen, dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Ik ga het voor de laatste keer zeggen, hoor. Want de komende 4 weken is het nog het geval. De N48 is dicht om een Hogeveen. Die weg tussen Dedemsvaart en Hogeveen is in knooppunt Hogeveen in beide richtingen dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dit zijn de Counting Crows. En een nummer van Joni Mitchell. De Big Yellow Taxi op hun eigen wijze vertaald.

0: Tien over half negen, je luistert naar Radio Oost. Op deze maandagochtend, de 3e van augustus. En we hadden het onder meer over de situatie in Geesteren.
1: Ja, want we spraken met Anko Posma, de burgemeester van Tubbergen, over de brandstichting bij de woning van dat Syrische gezin in Geesteren. Hij vertelde ons hoe verschrikkelijk hij die gebeurtenis vindt. Maar hij is ook blij met de reactie van het dorp op het incident.
2: Ik ben heel erg bezorgd. En tegelijkertijd zie ik in Geesteren wat voor moois hier ook uit voortkomt. Dat klinkt heel gek, want het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Dat wil je niet meemaken. En zeker niet in je dorp en je straat. Maar het goede nieuws is dat mensen hier omheen gaan staan en steeds meer mensen zich daarbij aansluiten en zeggen, jongens, het is nu wel klaar. Tot hier en niet verder.
0: En vanavond komen die mensen uit Geesteren, maar ook uit de omstreken. En zelfs, als ik de burgemeester goed heb begrepen, uit het hele land. Nog weer bij elkaar om te kijken wat ze voor het gezin kunnen doen. Andere zaken vandaag in het nieuws en in onze uitzending. Vakantiegangers uit Overijssel kiezen er steeds meer om te vliegen vanaf het vliegveld van Düsseldorf. Zo'n 200.000 Overijsselaars kozen voor de Duitse luchthaven en dus niet voor een Nederlandse. Vertelde ook deze mensen op het vliegveld van Düsseldorf dus.
3: Het scheelt een hoop. Bijvoorbeeld, 2 jaar geleden naar Dubai geweest met z'n drietjes, vrouw en mijn kind. Dat scheelde 1000 euro qua ticket.
4: Het scheelde voor ons 1400 euro.
0: Op een reis naar
4: Turkije.
3: Hier is het veel makkelijker, sneller geregeld. Ja, en de kosten, met name dat.
0: Nou, waar hier de tarieven omhoog zijn gegaan, zijn ze in Duitsland juist de laatste tijd gedaald.
1: Ja, en dan zou je bijvoorbeeld kunnen vliegen naar Frankrijk, want daar is de Tour de France van dit weekend van start gegaan. Daar hadden we het over met oud-wielrenster en journalist Marijn de Vries uit Zwolle, die nu in Zwitserland is, eigenlijk in Frankrijk, voor die Tour. Doen ook 5 Overijsselse rensters mee. Maar Lou Eijsen, ook uit Zwolle, maakte het meeste indruk op Marijn.
5: Ze heeft al een wielercarrière gehad, is toen een paar jaar gestopt om ploegleidster te worden en is ze teruggekomen in het vrouwenpeloton. Dan heb je echt wel wat jaren nodig om ook weer die hardheid op te bouwen. Bovendien is het vrouwenpeloton enorm in niveau gestegen in die periode. Toen zij stopte met koersen, was er nog geen Tour de France voor vrouwen. Ja, het is echt ongelooflijk hoe groot dat is geworden in een paar jaar tijd. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze om die reden ook heeft gedacht, ja, dat wil ik meemaken. Ik kom weer terug.
0: Ja, en dat laatste ging over Anna van der Breggen, de 2e deelnemster uit Overijssel. Marijn tipt haar nog wel. Misschien als dark horse voor de eindoverwinning. Podiumplek in ieder geval. Het zou best kunnen. Dan hebben we nog Marianne Vos, woont tegenwoordig in Borne. Loes Adegeest woont in Deventer. En Eline Jansen, zij komt uit Deventer. Dan hebben we alle 5 de Overijsselse rensters gehad. We gaan ze volgen ook de komende week in de Tour de France Femme.
6: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
7: Deze week Bakermat. I love life.
6: Dit is

0: I Love Life, hoorde je van Bakermat.
1: Spontaan zin om naar Ibiza te gaan als ik dit hoor. Of naar Benidorm.
0: Om op het strand lekker te... Ja. Lekker te
1: feesten vieren.
0: Te feesten, te dansen. Zo is dat. Een beetje andere plaat als Nieuwe Oogst. Maar lekker, dit is hem wel degelijk voor deze week. Ja. Muziekredactie heeft zichzelf overtroffen en is wat anders bedacht. Bakermat dus en I Love Life. Dat geldt zeker ook voor vakantiegangers. Komt nog net, zei jij al, dat steeds meer mensen kiezen voor Scandinavië in plaats van de zuidelijke Europese landen.
1: Dat was de correspondent van het Financieel Dagblad opgevallen toen hij zo over straat liep daar, denk ik.
0: Een verzekeringsmaatschappij heeft ook onderzoek gedaan. Ik zie niet hoe zij hier voorbedeel bij hebben, dus ik kan het best wel voorlezen. Nederlanders zien vakanties uitbundiger worden.
1: Oh.
0: Maar 49% verlangt naar eenvoud. Dat is dus de helft. Dus dan kun je ook niet stellen dat de andere helft, dat het uitbundiger wordt. Klassieke zomervakantie staat onder druk door de stijgende reiskosten, extreme temperaturen en drukte. Ze denken bewuster na, wij, de Nederlander, over hoe en wanneer ze op vakantie gaat. Onderzoek geeft uit dat eenvoud niet de enige manier is om geld te besparen. Bijna de helft van de Nederlanders verlangt bewust naar een vakantie waarbij luxe minder belangrijk is.
1: Voor ruim een derde is een avontuurlijke vakantie zelfs aantrekkelijker dan een ontspannen vakantie dus. Vooral jongeren lopen daarin voorop. Bijna 3 op de 4 Nederlanders onder de 30 gaan tijdens vakanties bewust op zoek naar bijzondere ervaringen.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Veel plezier. Dan kun je op zijn Frans vragen. Zullen we vanavond iets leuks gaan doen?
1: Vertaal even.
0: Luister maar goed naar dit liedje. Ik dacht, ik doe ook een leuk bruggetje.

0: La Belle en Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dat was de zin waar wij op doelden. 9 minuten voor 9. Na 9 uur gaan wij niet meer door, Job.
1: Maar Oene wel.
0: Maar Oene Loonstra wel. Inderdaad, ons uurtje is er niet meer van tussen 9 en 10. Dus helaas slecht nieuws voor het komkommernieuws.
1: Liefhebbers van de komkommernieuwsrubriek, ja.
0: Helaas, maar daarvoor in de plaats krijg je dus Oene Loonstra met Pimpamplaat is bijvoorbeeld weer terug. Dat kun je weer
1: alles weer uit de kast
0: stemmen.
1: Getrokken.
0: Alles is weer uit de kast getrokken om de luisteraar het naar de zin te maken. En dat gaat Oene Loonstra ongetwijfeld lukken. Na 9 uur neemt hij het over. Wij zijn er morgen. Nee, jij niet, denk ik.
1: Ik niet.
0: Nee. Nou, dan ben ik er morgen weer. Om 6 uur. Tot dan. Gaan we nog even romantisch en gevoelig richting de reclame. Met de Bee Gees. En How Deep Is Your Love?

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Bij een eenzijdig ongeluk in Wilp in Gelderland is gistermiddag een fatbiker uit Deventer omgekomen. Slachtoffer is een man van 45. Meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht, waren meer dan 600 kraampjes. En de transfer van keeper Joel Drommel naar FC Twente is bijna rond. De onderhandelingen tussen Twente en PSV zitten in de eindfase. Dat en meer op onze site en in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
15: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja,

0: En dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man!

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Koene Loonstra.

0: Loonstra.
1: Goedemorgen, 7 over 9. Dank aan, zeker Marcel en Job voor de eerste 3 uren. Ja, zoals ik al zei, of zoals zij al zeiden, weer terug naar de oude tijden, de gebruikelijke tijden van uitzending. Bert Verlosser is er morgen weer. En vandaag ondergetekende achter de microfoon, zeker. Ja, tropisch warm wordt het weer. 31 tot 32 graden. En dan kun je tegen wapenen. En omdat het zo warm wordt, kun je voor dit uur een... Precies, aanvragen. Een plonsplaat via 06-4567-1331. De meeste plaats is het al rond de 18 tot 20 graden. Dus dat gaat vandaag redelijk omhoog. Maar het kieft vandaag voor zomer in Overijssel. In en rond Deventer. We horen vanmorgen alweer bij zijn gebruikelijke passie. De klokken, fietsbellen en dat soort zaken. Nou, tussen 10 en 11, ja, terug van weg geweest. De pimpamplaat en ook tussen 12 en 1, wat je normaal altijd toe gebruikelijk gewend bent. Dat is... Back to the 80's. Zeker tussen 12 en 2 en voor de rest tussen 12 en 2, tussen 12 en 1. Want 1 uur is José de Bruin weer te vinden achter de microfoon.

0: Blowing in the Wind, heel vaak gecoverd natuurlijk. En dit is het origineel van Bob Dylan. Hoor je op Radio Zomer in Overijssel, oftewel...
1: Zomer in Overijssel.
0: Zeker Zomer in Overijssel. En ja, we hebben veel reacties gehad al op de plonsplaat. Zoals deze van, even kijken, Erika Veldman uit Vollenhoven. Die zegt, ja, de Volare ken je natuurlijk van El Martino en van heel veel andere artiesten. Maar wist je dat de Gypsy Kings daar een hele speciale zomerse uitvoering van hebben gemaakt? Zeker, sterker nog, ik ga hem draaien, Erika.
2: Penso que un sueño para sido.

Leuke keuze hoor, Erika, zonder meer. Volare en deze keer in de uitvoering van de Gypsy Kings op radio's. Zomer in Overijssel. Nu op de radio is het Rondé. Here we go.

0: Doe maar, hoor je. En is dit alles? Job, zometeen het laatste regionale nieuws. Wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, iets met hitte.
0: Goed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: 9:30 geweest. Hier is het laatste regionale nieuws met Job Voost. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Oene. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting in Geesteren. Daar werd vorig weekend de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Er is nog niemand aangehouden in die zaak, dus er is behoefte aan tips, zegt burgemeester Posma.
14: Elke tip is welkom. Ik ben geen politie, maar ik heb wel begrepen, ook naast het gesprek wat ik nog weer met de politie had, dat nog steeds lopend is, dat onderzoek nog steeds extra informatie nodig heeft. En vooral door met elkaar en de rust en de tolerantie laten zien van een prachtig dorp en van een prachtige straat.
13: Vanavond komt in Geesteren een groep inwoners samen om te kijken of ze wat voor het Syrische gezin in het dorp kunnen betekenen. Huisartsen komen een stuk minder vaak op huisbezoek dan vroeger. Het aantal huisbezoeken is in de laatste 15 jaar gehalveerd, meldt nu.nl. Huisartsen hebben het een stuk drukker en hebben daardoor minder tijd voor een bezoek buiten de praktijk. Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen, is het efficiënter om mensen na de praktijk te laten komen dan hen thuis te bezoeken. Een man uit Deventer is gistermiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in Wilp in Gelderland. Slachtoffer is een man van 45, hij reed op een fatbike. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. Hulpdiensten werden met spoed opgeroepen, ook werd er een traumahelikopter ingezet. Slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hij overleed op de plek van het ongeval. En nog altijd geldt in Overijssel het Nationaal Hitteplan. De waarschuwing is nog zeker vandaag en morgen actief. Want het wordt warm, zegt weervrouw Gita Spannenburg.
1: Vandaag en morgen worden tropische dagen. We gaan vandaag naar 32 tot 34 graden toe. Veel zonneschijn, ook wel wat wolkjes, zag je gisteren ook. Ik denk dat je in de loop van vanavond echt de klamheid en de klefheid krijgt. Of er nu een bui valt of niet. Het wordt, de luchtvochtigheid gaat omhoog. En morgen wordt het, ja, ik denk wat broeierig, wat benauwder. En dan hangt het eigenlijk wat meer in de lucht dat er morgenmiddag een paar regende onweersbuien vallen om die klefheid te beëindigen, zeg maar.
13: Het KNMI waarschuwt vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het advies is om geen actieve dingen te doen, veel te drinken en zo min mogelijk in de zon te zitten. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
3: En normaal komt nu het weer.
13: Ja.
3: Maar ja, God, dat ja. is al gedaan.
13: Ja. Ja. Iets met hitte, hè?
3: Ja, zeker.
13: En zon.
2: Oene Loonstra.

0: Sonny and Cher hoorde je, and the beat goes on. Het jaar 1967. Dat hebben we trouwens ook nog gespeeld tijdens de begrafenis van Bono. Er staat ook op zijn zerk geschreven. En Cher zong het later nog eens een keer solo tijdens een aantal tournees. Het werd ook heel vaak gecoverd, dit nummer. Oh, wat leuk, terug van weg geweest.
1: Pim-pam,
2: pim-pam, pim-pam,
1: pim-pam.
0: Ja, na 5 weken is er weer een pimpanplaat. En eens even kijken welke letter we deze keer tussen 10 en 11 gaan gebruiken voor het aanvragen. Even zien. Ah, de L van Loonstra. Nee, of van Living Color bijvoorbeeld. Of even kijken, Living Next Door to Alice. Lola, zou je kunnen doen. Alles met love erin. Nou ja, je kunt het vanaf nu doorgeven via 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En tussen 10 en 11 komen alle aanvragen voorbij. Alvast dank voor het doorgeven. Straks Mark Kieft op de radio.

Goeie plaat van Bente. 3, 2, 1 hoor je op de radio. En ah, er komen al heel veel Pimpam plaat aanvragen met een L. Artiesten die beginnen met een L. Of titels die beginnen met een L. Zoals Lia van de Cats, Living for Love. The Trojan Horse, Lenny Coe, de Troubadour. Mooi hoor. I could

0: Galeneering hoorde je en Going to the Run.
1: Zomer in Overijssel.
0: Op deze maandag de 3e augustus van het jaar des heren 2026. En vandaag voor ons de hele dag op pad Bart Kieft. Ja, anderhalf uur geleden was hij weer bij Klokken, bij die kerk. Fietsbel ik nog weer even gehoord. Dat blijf je achtervolgen, hè Bart?
2: Ja, dat zit er een beetje in. En dan vooral op het vroege uur in de ochtend. De grote fietsbellenshow, dat was vorige week bij het Fietsmuseum in Loop Badmen. Het wordt me een beetje nagedragen de hele week. En ja, vanochtend wil je even een fietsbel laten horen. Maar zonder dolle. Inmiddels op de Brink in Deventer terechtgekomen. The day after de grote boekenmarkt. Alles weer spik en span. Martijn Westerbrink, directeur van Events Deventer. Waar ook de boekenmarkt onder valt. Alsof er niks gebeurd is.
3: Ja, bijzonder is dat altijd. Hè? Ik kom altijd 's ochtends ook weer terug. En ik moet zeggen, dat is ook echt met de grote complimenten aan de ploeg hier in Deventer. Die altijd zorgt dat het nadat het evenement over is, binnen no time weer spik en span is. En dat moet ook wel, want je wil ook met een evenement, maar ook daarna zorgen dat je een visitekaartje afgeeft.
2: Ja. En wat voor evenement? Die Deventer Boekenmarkt, al jaren en jarenlang de grootste van Europa. Maar prachtige cijfers kunnen jullie presenteren met betrekking tot de dag van gisteren.
3: Ja, prachtige cijfers. Ja, dat begon in ieder geval met prachtig weer. Dat hadden we natuurlijk ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin we ook wel eens regenachtige dagen hebben gehad, hadden we gisteren natuurlijk echt een stralende editie, letterlijk en figuurlijk. Want ja, als het begint zo met zo'n zonnetje, dan zijn de boekhandelaren blij, dan zijn de bezoekers blij en dan begin je dag al met 1-0 voor.
2: Ja, hoeveel bezoekers?
3: Ja, dat is altijd lastig inschatten, maar ten opzichte van vorig jaar hadden we er weer wat meer. Dus we gaan die 100.000 wel weer over. Ik heb ze niet met de klikken allemaal één voor één geteld.
2: Ja, wat een aantallen. Wat is het geheim achter die boekenmarkt die maar succesvol blijft? Hè? Inmiddels meer dan 30 jaar, ruim 30 jaar, 3 decennia. Wat is het geheim van die boekenmarkt?
3: Nou, ik denk dat dus er zitten een aantal geheimtjes in. Natuurlijk sowieso de link tussen Deventer en Boekenstad is er al sinds oudsher. Het feit dat deze boekenmarkt al 36 jaar is, hè, dat hoort ook mijn voorganger een heel aantal jaar geleden dacht, hey, hier moeten we iets mee. Nou, dat is al een geheim, dus je bestaat gewoon al heel lang, dus je hebt een naam. En de afgelopen jaren hebben we geprobeerd om ook weer een veel jongere doelgroep aan te trekken. Dus gisteren zag je ook weer veel meer tieners, twintigers, gezinnen met jonge kinderen. Want we hadden de kinderboekenmarkt, Junior Woordwaardenfestival. Dus we willen echt die nieuwe doelgroep er ook weer bij betrekken. Ja, en als je dat op een slimme manier doet, hè, dan bestaat hij over 30 jaar wat mij betreft nog steeds.
2: Kijk aan. Ik kijk om me heen. Die oude binnenstad, die sfeervolle Deventer binnenstad. Dit prachtige plein, de huiskamer van de stad, de smalle steegjes, de kraampjes langs de IJssel. Dat draagt daar ook aan bij.
3: Ja, hoe je het ook went of keert, op het moment dat je nu zoekt op Deventer Boekenstad op Google, het eerste wat je ziet is die foto van de kraampjes langs de IJssel. Dus we hebben het natuurlijk enorm getroffen met die plek langs de IJssel. En ja, een waanzinnige binnenstad waar je aan aankleding niks hoeft te doen, omdat het van zichzelf al een fantastische sfeer geeft. Ja,
2: we hoorden zojuist de vrachtwagens die hier voor het terras langs reden op de Brink. Waar zijn die dan mee bezig? Dat is nog wel de nasleep van de boekenmarkt.
3: Ja, er wordt natuurlijk ook weer een hoop afval geproduceerd. Dus zo net waar de vuilniswagens die de containers legen, maar ook weer de bevoorradingsvrachtwagens om de horeca en alle winkels weer aan te vullen. Want de terrassen zaten gisteren proppie vol. Dus ik kan me voorstellen dat de voorraden aardig op zijn gegaan.
2: Ja, nou kent Deventer ook het Dickensfestijn, Deventer op Stelten en de boekenmarkt. De drie grote pijlers van de evenementen. Is die boekenmarkt wezenlijk anders in organisatie en beleving en de nasleep dan die andere twee? Waar meer hectiek bij komt kijken volgens mij.
3: Ja, dat is zeker waar. Kijk, een boekenmarkt kun je, zoals gisteravond rond een uur of 8, 9, dan is eigenlijk alles weg. Om 9 uur konden we de wellenkade weer vrijgeven.
2: Een kanon afschieten in de Deventer binnenstad.
3: Ja, en dan is
2: het zonder gewonden.
3: Dat is het allemaal weer opgeruimd. En bij een Deventer op Stelten ben je toch nog een paar dagen bezig om alle podia weer op te ruimen. Bijvoorbeeld bij een Dickensfestijn ben je nog weken bezig om alle kostuums weer gesorteerd en schoon te krijgen. Dus ja, dit is een wat dat betreft een wat beter te overzien evenement. Ja,
2: en daarom kan de directeur nu op het terras bij de verslaggever zitten. En die kan op zijn lauren rusten tot, wat is het, half december als Dickens weer begint?
3: Nou, dat zou je denken. Nou, in ieder geval altijd leuk om zo met jou even samen terug te blikken. Dus dat doe ik sowieso altijd graag. Nou, op lauren rusten was het maar zo'n feest. We zijn natuurlijk nu alweer, we zijn alweer enkele weken bezig met de voorbereiding van het Dickensfestijn. En ook de eerste artiesten voor Deventer op Stelten, 27, staan alweer op papier. Dus daar gaan we direct mee door.
2: Meer dan 100.000 bezoekers gisteren. Heerlijk toch? Dat geeft een goed gevoel.
3: Nou ja, wat ik vooral zo mooi vind om te zien is hoe relaxed dat allemaal gaat. Dus mensen die de sfeer zat hartstikke goed in. Ik heb weer een aantal mensen gehoord die zeggen, oh, ik heb echt een boek gevonden. Daar was ik een jaar naar op zoek op eBay. Nergens kon ik het vinden. Hier kwam ik het gewoon tegen. Nou, dat soort verhalen, ja, daar word ik dan heel blij van.
2: Eén nieuw dingetje nog eventjes te benoemen. De tolk, de schrijftolk bij een van de kramen. Heel kort.
3: Ja, we hebben, je probeert natuurlijk te zorgen dat je voor al je bezoekers een programma kan bieden. Dus dat doen we van kinderen met een junior woordwaardenfestival. Of inderdaad met een schrijftolk van hoe kun je dat weer voor blinden. Dus op die manier probeer je te kijken hoe maken we het programma zo en zo breed mogelijk. Dat er voor iedereen wat te doen is op de Deventer Boekmarkt.
2: Wat was die schrijftolk?
3: Ja, die heel inhoudelijk weet ik het, kan ik je niet eens precies vertellen. Maar die kon weer dus voor blinden boeken schrijven. Of daar weer over uitleggen hoe de boeken worden gemaakt voor mensen die blind zijn. Dus zelf niet kunnen lezen.
2: Slechthorenden, daar werd dan een vraag opgeschreven om de ruis te overstijgen. En, heb ik begrepen.
3: Ja, op die manier dat dan weer uit te werken. Zodat je eigenlijk voor iedereen die niet op een normale manier een boek kan lezen. Dat toch weer mee kan maken.
2: Blijf vernieuwen zou ik willen zeggen. 100

0: leren.
1: Zeker. Dank. Vanaf de binnenstad van Deventer hoor je Bart Kief de hele dag zomer in Overijssel.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de autobrand in Geesteren van vorig weekend. Toen werd de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. LTO houdt rekening met duurder voedsel vanwege de droogte. Komt doordat boeren steeds minder mogen sproeien. En meer dan 100.000 mensen hebben gisteren de Deventer Boekenmarkt bezocht. Waren er meer dan andere jaren. Dat en meer lees je op onze site en in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda.

0: Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Koene Loonstra.
4: Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam.

0: Liquid Gold. Hoor je Dance Yourself Dizzy uit 1980.
1: Pimpamplaat.
0: De Pimpamplaat na 5 weken terug van weg geweest. Bert Verlossen, morgen vanaf 9 uur weer achter de microfoon. Mensen die stelden die vraag al via de app en ik kom Bert terug. Nou, morgen zeker. Plaatjes met een L. Ik heb er al genoeg eigenlijk voor dit uur. Maar je kunt proberen om via de app 06-456-71-331... nog een plaat aan te vragen met artiesten die beginnen met een L... of titels die beginnen met een L. Laat het maar weten. Zo heb ik straks even kijken. Love is all around. Tuurlijk, wet, wet, wet. Mooi. Daarvoor Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. En nu allereerst, we begonnen de jaren 60 uitvoering draaien van Living Doll.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

Love is All Around, dit keer in de uitvoering van Wet, Wet, Wet. Het bestaat natuurlijk het origineel van The Troggs van heel lang geleden in de jaren 60. De Pimpam-plaat tot 11 uur. En een hele toepasselijke plaat voor vandaag is aangevraagd. Lucas en Gea met Oh, wat een hitte. Inderdaad, 30 tot 32 graden vandaag in Overijssel. En zij zingen erover.

0: dat is niet altijd zo, Love Hurts. Nee, Zwit. Maar goed, wel in het kader van Pim Pam Plaats. Een plaat die begint met een L, Love Hurts. Zo dadelijk het regionale nieuws. Ach, ja, dat is Job.
1: Ja.
0: Laas, wat heb je voor ons? Ja, hitte zou je natuurlijk zeggen. En wat nog meer?
1: Nou ja, een opvallende trend in de vakantiewereld.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Let's go! Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Het is nog niet eens 10:30. En toch al het laatste nieuws, het eerst van Job. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Oene. De kans bestaat dat de boodschappen duurder gaan worden vanwege de droogte. Boeren mogen minder sproeien en daardoor is de kans groter dat oogsten gaan mislukken. De situatie wordt steeds nijpender, zegt landbouworganisatie LTO bij BNR.
5: Voedseltekort is misschien het groot woord, maar dat de prijzen gaan stijgen, met name van groentes, fruit, dat denk ik dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar voedseltekort, ja, we importeren ook altijd nog heel veel, hè?
4: Ja, de oogsten verschillen nog wel per regio, maar de prijzen van bijvoorbeeld aardappelen zijn al aan het stijgen, zegt LTO. Een groep bewoners in Geesteren komt vanavond bij elkaar om te bespreken wat ze voor het Syrische gezin in het dorp kunnen gaan doen. Dat gezin van statushouders is al meerdere malen bedreigd en belaagd en vorig weekend werd hun auto in brand gestoken. Buurtbewoners willen dat die bedreigingen stoppen. Er is ook al een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe auto voor dat gezin. Politie heeft nog niemand aangehouden voor die brandstichting. Mensen die tips over de zaak hebben worden opgeroepen om zich te melden. Een jongen van 20 uit Enschede heeft zaterdagochtend brokken gemaakt in Gronau, vlak over de grens in Duitsland. In beschonken toestand crashte hij in een veld naast een rotonde. Niemand raakte gewond, maar na het ongeluk gingen de bestuurder en drie andere inzittenden er vandoor. Even later werden ze toch door de politie gevonden. Bij die bestuurder werd bloed afgenomen om te bepalen hoeveel hij had gedronken. Ja, en door het warme weer is er een opvallende trend gaande. Vakantiegangers die kiezen steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden, schrijft het Financieel Dagblad vanochtend. Zo is Scandinavië in trek, vertelt de correspondent van die krant.
6: Zijn hele mooie landen en dat waren het al. Maar het klimaat gaat ook echt wel

0: meespelen. En de zomers in zeker het zuiden van Europa worden voor veel mensen zo warm. Ja, dat ze in plaats van naar het zuiden naar het noorden af gaan reizen. En daarvan het lekkere weer genieten. En daar is het ook warmer geworden, maar een heel stuk koeler dan in Zuid-Europa.
1: Ja, er is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers. Die vinden dat het te druk wordt in Scandinavië. Ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen.
2: Het is ook nooit goed, hè.
1: Nee, maar ja, waar zou jij het liefst naartoe gaan?
2: Nou, ik ga over 3 weken op vakantie naar Suriname.
1: En daar is het ook warm, denk ik, hè?
2: Ja, dat is ongeveer net zoals hier. Nu, althans, als je de temperaturen van vandaag in beschouwing neemt.
1: Maar Scandinavië, zou je dat zien zitten?
2: Ja, als het inderdaad de kant op gaat dat we steeds warmere zomers krijgen, en zeker naar Zuid-Europa boven de 35, 40 graden, dan is Scandinavië zeker een optie. En vergeet IJsland niet.
1: Nee, maar je zou ook in de winter bijvoorbeeld naar Lapland kunnen. Dat is helemaal vet, in de sneeuw en zeker, met die honden. En zeker. Dan ga je all the way, zeg maar.
2: Ja, zeker. En maar goed, wat ik al zei, IJsland is ook zeer aan te raden. En als je daar in deze periode van het jaar naartoe gaat, heb je van die lekkere lange dagen.
1: Lekker, hè?
2: Oh, ja, zalig.
1: Top.
2: Het weer. Nee, die hebben. Dat is niet de tune die bij het weer hoort. Deze wel.
1: Zou ik gokken?
2: Ja.
1: Warm.
2: Ja.
1: Zon. Korte broek en teenslippers.
3: Oene Loonstra.

Tom Petty hoorde je en Learning to Fly. Tom Petty samen natuurlijk met Jeff Lynne. Althans, je hoort toch wel een beetje het ILO-geluid in dat nummer. Learning to Fly. Liedjes die beginnen met een L. Wat dan, artiesten die beginnen met een L. Of titels die beginnen met een L. In dit geval de artiest Lisa Loyce en Promises, Promises.

Q65 en The Life I Live hoor je op Radio Oost en de Pim Pam plaat in het kader van de letter L. Nou ja, Lenny Koer. Kan niet missen natuurlijk. Was al redelijk op tijd aangevraagd al in het vorige uur, dus we gaan draaien. Speciaal voor jou.

0: Ja, Nelson Canzela is dit. En dat nummer dat heet La Guitarra Hija Mujer. Aangevraagd door Giel. Ja, wel een hele mooie originele pimpamplaat. Die titel begon met een L.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis.

0: Randstad, partner voor talent.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie doet nog altijd onderzoek naar de autobrand in Geesteren. Vorig weekend werd de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Een automobilist uit Enschede heeft een ongeluk veroorzaakt in Duitsland. Een voetganger kwam om. De Enschedeër moest uitwijken voor een hond. En LTO houdt rekening met duurder voedsel vanwege de droogte. Komt doordat boeren steeds minder mogen sproeien. Dat en meer in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Koene Loonstra.

0: Born in the USA 1984 was een van zijn meest succesvolle albums. En daarop staat de vijfde single die daarvan is afgehaald. Glory Days, je hoorde Bruce Springsteen natuurlijk. Opgenomen, althans in 1982 is het opgenomen en pas 3 jaar daarna op single uitgebracht.
1: Oene Loonstra.
0: Een praatje maakt je dag zo dadelijk Bart Kieft. En ja, verder kun je ook weer een... Maar tot weer tussen de 30 en 32 graden heb je een mooie plonsplaat, een mooie zomerse plonsplaat. 0645671331. Regionaal nieuws straks weer om 11:30. En wat is de mooiste muziek in het kader van Zomer in Overijssel?

0: plaatje is zo mooi dat je zelf door het uitroo niet doorheen gaat praten. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Jazeker, en elke dag voor wat betreft zomer in Overijssel, zo tegen 10:15.
1: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Zeker, een praatje van maak je zelf, een praatje maakt je dag goed. En ja, Bart Kieft, nog steeds in Deventer of ben je ergens anders naartoe gereden?
2: Nou ja, met op de achtergrond het geluid, het karakteristieke geluid van de Luttenberg 700. Geweldig natuurlijk, bij elke liek, het buurtcentrum, het dorpshuis. Hier in het centrum van het dorp. Met op de achtergrond, ja, je hoort het even meeluisteren. Sympathy for the Devil van de Rolling Stone. Ja, Raymond Velmaten. Ja, wat geweldig, hè? De hectiek hier rondom, de sfeer. Er staat een tent buiten elke liek, binnen wordt gedraaid. Een fenomeen. De Luttenberg 700.
3: Ja, zo langzamerhand is er een fenomeen aan de worden inderdaad. We zijn met niks begonnen natuurlijk. En dit is onze vijfde keer. En je merkt gewoon elk jaar dat het eerder druk wordt. Vrijdagavond was het weer drukker dan vorige keer. Zaterdagavond was het drukker dan het jaar ervoor. Of de keer ervoor. Dus ja, mensen zien er naar uit en weten ons te vinden gelukkig. Ja.
2: Ja, het is veel meer dan alleen maar plaatjes draaien.
3: Ja, het is echt veel meer. Het draait om de muziek. Het draait om beleving. Het draait om gesprekken, verbindingen. Elkaar ontmoeten. Natuurlijk, alles draait om de muziek. Maar ja, we hebben hier een kunstexpositie, we hebben een fotogalerij, we hebben live optredens. En ja, het is gewoon een en al gezelligheid hier, zeg maar, met muziek natuurlijk.
2: Ja, elke liek een begrip, niet alleen in Luttenberg, maar in de wijde omgeving. Van oudsher, ja, ook de verbinding met muziek. Herman Brood heeft hier opgetreden. Slayer.
3: Ja, nou inderdaad, je noemt twee grootheden. Slayer en Herman Brood, maar ook natuurlijk Uriah Heep en Vengeance en Claw is Claw, noem alles maar op. Dus het was een hele rijke historie qua muziek, muziekbands natuurlijk. En ja, Uitliek werd natuurlijk het rockdorp van het oosten genoemd, Rock Temple. Luttenberg Rockdorp, Uitliek Rock Temple, zo moet ik het zeggen, ja.
2: Okay, nog steeds met de Stones op de achtergrond, luister even mee. Die worden er ook vrolijk van. Ja. Ik loop eventjes in deze tent naar twee dames. Verderop zitten een moeder met drie kinderen is het. Goedemorgen. Allemaal even bijpraten hier. Dames, wat is jullie taak?
4: Ik ben voornamelijk bezig met de balk onderin het beeld. Daar komen berichtjes binnen bij ons op de 06-nummer. Okay. En die zet ik daarin. En ook weetjes over de...
2: Voor de livestream is dat allemaal?
4: Is allemaal voor de livestream, inderdaad. En sociale media, de stories beheer ik ook.
2: Ja, wordt er een beetje gekeken? Wordt er een beetje geluisterd?
4: Zeker. De exacte cijfers heb ik niet. Maar vanochtend hoorden we al dat er
3: 17.000 hits gistermiddag al.
2: Dat is hartstikke leuk, toch?
4: Dat is heel...
2: Geeft alleen maar een kick.
4: Ja, zeker. Heel veel dopamine.
2: Dopamine, gelukshormonen. Kijk, hier in Luttenberg. We lopen eventjes naar binnen. En hier is de presentatie die bijna klaar is om dit nummer af te kondigen. Kijk, goedemorgen. Goedemorgen, heren.
5: Goedemorgen.
2: De presentatie, trio, kwartet, duo.
5: Ja, nou ja, gelegenheidsduo, hoor.
2: Ja. Ik kom hier vanochtend aan. Ik denk, Benny Jolink doet de presentatie. Strohoedje op, lange, ja, het is blond, grijze haren. Benny Jolink.
5: Ja, jammer van de grijze haren dat je die noemt. Nee, maar ik ben zeker geen...
2: Staat je goed, hoor.
5: Ik ben zeker geen Benny Jolink.
2: Nee, maar jullie doen wel de presentatie.
6: Wij doen vanmorgen de presentatie van 10 tot 12. En wie er straks naar komt, gaan we even kijken. Maar ja, een aantal keren in het weekend dan staan we hier te presenteren met elkaar. Dus,
2: moeten jullie afkondigen nu?
6: We moeten nu afkondigen, langzaam. Ja,
2: luister ik eventjes mee.
5: Luister maar mee. Hoor, helemaal goed.
6: Is er nog anderhalve minuut nog?
2: Oh, nog anderhalve minuut. Oh, jullie laten die platen volledig uitlopen.
6: Ja, de top 700 wordt volledig gedraaid. Drum, solo's, alles nemen we mee, gewoon compleet. Nummers 7, 8, 9, 10 minuten, geen probleem.
2: Ik begreep, 26 DJ's zijn er in totaal. Mensen uit het dorp, uit de directe omgeving. Mensen die in het dorp gewoond hebben. Wat betekent dat voor jullie om op deze manier daaraan mee te doen?
5: Ja, het is gewoon een feest van erkenning. Ieder DJ-duo doet het op zijn manier. Ja. Er zijn mensen die hebben er heel veel verstand van. En er zijn mensen die hebben er weinig verstand van.
2: En jullie? Heel weinig, schat ik in.
5: Wij matigen ons wel aan, hoor.
2: Nee, lullig.
5: Uit een zekere periode matigen wij ons wel enige kennis aan. Maar dankzij de top 700 blijven we ook bij met wat andere mensen leuk vinden.
2: Ja. Okay. En de reacties?
6: Ja, fantastisch allemaal. Mensen vinden het gewoon leuk dat je met elkaar meedoet en je daarvoor inzet. Maar ook gewoon het publiek en zo, wat meedoet en zo. Dat is, ja, is gewoon heel leuk om te doen met elkaar.
2: Wat de tijd in de gaten houden. Hoe lang loopt dit nummer nog?
6: Sympathie voor de 34 seconden nog.
2: 34 seconden, oké. Okay. En jullie weten wat je gaat zeggen dan?
6: Nee, nog niet.
2: Nee, nog niet.
5: Ik heb net een verhaal gehoord over dit nummer. Over een concert van de Stones, vrij concert in Californië. Wat volledig uit de hand liep. Het einde van het hippie tijdperk was. En ik ga even een bruggetje maken naar nu.
2: Nou, ik luister even mee. De schuif gaat weer open.
5: Ja, en we worden op de hielen gezeten door een verslaggever. En ik kijk even van RTV Oost volgens mij, of TV Oost. Ik kom even terug op wat ik net verteld heb. Over het Altamont Speedway concert.
2: Schuiven staan niet goed, geloof ik.
5: Altamont Speedway, wat volledig uit de hand liep. Met de Stones, wat hebben wij hier in Rutherberg? Met 50 jaar Elke Liek hebben wij hier 3 oktober de Stones Session staan. En ik heb begrepen dat...
2: Oké, Oene, nou je hoort het. Dit is de live presentatie van die Rutherberg 700. Geweldig om te zien, geweldig om mee te beleven. Livestream dus, gaat de hele regio door. All over the world. Weten jullie ook over aan de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland, Australië, mensen luisteren?
3: Nou ja, de spreker op de kop. In Nieuw-Zeeland wordt meer geluisterd, Canada wordt meer geluisterd, Albanië, Spanje, Kroatië, we krijgen overal berichtjes uit. En dat is gewoon mooi om te zien. Kijk, normaal weet je niet wie er allemaal meeluistert, maar door die tekstbalk krijgen we berichtjes uit all over the world. Dus dat is mooi.
2: Lutherberg, het centrum van de wereld.
3: Op dit moment wel, ja.
2: Dankjewel. Veel succes ermee, mannen. En even kijken. Het volgende nummer is alweer aangekondigd. Oene, daarmee kunnen we eruit gaan. Ik zie ze gauw niet. Wie of wat? Luister even mee. Jij bent de muziekkenner, Oene.
7: Ik ga even luisteren.
8: I remember snow.
2: Ja, dat weet je niet, hè?
7: Nee, joh. Derg.
2: Sam Fender, 17 Going Under.
7: Ah, dat is een mooi nummer. Ah, dat is een mooi nummer. Zeker. Maar je hebt me toch wel geenthousiasmeerd, Bart, door toch even dat nummer te draaien van de Rolling Stones. Sympathy for the Devil, die ze zo even al afkondigde. En zo'n beetje tijdens jouw hele bijdrage te horen is. Ik spreek je straks over het nu weer.
2: Hoi, hoi.
7: Yo. Goed, Bart Kief dus, vanuit Luttenberg. Ja, en dit nummer hoorde je constant op onze bijdrage.

0: Echt muziek van jong en oud. Joop kwam zo even binnenlopen, zong geweldig met het nummer mee.
1: Joehoe!
0: Ja, dat inderdaad. En Joop, wat zit er in het laatste regionale nieuws?
2: Ja, je moet even goed opletten als je deze week de weg op gaat.
0: Want? Oh nee, dat moet je zo.
2: Je zo. Ja.
0: Oh nee, dat wordt een nieuwsperiode starten, want we hebben eerst toch de boodschappen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Het is naar half twaalf, na half twaalf, meneer Oostra. Job, laatste regionale nieuws.
7: Ja, goedemorgen. Een groep inwoners van Geesteren komt vanavond bij elkaar om te kijken of ze iets kunnen betekenen voor het Syrische gezin in het dorp. Vorige week werd de auto van het gezin in brand gestoken. Gezin is al vaker het slachtoffer geworden van bedreigingen. En daarom willen mensen iets voor het gezin doen, zegt burgemeester Posma.
8: Dat komt grotendeels uit Geesteren zelf. Maar we kregen ook op het gemeentehuis ook signalen van allerlei initiatieven uit andere delen van het land die er ook van gehoord hebben. En het is vooral bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen om deze mensen, dit gezin, te gaan helpen.
7: Ja, want er is ook een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe auto voor dat gezin. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging komen dokters om in het werk.
9: Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner, die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
7: En ze benadrukt, als een huisbezoek echt nodig is, dan komt de huisarts gewoon langs. Een jongen van 20 uit Enschede heeft zaterdagochtend brokken gemaakt in Gronau, vlak over de grens in Duitsland. In een beschonken toestand crashte hij in een veld naast een rotonde. Niemand raakte gewond, maar na het ongeluk gingen de bestuurder en drie andere inzittenden er vandoor. Even later werden ze toch door de politie gevonden. Bij de bestuurder werd bloed afgenomen om te bepalen hoeveel hij had gedronken. En ja, als je deze week de weg op moet, dan moet je goed op je snelheid letten. Door heel Europa is er een flitsmarathon. Focus ligt niet alleen op de snelwegen, maar ook op de binnenwegen, in steden en in dorpen. Deze deskundige vraagt zich bij BNR af of het allemaal wel zin heeft.
10: De echte verkeershufters die zullen zijn marathon gewoon negeren, zou ik zeggen. Maar ik denk, het is een terugkerend initiatief. Zo'n twee keer per jaar, de vorige keer was in april. En het zorgt denk ik toch wel voor wat bewustzijn dat mensen iets gematigder wellicht door het verkeer gaan.
7: Ja, Nederland geldt als een van de duurste landen als het gaat om bekeuringen. Voor vakantiegangers is er relatief goed nieuws. Want hoe zuidelijker je gaat, Oene, hoe goedkoper de boete wordt.
11: Ook in België?
7: Want weet ik eigenlijk niet.
11: Volgens mij is in België ligt het qua bekeuringen net zoals een beetje in Nederland.
7: Dan moet je nog iets verder naar beneden rijden.
11: Ook dat. Ja. En in België is het zo, dus als je 80, daar waar je 80 mag, je rijdt 85. Mm-hmm. Dan krijg je natuurlijk een bekeuring.
7: Ja.
11: Maar rij je 75, dan krijg je gewoon geld terug. Hoe zit het met het weer? Vandaag wordt het in heel Overijssel tropisch warm met 31 of 32 graden in de kop van Overijssel tot ruim 33 graden in Twente. In de late middag en avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk bij bui. Maar de meeste plekken houden het droog. En voor zover waait er overdag een matige oostelijke wind en wordt enige bewolking meegevoerd. Zo.
12: Oene Loonstra.

0: Satisfams hoorde je Mr. Know It All. Zomer in Overijssel. In het kader van de... Ja, heb ik Corrie Lichtvoet aan de telefoon. Corrie, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Hey, jij woont in Noord-Brabant, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Waar in Noord-Brabant?
1: In Maarden, gemeente Drimmel is dat.
0: Drimmelen, en dat ligt dat dichtbij Zethoogenbosch? Of?
1: Meer in de buurt van Breda eigenlijk.
0: Ah, Breda, ja. En deze zomer nog op vakantie?
1: Wat zeg je?
0: Deze zomer nog op vakantie?
1: Nee, ja, een weekendje weg eventjes, maar verder van deze zomer lekker thuis blijven.
0: Ja, en dan leuke dingen doen.
1: En wel leuke dingen doen, ja, klopt. Ja.
0: In het kader van de plonsplaat dacht jij van... Hey, mijn zoon Marcel Lichtvoet, die heeft een plaat gemaakt. Wat is het voor nummer?
1: Het is een vrolijk nummertje wat echt lekker in je hoofd blijft hangen. En ik zeg al, ik ben enorm trots op hem... dat hij zelf helemaal geschreven heeft, de tekst, de muziek ingezongen... en het klinkt gewoon lekker in het oor. Dus ik wilde eigenlijk dat er meer mensen van konden gaan genieten.
0: Ja, nu heb je contact gezocht met RTVO's via de app. Welke omroep heb je nog meer aangeschreven, zeg maar?
1: Ik ben een beetje begonnen natuurlijk hier in Brabant. En Utrecht heeft ook al contact gelegd. Dus we proberen zo een beetje het een beetje landelijk bekend te gaan maken.
0: Ja, en hoe vaak is hij al gedraaid?
1: Bij Omroep Brabant denk ik dan wel een aantal keertjes.
0: Oh.
1: Ja, en Utrecht één keer volgens mij. En, ja.
0: Nou, daar gaat in ieder geval nog een keer aan toegevoegd worden. Ik ga hem draaien in het kader van de plonsplaat.
1: Oh, hartstikke fijn. Hartstikke fijn.
0: Heb je hem even gewaarschuwd of niet?
1: Ik heb hem inderdaad gewaarschuwd, ja. Als het goed is zit je niet naar de radio te luisteren.
0: Of waarschuwen klinkt een beetje raar. Ingelicht is beter, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En ik hoop dat er heel veel mensen plezier aan hebben... dat dit nummertje gedraaid gaat worden en dat ze naar gaan luisteren. Want dat zou heel fijn zijn.
0: Nou, ik ga hem draaien, Corrie. Dank je wel voor de aanvraag. Okay. En maak er nog een mooie maand van.
1: Ja, hetzelfde. Bedankt.
0: Doeg.
1: Doei.

0: Huey Lewis en de nieuws hoorde je. En Heart and Soul, zeker. Ja, ook weer terug van weg geweest. Elke werkdag tussen 12 en 1 uur. Back to the 80s, de mooiste muziek uit de jaren 80. En daarin zit ook weer...
1: Een vergeten.
0: Zeker. En heb jij een vergeten jaren 80 plaat waarvan je zegt... ja, die moet hoog nodig eens een keer weer op de zender komen? Dat kan. Nou, vraag hem aan via 06-456-71-331. En het hoeft niet, maar je mag er ook een mooie reden bij neerzetten. Of bellen 074-2456-665. Dus 074-2456-665. Ja, in het volgende uur gaat Bart Kief zich ook weer melden. Ik denk vanuit Luttenberg of misschien Lemmerenveld. Maar in ieder geval in die konterijen zal hij zich vandaag ophouden... voor Zomer in Overijssel.
2: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen

0: heb je zekerheid nodig. Helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarend.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Een automobilist uit Enschede heeft een ongeluk veroorzaakt in Duitsland. Een voetganger kwam om. De Enschedeër moest uitwijken voor een hond. LTO houdt rekening met duurder voedsel vanwege de droogte. Komt doordat boeren steeds minder mogen sproeien. En vandaag en morgen geldt in Overijssel nog steeds het Nationaal Hitteplan. Ouderen en kwetsbaren moeten extra uitkijken. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de.

0: vindt ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Journeyman van The Weather Girls hoor je uit 1982.
1: Dit is een uur. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80.
0: Mensen die dat anders interpreteerden, niet van It's Raining Man, maar It's Raining Man. Met andere woorden, het regent, joh. Goed. Ja, het is bijna 7:07. Back to the 80s ook weer terug na 5 weken afwezigheid. En Bert van Os is morgen weer terug. En in het kader van die jaren 80 hebben we ook weer een keuze voor de...
2: Een vergeetie.
0: Ja, heb je een leuke vergeetie waarvan je denkt van ja, die hebben we een tijd niet gehoord? Ja, geef het door via 0645671331 of bellen 074-2456-665. En ook in dit uur laat Bart Kieft weer van zich horen in het kader, jazeker, van Zomer in Overijssel.
3: Radio Oost, back to the 80s.

0: Turn Back the Clock hoorde je van Johnny Hates Jazz.
1: Zomer in Overijssel.
0: De hele dag Bart Kieft voor Zomer in Overijssel voor de radio. En hij was daar net al in Luttenberg, zoals ze daar zeggen. Luttenberg. En daar ben je nog steeds, Bart, want er is veel te beleven al daar. Oh, wacht even. Sorry, Bart. Ja, even opnieuw. Ik had een verkeerde schuif open. Mijn fout. Ik zei tegen je veel te beleven daar, Bart, of niet?
2: Ja, nog steeds de Luttenbergse top 700 die volop gedraaid wordt. Verderop zijn de voorbereidingen voor het dorpsfeest in de volle gang. Het dorpsfeest bestaat 50 jaar. Hier Elke Liek, het buurthuis, bestaat ook 50 jaar. En die top 700 die markeert dat natuurlijk met stevige muziek. Op dit moment Stargazer Rainbow. Ja, ze houden wel van de muziek van de gestampte pot. Hier in Luttenberg. Maar er is ook een andere kant. Als ik in het buurthuis, het dorpshuis Elke Liek ben. Raymond Veldmaat, ik loop met jou mee naar achteren. En wat treffen we hier?
3: Nou, hier tref je dus een complete muziekgerelateerde kunstcollectie. Gemaakt door lokale kunstenaars.
2: Ja, allemaal schilderijen. Tellen zo'n, misschien wel een stuk of 50 zijn het.
3: Ja, het zijn heel veel. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn heel veel. Bijna allemaal schilderijen inderdaad. Portretten van bekende internationale pop-rocksterren.
2: Ja, hier zien we Keith Richards, John Lennon, The Beatles, Freddie Mercury, Kurt Cobain, The Stones in volle glorie. Hier hebben we Gene Simmons van Kiss met zijn tong uit zijn mond en de zwarte sterren op zijn gezicht. En daarnaast, prominent in het midden van deze prachtige expositie,
3: Arjan Pronk, onze pronkstuk, zeg maar. Het is een prachtige schilderij gemaakt door Rut Jansen. Arjan is ons helaas vorig jaar ontvallen.
2: Ja, ras muzikant, was feitelijk ook dichter, natuurliefhebber uit Luttenberg. Ja. De verpersoonlijking van Luttenberg, zo mag je hem wel zeggen, wel omschrijven.
3: Ja, de persoonlijking, hij was een beetje rebels, dat zijn wij ook. En echt een goede tekstschrijver en een heel goede muzikant, echt een heel goede bassist. Ja, wat niet, hij was gewoon echt een markant persoon, maar echt een goede kerel, ja.
2: Hoe bijzonder is het dat hij op deze expositie nu zo'n mooie plek heeft gekregen met een bijzonder schilderij? Want wat is het voor schilderij?
3: Nou, het is een schilderij waar hij recht in de camera kijkt met een zonnebril op. Heeft een paar bloemen in zijn mond, zijn hand bij zijn mond. Heel veel mensen herkennen denk ik die foto wel, want dit is wel vaker gepubliceerd. Maar goed, deze schilderij maakt echt wel de tongen los, ja.
2: Door Rut Jansen gemaakt. En dat is dan een lokale Luttenbergse kunstenares?
3: Ja, Rut woont sinds 10 jaar in Luttenberg, in de Schanenbroek. En zij is heel creatief. Ja, heel familie is creatief. En zij heeft dus dit gemaakt ook als eerbetoon aan Arjan. Ja. Ja,
2: onder dat schilderij staat de R&R, Dut de Rest. De Rock'n'Roll, Dut de Rest. Dat is een uitspraak van Pronk.
3: Een uitspraak, maar ook een lied, een nummer. Staat ook in de top 700. De Rock'n'Roll, Dut de Rest. Een heel mooi rauw rocknummer, zeg maar. Ja.
2: Ontzettend mooi, dit eerbetoon. Ja. Maar ook zo ontzettend spijtig als je dit dan weer ziet, dat hij Luttenberg en iedereen ontvallen is.
3: Ja, inderdaad, want dit maakt echt de tongen los. Ik heb ook mensen gesproken die hier kwamen en er staan vrij pontificale beelden. Mensen die gingen naar een tour, die zagen het en het hield het niet droog.
2: Nee, Prodigal Sons zat hij in, wat nog meer?
3: Prodigal Sons, natuurlijk is hij begonnen met
2: Damn His Brain,
3: dankjewel. 16 Down, Buckers natuurlijk. En zijn eigen concept of zijn eigen band, The Horse Company. Hele goede nummers gemaakt en natuurlijk Pronk.
2: Ja, en dat zeg jij allemaal in de slagschaduw van de top 700... die even verderop in het dorpshuis plaatsvindt. Als we heel goed luisteren, dan horen we op dit moment nog die muziek. Deze expositie, een moment van rust. Mensen waarderen dat ook, die combinatie juist?
3: Ja, mensen waarderen heel erg. Je ziet gewoon de hele dag door mensen wel even rondlopen. Vaak zijn de kunstenaars even bij om uitleg te geven. En soms komen mensen voor de kunst en die gaan een stukje muziek mee pakken. Soms komen mensen voor de muziek, pakken de kunst mee. Dus die combinatie is fantastisch.
2: Op dit moment voor ons dus even een momentje van rust, Oene. Je hoort het verder op de top 700. En hier de R&R, Dut de Rest. De Rock'n'Roll, Dut de Rest. Met dat prachtige, prachtige schilderij van Arjan Pronk.
0: Mooi, Arjan Pronk, mooi eerbetoon daaraan. Je blijft nog een beetje in de buurt van Luttenberg vandaag, Bart?
2: Ja, blijf hier hangen, heerlijk.
0: Heel goed, spreek je later weer. Yo.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het is een minuutje over 11:30. En hier is Wieke met het laatste regionaal nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting in Geesteren. Daar werd vorig weekend de auto van een statushouders gezien in brand gestoken. Er is nog niemand opgepakt en dus is er echt behoefte aan tips, zegt de burgemeester.
13: Elke tip is welkom. Ik ben geen politie, maar ik heb wel begrepen, ook naast het gesprek wat ik nog weer met de politie had, dat nog steeds lopend is, dat onderzoek nog steeds extra informatie nodig heeft. En vooral door met elkaar. En de rust en de tolerantie laten zien van een prachtig dorp en van een prachtige straat.
12: Vanavond komt in Geesteren een groep inwoners samen om te kijken of ze iets voor het Syrische gezin in het dorp kunnen betekenen. Een tragisch ongeluk in Duitsland. Een automobilist uit Enschede heeft het weekend in Vrede een ongeluk veroorzaakt. Het gaat om een dodelijk ongeluk. Het slachtoffer was een voetganger, rende de weg op nadat zijn hond was losgerukt. De automobilist uit Enschede kon de man niet meer ontwijken en reed hem aan. Die man is overleden op de plek waar het ongeluk gebeurde. PostNL wil nog langer de tijd krijgen om brieven bij je te bezorgen. Het moet nu binnen 2 dagen in de bus liggen, maar PostNL wil graag een dagje extra krijgen, vertelt deze verslaggever van de NOS.
14: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
12: De omzet van PostNL daalde de afgelopen maanden met 24 miljoen euro, vergeleken met een jaar eerder. Komt ook doordat het bedrijf minder pakketjes van Aziatische webwinkels heeft verwerkt. En ook vandaag hartstikke warm, maar zwemmen kan even niet in een zwemplas in Den Nul. Daar is een negatief zwemadvies gegeven. Er zit blauwalg in. Een blauwalg kan huidirritatie en ook maag- en darmklachten veroorzaken. Het was al langer duidelijk dat het water in die zwemplas in Den Nul niet schoon was. Er gold dus al een waarschuwing. Nu een negatief zwemadvies en dat is vaker aan de hand op diezelfde plek. Meer nieuws hierover en alle andere zaken uit Overijssel. Je vindt het op oost.nl of in onze eigen app.
11: 3,5 minuten over 12:30. Het weer van vandaag. Ja, Grita, goedemiddag is het inmiddels al.
15: Ja, goedemiddag, Oene. Ja,
11: vanmorgen had je het over weer mannen en meer weer vrouwen in bijvoorbeeld Benidorm en omgeving. Ja, die hebben een beetje een saaie aankondiging, want het is steeds hetzelfde. Maar ja, jij gaat ook een beetje, ja, niet dat je saai bent, maar je gaat ook een beetje die kant op, toch?
15: Ja, met zo'n zomer wel natuurlijk, hè. Dat het steeds, eigenlijk maar weinig tot buien komt. Er zit niet heel veel variatie. En de variatie zit vooral in de temperaturen. Is de wind aanlandig? Nou, dan zakken we eventjes. En is de wind aflandig, zoals vandaag uit het oosten? Ja, dan stijgen we weer. Dat is inderdaad een beetje de saaie trend. Eigenlijk de teneur zo'n beetje van deze zomer. Ja.
11: Ja, maar goed, vandaag en morgen al. Laten we eerst even het over vandaag hebben.
15: Ja, nou, je ziet op veel plaatsen dat het al 29, 30 graden is. Enschede West, Hans Rikhoff in zijn tuin met een beetje tuineffect, heeft al ruim 31 graden. En we koersen op 32 tot 34 graden af. Met die matige oostelijke wind, die aflandige wind dus. Het is zonnig. Komen ook geen stapelwolken, daar is de lucht dan te droog voor. Het is ook best wel een aangename warmte, denk ik. Voor zover dat voor mensen nog bij tropische temperaturen geldt. Maar de luchtvochtigheid is redelijk beperkt. En daarmee voelt het, zeker als je in de schaduw gaat zitten met een briesje erbij, voelt het best aangenaam aan. Betekent natuurlijk wel dat het gewoon vanavond lang warm is. Er zou dan, Oene, zo aan het eind van de middag en vanavond een zeer lokale onweersbui kunnen vallen. Op de meeste plekken dus niet. Maar je ziet bijvoorbeeld dat er ten zuidwesten van Parijs een paar regen- en onweersbuien daar bij Nantes en Tours en Bordeaux zijn ontstaan. Die zitten wel een beetje in de aanvoerrichting van ons. Dus het zou kunnen dat vanaf de late middag en vanavond er een lokale onweersbui valt. Ja. Maar morgen is de kans op een onweersbui groot.
11: Ik hoor een beetje, als je dat zo zegt, van het is de wens, de vader van de gedachte.
15: Een beetje wel, hè?
11: Ja, hè?
15: Ja, we zitten bijna aan regendans hier natuurlijk steeds te doen. Ja. Het is natuurlijk zo laag water. Je ziet het overal natuurlijk. Poelen die zijn drooggevallen. De IJssel die natuurlijk zeer laag staat. Gelukkig gaat er nog wel water doorheen. Maar ja, het stroomt natuurlijk een stuk minder hard. We kunnen wat doen we kunnen wel wat regenwater gebruiken. Ook in de opstroomse gebieden. En ja, heel veel zit er niet in de kaarten, moet ik zeggen. Telkens als ze verschijnen voor over een paar dagen, zie je ook weer dat zelfs in de kaarten het al droger wordt. En de meeste buien eruit gaan. Ik zie wel dat het morgen vochtiger is in de lucht. Het wordt dus iets wat klammer dan vandaag. Het wordt een graad of 1,32. En dan morgenmiddag en avond een paar regen- en onweersbuien. Die zijn wat zekerder. En die kunnen ook wel pittig uitpakken. Denk aan windvlagen en even echt een hoosbui. Dus maak het putje voor op de stoep nog even schoon, zou ik zeggen. Want daar groeit heel wat in inmiddels.
11: Zeker. Nou, richting het einde van de week. Althans, ik heb daar wat weermodellen gezien. Ja,
15: goed.
11: Die
15: hou
11: ik in de gaten. Zeker.
15: Heel goed.
11: Maar dat de temperatuur dan toch langzaam omlaag gaat.
15: Ja, je ziet dus dat hij vandaag aflandig is uit het oosten, morgen wat uit het zuiden. En daarna pakt hij meer de west-zuidwesthoek. En dat scheelt toch al met je aanvoerrichting. Het gaat langzaam hoor. Ik denk dat je woensdag op veel plekken ook nog 26 tot 28 graden hebt met een lokale regenbui. Omdat het dan wel weer stapelwolken zijn. En donderdag en vrijdag zakt de temperatuur verder naar een graad of 22. Dat is zo'n beetje het laagste. En dan gaan we in het weekend weer omhoog, want dan wordt de wind weer aflandig. Okay. Zo is dat een beetje een dans van de warme lucht.
11: Komen en gaan.
15: Komen en gaan. Ja. Alleen de buien komen en gaan, maar heel mondjesmaat.
11: Je gaat nog niet solliciteren als weervrouw in Benidorm, hè?
15: Nee, lijkt me echt niet. Nee, dat is niet tof. Nee. Blijf voorlopig lekker hier.
11: We houden je gewoon tegen.
16: Het weer nog. Het is zo zonnig.
17: Het weer nog. Veel zon.
18: Het weer.
19: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
11: Ja, ik heb er twee, Grita.
15: Nou, vertel.
11: Eerst had je het over tuingevoeligheid, over die tuin bij Rikhoff.
15: Nee. Oh ja, wat tuineffect.
11: Tuineffect, ja, klopt. Dat was tuineffect. Het tuineffect. Ja. Wat houdt het in?
15: Ja, dat je eigenlijk als je een meetopstelling heeft, moet aan eigenlijk specifieke voorwaarden voldoen. Niet te veel, of geen bebouwing eromheen. Niet bomen die de wind tegenhouden. Dat je echt sek in zo'n weerhut die in de schaduw van zichzelf staat kunt kijken wat de temperatuur is. Heb je een tuin, dan heb je vaak ook wat steen eromheen. Dan is het gewoon vaak al sneller een graadje warmer.
11: Ah, en dan opstroomse gebieden.
15: Ja. Van de Rijn. Ja. Ja. Daar moet vallen, daar bij Koblenz en veel verder die kant uit. Mag ook wel wat vallen, zeg maar.
11: Ja, zeker.
15: Maar we zijn niet de enige met het laag water.
11: Ik heb nog nooit iemand horen praten over opstroomse gebieden. Toch wel weer mooi.
15: Ja, volgens mij is het officieel misschien ook bovenstrooms. Maar daar kom ik dan zo snel niet op.
11: Nee, nou ja, maar deze vind ik wel des te mooi, moet ik zeggen. Oh,
15: gelukkig, dankjewel.
11: Hey, dankjewel en we spreken je straks weer.
15: Gaan we doen. Mooie middag. Hoi.
16: Loonstra.

0: Take My Breath Away van Berlin.
1: De vergeten plaats uit de jaren 80.
2: En vergeet die.
3: Taking you back in time to the 80s.
0: Zeker, Harry Oude Vrielinker te bergen. Goedemiddag.
4: Dag Oene, goedemiddag.
0: Jij kwam met een hele mooie vergeten plaat aan. Welke had jij voor ogen?
4: Nou, ik had voor ogen Dr. Pop met World of Wars. En dat vind ik echt een plaat die past op dit moment in deze onrustige wereld. Als je kijkt, de oorlog die plaatsvindt op veel plekken. En het komt tegenwoordig niet meer van het platteland, maar het komt echt uit de lucht.
0: Ja.
4: Het is vind ik echt bij passen.
0: Een Nederlandse groep, hè? Opgericht in 1978.
4: Ja.
0: Afkomstig uit Velp. En ja, ik moest eerst even goed weer luisteren. Maar ja, je herkende het weer. Ik denk, ja, Dr. Pop, World at War. Ja, ja, kan zo ook in deze tijd, kan de tekst in welk voor liedje dan ook gebruikt worden.
4: Ja.
0: En jij hebt het dan gekozen voor nu. Dankjewel daarvoor. Waar was je mee bezig vandaag, Harry?
4: Nou ja, we zijn dus. Ik woon niet meer in Tubberg, ik woon nu in Kloosterhaar, tegen de grens aan. Ja, het staat nog steeds Harry in Tubberg.
0: Ja.
4: Maar ik woon in Kloosterhaar, maar we hebben een hele grote tuin van 4200 meter. En daar ben ik lekker in bezig.
0: Ja, je hebt groene vingers. Dat moet dan wel.
4: Nou ja, groen, nou zijn ze zwart.
0: Ja, dat ga je krijgen. Veel plezier en niet in de warmte.
4: Nee, dat doe ik zeker niet. Dankjewel. Hey, succes met draaien van deze mooie plaat.
0: Nou, ga het doen. Fijne maandag nog.
4: Hey, dankjewel. Doei.
2: En vergeet die.
3: En vergeet die.

Ja, Dr. Pop en World at War. Dankjewel, Harry Oude Vriendink, voor het aanvragen van deze vergeetie. Snelle reclame nieuws van 1 uur, dan van 1 tot 4. Achter de microfoon José de Bruin. Ja, we zien in. En Bart Kieft in de provincie. Fijne maandag nog.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Het nieuws in Overijssel. Een tragisch ongeluk in Duitsland. Een automobilist uit Enschede heeft dit weekend in Vrede een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Het slachtoffer was een voetganger. Hij rende ineens de weg op nadat zijn hond was losgerukt. En er geldt een negatief zwemadvies voor de zwemplas in Den Nul. Er zit blauwalg in het water. Je leest daar meer over in onze app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. José de Bruin.

0: Het is toch lief dat je meteen denkt dat het appje over mij gaat of dit liedje.
1: José de Bruin.
0: Ik kreeg een appje. Appje van Karin. Hey José, ben je er alweer? Ja, always there. Incognito hoorde je op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Ja, José hier. Tot de klok van 4 uur. Gezellig dat jij er ook weer bij bent. San is er bij. Hey José, heerlijk om jou weer op de radio te horen op deze maandagmiddag. Het is broeierig warm op kantoor in Enschede. Ik kan me iets bij voorstellen, Sanne. Ook hier is het een beetje klammig. Het is een beetje klammig. En sommige collega's, ja, dan gaat het ook een beetje meteen een beetje ruiken, hè? Mark uit Zwolle, hallo, goedemiddag José. De werkweek is pas net begonnen, maar ik ben nu al aan het aftellen naar het weekend. Ja, dat duurt nog heel eventjes. Moet nog even volhouden, Mark. Karin uit Deventer is erbij, goedemiddag. Ik zit heerlijk met de radio aan in de tuin, genietend van de zon. En Peter uit Almelo heeft een belangrijke vraag. Hey José. Nou, dat vind ik wel lief. De maandagmiddag is meteen een stuk gezelliger met jouw stem op de achtergrond. Geniet jij al een beetje van de zomer? Of ga je binnenkort nog op vakantie?

0: kan er niks aan doen. Ik ga automatisch bewegen door de man uit Markelo. Het is Baker Matt. Zijn nieuwste plaat heet I Love Life. En is deze week de nieuwe oogst. We vieren de zomer met jou. Ja, volop zomers is het buiten. Het is nou richting de 31 graden, zag ik al. In onze eigen Bart. Nou, kijk, ik zit lekker in de airco. Klaagt net een beetje over stinkende collega's. Maar onze eigen Bart, die staat gewoon met de voeten in de klei, hoor. Hey Bart. Bart?
1: Ja, het is even een momentje van stilte. Lotte Pers, de top 700. Ik denk, ik laat je even meegenieten, even meeluisteren. Maar het was vlak voor de uitbarsting van dit geweld. Luister en huiver. Ja, Luttenberg is de top 700. Ik ben al de hele ochtend eigenlijk in Luttenberg. Geweldig. Marcel Veldkamp. Ja, dit is Luttenberg op en top.
2: Hè. Maar wat ken je klassiekers, hè? Ja, je had moeten weten dat er nog een stukje muziek achteraan kwam natuurlijk.
1: Kleine stilte maar.
2: Ja, kleine stilte maar. Ja, nee, maar dit is de Luttenbergse top 700. En we zijn inmiddels aanbeland bij, even kijken, op de lijst bij nummer 233. En ik heb een sidekick vanmiddag. Dus als jij, Tigo, even het volgende nummer aankondigt.
1: Okay. Ja. We zijn dus gewoon, luisteren dus gewoon live mee nu, hè, met de presentatie.
0: Nou. Ja.
1: Tigo, doe je best.
0: Ja.
3: Nu 233, Septula met Roots, Bloody Roots.
1: Kijk aan, Kiel. Dat doe je hartstikke goed. Dat doe je hartstikke mooi. En dit is ook de kracht volgens mij van die top 700 in Luttenberg, Marcel. Alles en iedereen, jong en oud, doet mee, presenteert.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het is leuk, hè? Want er is een vaste club die het organiseert. Maar er zijn ontzettend veel mensen eromheen die graag een steentje bijdragen. En dat is ook hartstikke leuk als dan de jongste jeugd ook meedoet. Hoewel ze niet altijd hun eigen muziek terugvinden nog in de lijst. Maar ergens zijn ze gewoon de...
1: Nog wel.
3: Ja,
1: wat nummer is jouw favoriet?
3: Zwoele zomernachten vind ik wel een heel leuk nummer.
1: Oké, kijk aan. Hè. Kijk eens even. Maar dat voelt een tik aan.
2: Dat is nog geen klassieker, hè. Dat moet nog komen. He, maar goed, volgende keer gewoon ook de jeugd nog iets meer stemmen. He, dan komen ze vanzelf in de top 700, zoals je dat ook bij de top 2000 wel ziet.
1: Nee. Sorry dat ik je onderbreek. Jullie, de DJ's, hier in de dorpshuis gebeurt het met die top 700. Maar er is veel meer. Hè. Je hebt Luttenbergen in hart en nieren. Een bijzondere week, want jubilea worden gevierd.
2: Ja, dat zeker weten. Want we zijn hier vandaag dus af deze uitzending vanuit Elkeliek. Elkeliek gemeenschapscentrum bestaat 50 jaar. En tegelijkertijd bestaat ook het Luttenbergsfeest 50 jaar.
1: Ja. Daarom, dat Luttenbergsfeest, normaal gesproken begint dat, wat is het, donderdag?
2: Het begint normaal gesproken altijd op de donderdagavond. En dit jaar, vanwege het jubileum, knoppen we er een dagje bij vooraan.
1: Ja, Luttenberg is synoniem voor feest en voor organiseren en voor samenhorigheid en verbinding en voor al dat soort mooie toverwoorden. Ja. Kun jij die gemeenschapszin in Luttenberg duiden? Waar komt dat vandaan? Want het is hier wel heel sterk, samen met de creativiteit.
2: Nou, ik denk dat het ook een beetje komt. We zijn onderdeel van de gemeente Raalte. En we hebben altijd het gevoel, ik zeg niet dat het zo is, maar het gevoel, dat in Raalte, daar wordt alles geregeld. En in Luttenberg zeggen we gewoon, we zetten zelf de schouders eronder. Hè, een beetje rolterwind.
1: Verzet tegen die rolterwind.
2: Ja, misschien wel een beetje. Hoewel we natuurlijk, in Raalte wordt enorm veel georganiseerd. En we hebben ook fantastisch veel vrijwilligers. Zo is het niet. Maar dat geeft wel een beetje de kracht van Luttenberg weer van, wie doet het zelf, hè. Ja,
1: en dat lukt heel aardig, mag ik wel zeggen. Ja. Natuurlijk, met al die feesten en wat wordt er niet georganiseerd in Luttenberg. En dan dit dorpshuis, hè, Elkeliek van oudsher. Een poppodium, jaren 70, jaren 80. Noem eens wat namen.
2: Ja, absoluut. Klobos Klo, Herman Brood hebben we net gedraaid. Burma Shave hebben we gehad. Uriah Heep heeft hier gestaan. De Golden Earring.
1: Maar hoe kan dat al die grote namen hier zo'n rijk verleden hebben in die roemruchte jaren 80?
2: Ja, het lag misschien ook aan de toenmalige beheerder, Herman Vloedgraven. Opa Haardrok werd hij ook wel genoemd. Dat is echt zelf ook een flinke Haardrok-fan. En die stelde hier het podium open. En ik denk ook wel in verbinding met van vroeger uit. We zijn opgegroeid dan met het Hot Love Pop Festival. Dat was al in de begin jaren 70 met Ben Veldkamp, Afro Stop op DJ. En vandaar is die muziekscene toch in Luttenberg wel een beetje op poten gezet.
1: Luttenberg rockt, ik hoor het op de achtergrond. Veel succes nog met de presentatie. Twee van de 26 DJ's zijn dit.
0: Leuk, hoe heet hij nou, Bart? Was dat nou Tigo?
1: Zo klinkt Luttenberg.
0: Heerlijk. Hey, mag Tigo nog even een nummer aankondigen om te kijken of hij het ook kan op RTV Oost? Ik heb namelijk zwoele zomernachten klaarstaan voor hem.
1: Zwoele zomernachten, mag jij even aankondigen op Radio TV Oost?
3: Mijn lievelingsnummer is Zwoele Zomernachten. En ik vind het heel leuk als hij gedraaid wordt.
1: Dus. Welke artiest?

Frankrijk, het land van stokbrood, bergpassen, eindeloze files op de Route Soleil en van Desanger, van Kate Ryan. Ja, wat eerlijk gezegd, geef mij maar gewoon Overijssel. De A28 snap je tenminste wat rechtsrijden is. Voor verse krentenweg heb je geen Frans ingewikkeld examen nodig. En de Zallandse Heuvelrug klim je op zonder dat je motor oververhit raakt. Frankrijk heeft natuurlijk de wijn, maar Overijssel heeft de rust. En de betere chauffeurs.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Over 1:30. Het laatste nieuws kreeg van Wieke. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De politie in Kampen is op zoek naar getuigen van een mishandeling. Afgelopen donderdagavond kreeg de politie een melding. En het slachtoffer blijkt een minderjarige jongen uit Zwolle te zijn. Het was die avond van de vechtpartij druk op straat vanwege de Kamper uitdagen. Veel mensen waren dus aanwezig bij die mishandeling. En daarom is de politie dus op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. Ze roepen je op om je te komen melden. Een tragisch ongeluk in Duitsland. Een automobilist uit Enschede heeft dit weekend in Vrede een dodelijk ongeval veroorzaakt. Het gaat om een noodlottig ongeluk. Het slachtoffer was een voetganger. Hij rende ineens de straat op nadat zijn hond was losgerukt. De automobilist uit Enschede kon hem niet meer ontwijken en reed een man aan. Diegene is op de plaats van het ongeluk overleden. Steeds meer veerponten kunnen niet meer varen door de lage waterstand. De Kozakkenveer bij Fortmond is bijvoorbeeld al even uit de vaart. Het Olsterveer is in de vaart gewoon met de gewone dienstregeling. Maar sinds kort nemen zij bijvoorbeeld geen trekkers, vrachtwagens en andere voertuigen die heel groot zijn meer mee op het schip. Ook dat heeft te maken met de lage waterstand in de IJssel. En PostNL wil nog wat langer de tijd krijgen om je thuis een brief te bezorgen. Het moet eigenlijk binnen 2 dagen op de mat liggen, maar PostNL wil graag een dagje extra, zegt deze verslaggever.
10: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
9: De omzet van PostNL daalde de afgelopen maanden met 24 miljoen euro vergeleken met vorig jaar. Het kwam ook doordat dat bedrijf minder pakketjes van Aziatische webwinkels heeft verwerkt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Wieke, dankjewel. Het is tropisch vandaag. 32 graden in de kop tot 33 graden in Twente. Tegen de avond kans op een plaatselijke onweersbui. Maar eigenlijk houden de meeste plekken het zo goed als droog. Vannacht krijgen we weer zo'n lekkere plaknacht. Het wordt niet kouder dan 20 graden. En morgen is het weer tropisch met een graad of 32. En het voelt morgen heel klam aan. En dat komt dan door de hoge luchtvochtigheid.

Little Steven en Bit of Fruit op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag. Het is 14:15. José hier tot de klok van 16:00. Goedemiddag, leuk om wat van je te horen via 0645671331. Ja, dit is toch bijzonder. Ik krijg een appje binnen dat we aanstaan in Mallorca. Nou, hallo Mallorca, dit is Radio Oost, het gezelligste radiostation. Debbie, fijne vakantie op Mallorca. Ik hoop dat het daar net zo lekker weer is dat het hier op dit moment is in Overijssel. Heb je dat ook wel eens? Dat je naar je partner kijkt en dat je zegt... Schat, wat wil je eten vanavond? En dat je dan een beetje een vaag gezicht trekt en dan meteen weet van de ander... Hahaha, dat wordt sushi. Ja, dat is toch prachtig dat je niks hoeft te zeggen en elkaar meteen begrijpt. Nou, Ronan Keating heeft er zelfs een hele ballad over geschreven. Hè? Prachtig nummer natuurlijk. Al snap ik tot op de dag van vandaag niet waarom het een hit is geworden. Ik bedoel, een liedje over hoe fijn het is als de ander zijn mond houdt. Ja, dat is bij mij gewoon een gemiddelde maandagmiddag thuis. Ronan Keating, When You Say Nothing At All op Radio Oost.

De Bauza en Magnetic op Radio Oost. Hey, zullen we zometeen even een spelletje spelen? Dan spelen we voor dat XXL zomerprijzenpakket van Radio Oost. Doe daar ook even een zo'n opblaas ding in en zo. Waar je op kan

0: En spelen we Melodijs voor dat zomerprijzenpakket.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wild West avontuur.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie in Kampen is op zoek naar getuigen van een mishandeling. Afgelopen donderdag kreeg de politie 's avonds een melding. Het slachtoffer blijkt een minderjarige jongen uit Zwolle te zijn. En rond dit moment begint de Conference League loting voor FC Twente. Je leest daar meer over in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man.
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Miesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Radio Oost. José de Bruin.

0: omdat we bijna aan het einde van de schoolvakantie zitten. En dan wordt die pittig, hè? Ja, hoe dichterbij het komt dat school weer begint, hoe pittiger het thuis wordt.
1: José de Bruin.
0: Message in a bottle van de police. Of heb je misschien dit jaar gewoon een potje flessenpost verstuurd vanaf een of ander exotisch strand? Of ben je gewoon de hele zomervakantie thuis gebleven? Er is nu een nieuw onderzoek gedaan en het blijkt eigenlijk dat we die gekte rondom van die hele dure, ingewikkelde vakanties met allemaal van die hele mooie, gestileerde plaatjes een beetje zat zijn. Luxe resorts, van die vliegstress, gedoe op routes onderweg. Nou ja, laat allemaal maar zitten. Meer dan de helft van de Nederlanders kiest deze zomer liever voor heel simpel, heel relaxed. En gelijk hebben we. Maar zeg nou zelf, je hoeft toch niet heel ver naar huis. Gewoon lekker een bakkie doen in het Vechtdal. Even uitwaaien op de Sallandse Heuvelrug. Of lekker het water op de Weerribben. Ja, heerlijk toch? Nou, hoe ze die zomerse gezelligheid aanpakken in Luttenberg, dat hoor je zometeen van onze eigen Bart Kieft. Hij is daar om de zomer met jou te vieren. Het is zomer in Overijssel. Zometeen trouwens ook jouw kans op dat RTV Oost zomerprijzenpakket.

Chef Special en C'est la vie op Radio Oost. Wanneer is de laatste keer dat jij dit geluid hebt gehoord? Het is de ijskoopboer, hè? Zo'n ijskoopwagen die dan met zo'n vals muziekje door je straat heen rijdt. Ja, ik heb er een beetje traumatische herinneringen aan, omdat mijn vier kinderen altijd naar buiten stormen, omdat ze een ijsje willen. Ja, natuurlijk, en het hoort bij de zomer, maar dit geluid, ja, ik word daar dus echt een beetje krankjorum van. Wellicht kunnen we daar wat aan doen, dacht ik. Ik heb een hele grote hit gepakt en die heb ik door dat hele mini speakertje geduwd van die ijskoopboer. En dan krijg je dus een heel raar geluid, maar wel een heel herkenbaar geluid. Ik dacht, volgens mij moet het veel beter kunnen. Dat je er ook een beetje zin in krijgt dat er een ijsje voor de deur staat. Ik heb een hele grote hit gepakt, door dat speakertje geduwd. En aan jou de taak om te raden welke plaat dat is. Titel en artiest wil ik graag naar 06-4567-1331. Het goede antwoord, of dat is fout dan. Nee, heb je het goede antwoord? Dan ben ik je terug. 06-4567-1331. Nou, let op. Welke plaat is dit?

ik zou dus nu wel echt komen rennen. Hoe heet deze plaat en wie zingt hem ook alweer? Dat is de vraag. Het antwoord mag je insturen op 06-4567-1331. Bellen mag natuurlijk ook. Dat doe je op 074-2456-665. Titel en artiest voor de Melodijs. Bel ik jou misschien straks terug voor dat RTVO's prijs.

0: Hier doet hij het samen met Frans Duits. Maar dit nummer doet hij dan weer samen met René Vroeger. Even een klein stukje luisteren.
1: Fuck. Hij zegt Vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar. Ik het niet zeggen maar.
0: Ja, ik heb het natuurlijk over Donnie.
2: Zing het voor ze.
1: Ik heb die bon gepakt.
0: Met een kleine waarschuwing, een bon gepakt. Ja, dat is wel echt aan de orde. Want de flitsmarathon is begonnen. Dus word geen Donnie of geen René Vroeger. En pak geen bon, haal je gewoon aan de snelheid. Hey, is moeilijk volgens mij, de melodijs. Heb jij al enig idee?

Veel foute antwoorden komen er binnen. Welke muziek heb ik door zo'n speakertje van een ijskookcar gepompt? Ik ben op zoek naar de plaat van de naam van de plaat en de artiest die het zingt.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
0: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Hey Wieke, ik wil zo meteen even met je hebben over onze gezamenlijke hobby. Ik lees namelijk toch wat vies over tweedehands shoppen.
3: Ach, daar gaan we.
2: Ja. Eerst maar even naar het belangrijkste nieuws. Het is 3:01. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie doet nog steeds onderzoek naar de brandstichting in Geesteren. Vorig weekend werd in dat dorp de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. Er is nog steeds niemand opgepakt en dus is er echt behoefte aan tips, zegt de politie. Heb je informatie, kom je dan direct melden, is de oproep. En vanavond komt in Geesteren een groep inwoners samen om te kijken of ze iets voor dat Syrische gezin kunnen betekenen. Het is hartstikke warm vandaag, maar zwemmen in de nul zit er even niet in. Er is een negatief zwemadvies gegeven voor de zwemplas. Er zit blauwalg in het water. Heel ongezond, huidirritatie, maag, darmklachten. En ook voor je hond bijvoorbeeld is het niet slim om daar nu in te plonzen. Het was al langer duidelijk dat het water in de nul niet schoon was. Er gold dus al een waarschuwing. Maar nu wordt dus echt afgeraden om daar het water in te gaan. En FC Twente weet tegen wie het kan spelen in de play-offs van de Conference League. En ja, José, dit is altijd voor mij een hoogtepuntje als nieuwsmaker. Mm-hmm. Het kijken van zo'n loting. Ik vind dat fascinerend. Twee mannen in pak achter zo'n deskje. Met twee van die vissen komen met balletjes. Ja. En dan klinkt het zo.
4: Teams in the last group been patiently waiting for their draw. Now it's your time to shine.
5: So, 6-2. We have Twente or Dutch 1904 playing against Dynamo Kiev or Karabach.
3: Ja, het is heel kneuterig, heel saai. Ook
2: het
3: om naar te kijken.
2: Ook echt heel erg denken aan groen, ja. Groen. Ja. Zeg maar aan lingo.
3: Het zou wel leuk zijn als ze dan ook dat zweertje er een beetje in zouden brengen. Want het is een hele saaie lingo.
2: Groen.
3: Van de tribune, het moet die worden, moet die worden.
2: Nou, lijkt me heerlijk.
3: Nou ja, het wordt dus mogelijk Dutch 1904 uit Slowakije of Karabach uit Azerbeidzjan of Dynamo Kiev uit Oekraïne. We gaan het allemaal meemaken. Wedstrijd nummer 1 in de playoffs, 20 augustus. En de return is een weekje later.
2: Prachtig.
3: En nou wil ik weten hoe het zit met tweedehands winkelen.
2: Dit is zo'n vies verhaal. Kijk, ik koop echt heel vaak tweedehands kleding. Ja. Want ik vind dat heel leuk. En vaak is dingen, mooi. Heb je iets tweedehands aan vandaag? Leuk. Mooi blouseje heb je aan.
3: Ja.
2: Leuk. Ik niet, geloof ik. Alhoewel het al zo lang in mijn kast ligt dat het, het lijkt al bijna tweedehands. Nou, maar het blijkt dus nu uit nieuw onderzoek dat het echt hartstikke vies is.
3: Ah, nee.
2: Nee, maar echt hartstikke vies. Maar echt, gisteren nog had mijn vriend een broek aan die ik voor hem gescoord had in een tweedehands winkel.
3: Ja.
2: Hij zei, schat, ik stink een beetje, hè?
3: Nee.
2: Ja, die hele broek. Hij was gewassen en alles en ik had het helemaal uitgewassen. Maar er kwam toch nog een bepaald lichaamsgeurtje vrij van iemand anders. Het was echt heel erg vies.
3: Ja.
2: Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat die tweedehands kleding onder de viezigheid zit. Het zijn allemaal dode huidcellen van wildvreemde mensen die daar op echt alle kledingstukken. Dus zeg maar, maakt niet uit of ze gewassen waren of niet.
3: Precies.
2: Er zitten altijd dode huidcellen in van bijvoorbeeld een meneer uit Schubbekutteveen of zo. Ja.
3: Ik heb wel een keer gehad, toen had ik inderdaad een broek gekocht van de mannenafdeling. Ja. Ik dacht, dat zit lekker, een beetje baggy, vind ik leuk. En toen deed ik na een paar dagen zo even mijn hand in de broekzak.
2: Oh nee.
3: En toen kwam daar zo'n krokante zakdoek uit.
2: Oh nee! Oh nee! Oh, pa! Oh, ja. Zo'n ouderwetse!
3: Ja,
2: oh, wat erg!
3: Zakdoek. Het ziet er prachtig uit, maar niet als die al is gebruikt door een willekeurig persoon.
2: Wat vies.
3: Heel goor.
2: Oh, wat vies. En
3: maar
2: toen?
3: Verder, ja, die zakdoek weggegooid, die broek 3 keer gewassen. Maar ik draag hem nog steeds.
2: Oh, is dat dan de hele tijd wat ik ruik?
3: Ja, blijkbaar.
2: Dankjewel, Wieke. Brrr. Snel naar het weer. Daar krijg je het ook warm van, net als dit verhaal van Wieke. Het is tropisch vandaag. 32 graden in de kop tot 33 graden in Twente. Tegen de avond kans op een plaatselijke onweersbui. Maar we houden het op de meeste plekken wel droog. Vannacht krijgen we een plaknacht, net zoals de zakdoek van Wieke. Het wordt niet kouder dan 20 graden. Morgen is het weer een tropische dag met een graad of 32. Het voelt dan morgen heel klam. Net als de zaaddoek van Wieke door de hoge luchtvochtigheid.

10cc en Dreadlock Holiday. Ja, wat is het nou, hè? Dat melodijsje. Bicycle Race van Queen is het niet. 9 Million Bicycles van Katie Melua is het ook niet. Welke plaats zoek ik nou? Het is heel ingewikkeld volgens mij.

0: als je dit dus één keer hoort, dan kan je niet meer anders dan het horen. Titel en artiest, daar ben ik naar op zoek voor een RTV Oost zomerprijzenpakket. Je mag het insturen via 06-4567-1-331. Bel ik jou misschien zometeen wel terug? Ondertussen vieren we de zomer volop met jou, onze eigen verslaggever Bart. Die is op pad. Bart, het klinkt wat lawaaierig bij jou. Bart?
1: Nou, en dan denk je Luttenberg, rustig dorpje midden in Salland, Han van Breen. De top 700 even verderop. Ruimschoots aandacht aan besteed vandaag. Maar hier, wat gebeurt hier allemaal? Ik kijk over de centrale vlakte in het dorp, het grasveld. Ja, weinig gras meer te zien.
2: Ja, dat klopt. Alle vrijwilligers hier zijn alweer in rep en roer. Alles aan het opbouwen. Dus de entree die wordt hier in elkaar geschroefd. De oliebollenkraam die zijn we nu op de plek aan het zetten. De kermisattracties die stromen langzaam allemaal binnen. De tenten staan, die worden al ingericht.
1: Ja. Ongelooflijk. We lopen eventjes door de toegangspoort. Dat moet allemaal nog een beetje aangekleed worden. Maar jullie hebben haast, hè? Want het feest begint dit jaar, het Luttenbergsfeest, eerder dan anders.
2: Ja, normaal beginnen we donderdagavond. Deze editie op woensdagavond al. We hebben een speciale avond gepland waarin allemaal Luttenbergse muzikanten... en ook oude bands, zeg maar, van het verleden hier... iedereen gaan vermaken.
1: Ja, en dat houdt verband met het jubileum, het 50-jarig jubileum van het Luttenbergsfeest.
2: Klopt, 50-jarig bestaan dit jaar. Dus dat pakken we net wat groter uit dan normaal.
1: Ja, met andere artiesten, grotere artiesten. Hoe moet ik dat zien? Sweetie Tikken, Krul in de Steert, maar dan met misschien nog wat extra varkens.
2: Ja, we hebben extra dingen. We hebben een mooie reunie georganiseerd voor alle vrijwilligers, zeg maar. Daar pakken we groots op. Want ja, uiteindelijk is dat de drijvende kracht natuurlijk van zo'n dorpsfeest. Met elkaar er iets moois van maken. De woensdagavond dan een extra evenement. En ja, gedurende het ook op het terrein. Geef wat extra aandacht, zeg maar, naar aankleding.
1: Ja. We lopen hier eventjes het terrein op. Het is warmer dan warm. Is dat een hindernis voor jullie? Is dat lastig? Er moet gedronken worden. En er moet tegelijkertijd keihard gewerkt worden. Die zon die gaat wel door.
2: Die gaat wel door.
1: Schijnt wel door.
2: Goed blijven koelen. Zorgen dat we genoeg ijs hebben. En dan komt het allemaal wel goed.
1: Ja. Kermis wordt opgebouwd inmiddels ook. Waar komen die mensen allemaal vandaan?
2: Door het hele land. Dus onze Cor, zeg maar, oma Cor, die regelt al jaren voor ons hier de kermis. De exploitatie. Dus waar ze maar weg komen, geen idee. Maar...
1: staat oma Cor? Oma Cor. Dan lopen we eventjes naar oma Cor. Ik hoorde oma Cor zojuist een beetje klagenpijn.
2: Ja, oma Cor is al 82, maar nog steeds druk in de weer.
1: We lopen door het stuifzand, want ja, het is droog. Oma Cor hoor ik zojuist. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nee, goedemiddag moet ik zeggen. We leven al in de middag. Maakt verder niks uit. Wat is uw taak?
3: Jongens op een donderdag.
1: Hartstikke mooi. Kermisexploitanten ook inmiddels aanwezig. Goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag.
1: Ja. Wie bent u?
3: Ik ben Sidney Bischoff. En ik ben samen met mijn vrouw. We reizen met de oliebollenkraam.
1: Ook in Luttenberg.
3: Ook in Luttenberg.
1: Dan zijn ze dol op de oliebollenkraam, de Hollandse gebakkraam.
3: Ja.
1: Met allerlei varianten natuurlijk.
3: Met alles erop en eraan. Met oud-Hollandse gebakkraam inderdaad.
1: Seksbollen.
3: Vertel. Staan we hier al, ik denk al 15 jaar, 20 jaar onderhand.
1: Ja, die Luttenbergers maar happen.
3: Ja, zeker. Die mensen zijn blij dat we er weer zijn. Zover
1: een biertje en daarna een seksbol.
3: Juist, zo werkt dat.
1: Wat koolhydraten.
3: Wat koolhydraten.
1: Kunnen ze er tegenaan.
3: Kunnen ze er tegenaan. Kijk zijn vrouw maar. Kijk die maar aan, dan weet je hoe laat het is.
1: Nou ja.
3: Ja. Mijn vrouw die is hier donderdag en vrijdag. Dan heb ik zelf optredens. Want ik doe dan ook nog zingen natuurlijk.
1: Zingende oliebollenbakken.
3: Juist. Zo.
1: Ja. Wat zingt u? Kunt u een klein stukje voor me zingen?
3: Wat ik zing is hoofdzakelijk eigen nummers.
1: Laat eens horen.
3: Dus ik trek aan de bel en ik zing laat maar gaan. Want wij gaan nergens meer heen. Dat is een van die mijn zoon heeft geschreven voor me.
1: Ja, wat klinkt dat heerlijk, mevrouw.
4: Ja, dat klinkt heerlijk, toch?
1: Daar bent u trots op.
4: Daar ben ik zeker trots op.
1: Kunt u ook zingen?
4: Ik kan niet zingen.
1: Nee, u luistert vooral.
4: Ik luister.
1: En oliebollenbakken.
4: En oliebollenbakken.
1: Seksbollen. ik wens jullie een heel goed Luttenbergsfeest toe.
3: Dank je wel.
1: Hou goed vast die stok en niet slaan, hè?
3: Nee. Ik heb hem nodig, jammer genoeg.
1: Nou, sterkte daarmee. Met de oliebollen, met het feest. En ook nog gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
5: Zomer in Overijssel.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het nieuws in Overijssel. De politie.

met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Radio Oost. José de Bruin.

0: Het is 72,42 kilometer.
1: José de Bruin.
0: Ja, of heel makkelijk gezegd, ongeveer 72 kilometer. Not 45 miles van de Golden Earring op Radio Oost. Toch altijd benieuwd hoe ver dat dan is. Nou ja, 72 kilometer totdat de Golden Earring thuis is. Hey, hallo, goedemiddag. We zitten nog volop in dat spelletje. Want wat, ik moet het niet meer zo moeilijk maken voor je. Ik merk het echt. Wat heb ik nou door die ijskoolwagen gepompt? Je weet wel, dit... Zo'n heel typisch kenmerkend muziekje wat je dan hoort als de ijskoowagen eraan komt en de ijskooboer zijn ijsjes gaat scheppen. In mijn geval rennen er dan 4 kinderen naar buiten die allemaal natuurlijk het duurste ijsje willen. Maar welk ijsje, welk liedje heb ik door de ijskoowagen gepompt? Ik vind dit namelijk verschrikkelijk en schel en naar. Dus ik dacht, dat kan veel beter. Ik heb een grote hit gepakt en die door dat kleine speakertje geduwd. Nou, dan krijg je zoiets.

0: En ik zei al, als je dit één keer hoort, dan kan je het eigenlijk niet meer anders horen. Dus voor mij is het nu heel makkelijk. Blijkbaar voor jou heel moeilijk. Ik krijg echt heel veel foute antwoorden binnen. Nou, toch maar even iemand bellen met het goede antwoord. Je weet het ondertussen, niet opnemen is ook niet winnen.
1: Saskia,
0: met José van Radio Oost.
1: Hi.
0: Hey, hallo Saskia. Wat doe jij op zo'n warme dag vandaag?
1: Nou even niks. Ik zit nou gewoon lekker lui op de bank naar jullie te luisteren.
0: Oh, wat heerlijk. Heb je voetjes omhoog?
1: Ja, ik heb de voetjes omhoog. En ik...
0: maakt me gek. En ook een koud drankje erbij zeker?
1: Nee, zover was ik nog niet.
0: Nou, dat zou het helemaal afmaken. Misschien mag ik je wel blij maken met een prijzenpakket. Ja, het schijnt heel moeilijk te zijn, dat liedje. Maar jij wist hem wel.
1: Ja.
0: Wat moet het zijn dan?
1: Uptime Funk.
0: Van? Die ene, die lijkt op dat ene wat je kan eten, weet je wel? Geen snikker, maar een...
1: Bruno
0: Maas. Ja, dat is helemaal goed, Saskia. Je hebt inderdaad naar de studio Uptown Funk van Bruno Mars. Dat is het goede antwoord. Daarmee verdien jij een zomerpakket, een RTV Oost prijzen zomerpakket.
1: Nou, helemaal super.
0: Gelukkig maar.
1: Blij mee.
0: Nou, gelukkig. Ja, anders hou ik het gewoon zelf. Maar nee, fijn dat je er blij mee bent. Nou, blijf lekker op de bank zitten, lekker met de voetjes omhoog. En dan komt dat zomerprijzenpakket naar jou toe.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne maandag.
1: Jij ook nog.
0: Dankjewel Saskia, doei doei.
1: Doei doei.
0: Nou, het goede antwoord was dus deze. Mark Ronson samen met Bruno Mars. Dat ene, geen snikker, juist. Uptown Funk is dit op Radio Oost.

Cool and the Gang en Straight Ahead op Radio Oost. Miles Smith en Niall Horan heb ik voor je klaarstaan. Drive safe, sowieso altijd goed advies. Na Bluff en Aan de Kust op Radio Oost.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Minuut over 3:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De politie in Kampen is op zoek naar getuigen van een mishandeling. Afgelopen donderdag kreeg de politie 's avonds een melding en het slachtoffer van die vechtpartij blijkt een minderjarige jongen uit Zwolle te zijn. Het was die avond druk op straat vanwege de Kamper uitdagen. Veel mensen waren dus bij die mishandeling in de buurt en daarom wordt nogmaals een getuigenoproep gedaan. De brandweer in Giethoorn is vandaag een paar keer uitgerukt om vastgelopen bootjes los te trekken. Het gebeurde op de bovenweide. Het komt allemaal door dat lage water. Boten liepen daar dus aan de grond. En extra onhandig, ook een bootje van de brandweer zelf liep vast, terwijl ze juist iemand gingen redden met een bootje dat dus ook was vastgelopen.
11: Mag er niet om lachen, maar doe het toch?
10: Ja, brandweermannen zijn daar in elk geval in de weer om alles weer los te trekken. Wielrenner Fabio Jakobsen vertrekt per direct bij Picnic PostNL, de wielerploeg uit Deventer. Het contract van de sprinter is in goed overleg beëindigd. Hij had eigenlijk nog een contract tot het einde van het seizoen. Bij de afgelopen Tour de France was hij ook de gast in het tv-programma De Avondetappe. En daar liet hij al een beetje doorschemeren dat hij niet verwachtte bij Picnic PostNL te blijven.
12: De afgelopen 2,5 jaar zijn niet geweest wat we ervan verwacht hadden.
11: Ja.
12: Dus ik denk niet dat dat mijn contract verlengd zal worden of dat ik mag blijven.
11: Nee.
12: Maar ik wil nog niet met wielenpensioen. Dus
13: 30? Wat ben je?
12: 29. Dus ik hoop nog 5 jaar minimaal, 5 seizoenen. Ik denk dat 35 echt wel een leeftijd is die je als sprinter aan moet kunnen tikken. En misschien nog een paar jaar erbij.
13: Ja.
12: Dus ik wil volgend jaar zeker nog fietsen.
10: Ja, zijn periode bij de ploeg zat vol met tegenslag. Vorig jaar werd hij geopereerd, was daarna een hele tijd uitgeschakeld en later brak hij ook nog zijn sleutelbeen. En volgens verschillende media maakt nu zijn vertrek de weg vrij voor een overstap naar Visma Leasebike. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. En bij het Saxenburg in Hardenberg was het flink aanpoten de afgelopen weken. In juli zijn daar 106 baby's geboren. Sorry? Meer geboortes ooit dan in die maand. 106 baby's in 104 bevallingen. Volgens het ziekenhuis was het hartstikke druk. Extra druk door de zomervakantie. Minder personeel aanwezig en toch heel veel mensen die kwamen bevallen. Het is gelukt om alle ouders en babytjes goed te verzorgen, zeggen ze. En dat komt vooral doordat heel veel andere afdelingen even kwamen bijspringen.
11: Oh, dat is heel erg fijn. Dus er kwam iemand vanaf afdeling schoonmaken om ook eventjes een bevalling te begeleiden.
10: Ja, geruststellend, hè?
11: Ja. Zit even te kijken. Wat was het precies 9 maanden geleden?
10: Ah.
11: 3 november 2025 was het toen ongeveer. Ik wil graag weten, was er toen iets bijzonders? Was het toen niet stroomuitval of zo?
10: Zou zomaar kunnen in Hardenberg. Even kijken.
11: En was het in november Hardenberg stroomuitval? Dat zou toch grappig zijn, hè? Dat er gewoon massaal babytjes zijn gemaakt. Nee, er was in de gemeente Hardenberg geen grote acute stroomuitval. Maar toen stond de gemeente wel heel specifiek in het teken van stroomstoringen en noodsituaties. Ah. Ja, de campagne Denk Vooruit, die werd toen...
10: Die heeft goed gewerkt.
11: Ja, dat was een voorlichtingscampagne die iets anders uitpakte dan een andere voorlichtingscampagne.
10: Yep.
11: Leuk zeg. Nou, echt heel leuk. Alle papa's en mama's gefeliciteerd.
10: 106 babytjes.
11: Sterkte ook wel met de slapeloze nachten en zo. En als je nog advies nodig hebt, mij niet bellen. Ja, je kan mij wel bellen, maar ik ben het alweer zo lang geleden. Mijn dochter wordt morgen 9.
10: Ach, wat zoet.
11: Ja.
10: Wat ga je geven?
11: Ja, heel slecht, een tap.
10: Oké.
11: Okay. Ja, deze heel best vroeg ze zelf om. Maar okay. Wel helemaal beperkt en zo, hè. Dus ik kan er alles op doen.
10: Ja.
11: Maar ze belde mij vandaag, want ze is niet bij mij, maar bij haar vader. Ze belde, zegt ze, mama. Ze zei, ja, schat. Ik ben morgen jarig.
10: Oh, alsof jij het niet wist.
11: Nee, alsof ik niet meer weet dat ik 9 jaar geleden met een hoogzwangere buik het ziekenhuis inging en er weer uitkwam met een kindje. Ja, tijd gaat echt heel snel. Dus geniet er ook van. Wat een moederlijk advies, hè.
10: Prachtig.
11: Heerlijk. Het weer, zo, is het warm, hè? Het is warm. Het is heel warm.
10: Nogal.
11: Zeker met een baby die dan de hele tijd op je ligt.
10: Lekker plakken.
11: Heerlijk plakken. Het is heel warm. Het is op dit moment zo'n 32 graden, zie ik. Ja, die temperatuur die blijft ook nog wel even oplopen. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en morgen wordt het eigenlijk niet zo fijn. Morgen is namelijk heel erg benauwd. En dan aan het eind van de dag gaat het behoorlijk onweren. Dus sterkte als je erin zit.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi en Daddy Yankee en Despacito. Ook hier is het zomer in Overijssel. Op dit moment zo'n 32 graden buiten. Ik kijk heel erg uit naar 12 augustus, 10 over 8. Dan zien we de gedeeltelijke zonsverduistering op heel veel plekken in Overijssel. Kan je die trouwens gewoon gaan kijken. Bewolkingskans is wel 60%. Zul je net zien, weet je wel. Hebben wij zo'n hele mooie zonsverduistering. Kunnen we meer niet zien, omdat het te bewolkt is in Nederland. Nou, laten we er een beetje op hopen. Ondertussen is onze eigen Bart Kief nog steeds op pad. En Bart staat volgens mij bij een bekende Overijsselenaar.
2: Nou, en dan met U2 op de achtergrond hier in Elkeliek. Ja, Elkeliek, Gerard Osselaar. Goeiedag, de Huldeboer.
3: Ja, goeiedag.
2: Ook van de partij.
3: Ook van de partij eventjes deze middag weer, ja.
2: Maar niet missen natuurlijk. Iedereen doet mee bijna in Lutterbach.
3: Nou ja, dat is ook zo. Nu is het een beetje rustig, maar gisteren staat de tent zo bomvol. En alle Luttenbergers doen met aan, op een of andere manier aan het feest.
2: Hoe kan dat, die samenhorigheid, die verbinding hier in Luttenberg? Ik heb het ook aan andere mensen al gevraagd. Maar jullie blinken daarin uit.
3: Ja, dat weet ik niet. Ik denk omdat het dorp nog klein is en vrij geïsoleerd. Ik zeg al liever, je komt niet per ongeluk door Luttenberg in. Als je erheen gaat, dan moet je er wijn en dan heb je er ook iets te zoeken. En dan heb je er ook een belang bij. En als je een belang bij hebt, dan zet je ook in om er iets van te maken.
2: Ja, ik hoorde van anderen ook een beetje met zijn hand tegen de rol te wind.
3: Ja, maar dat je bent allemaal van die clichés. Kijk, ik woon zelf in Rolte, Luttenberg Zuid eigenlijk. En mijn kinderen bent bijvoorbeeld bij Roda bij de voetbal. Maar als hij in Luttenberg moet, dan is het altijd Calimero tegen... altijd een beetje de underdog spullen. Maar dat is helemaal niet nodig. Want in grotere dorpen heb je natuurlijk minder mensen die elkaar kent. Maar doe hij net zoveel vrijwilligers, of misschien nog wel veel meer vrijwilligers nodig om iets schoner te houden. Maar in een dorp als dit, iedereen kent iedereen en... Weet je wel, sommige jongens zijn 20 jaar niet meer zenuwen, maar je ziet ze en die denkt van ja, maar dat is de ene van ons. Ja. Ik heb vroeger bij Uva achter gewoond of ik ken Oemoe nog. Of, dat geeft een soort gemeenschappelijk
2: oergevoel ook.
3: Ja, ik weet niet of het een oergevoel is, maar het is wel misschien wel een uitstervend gevoel. Maar ik vind het wel hartstikke mooi. Dus ik woon al heel lang niet meer in Luttenberg Centrum. Maar ik voel me nog op en top Luttenberg. Ja.
2: Jouw kinderen zitten op voetbal in Raalte, zeg je?
3: Ja, nu niet meer.
2: Bij Roda?
3: Ja, die zijn bij Roda, ja.
2: Hoe zat dat ook alweer met dat kalf, als een kalf dorst heeft?
3: Ja, ik heb net nog even foto's gemaakt van al die spreuken die hier staan. Als een kalf niet soep moet, moet je met Luttenberg bij de voetbal doen, ja.
2: Dat is een klassiekertje, hè?
3: Ja, dat klassiekertje, ja. Maar ik zag nog wat meer van die spreuken hier staan. Dat is wel mooi, dat hebben ze wel gebruikt.
2: Je ziet ook allemaal bekenden weer om jou heen. Jaarlijks voor jou die feestweek, zeg maar, en de aanloop. Een weekje vakantie?
3: Ja, ik ben nu...
2: Je bent met pensioen?
3: Het is een eeuwig vakantie.
2: Oh. je hebt nog zo'n jeugdige uitstraling.
3: Ja, is dat zo? Oh, dankjewel. Nee, maar wie... Ik ben in de zomer, als ik vakantie heb, dan ben ik ook altijd wel iets met vrijwilligerswerk bezig. En er begon... In Luttenberg is bijna iedereen lid was van Actie. En Actie die organiseerde kinderkampen. Dus als je 50, 60 jaar was, dan zat hij al in de leiding van om iets voor anderen te doen. En dat wordt een soort tweede natuur van Luttenbergers. En door hem altijd bereid om iets voor een ander te doen. Omdat ze er zelf ook belang bij hebben.
2: Gerard Osselaar, Hullenboer. Straks ook als DJ. Een van de 26 DJ's, roemruchte DJ's hier in Luttenberg. Heel veel plezier en... hou een beetje op spoor, hè, die top 700.
3: Ja, zeker. Nee. Eén keer in de twee jaar. En elk jaar wordt het meer aan de kleed. Het wordt elk jaar nog meer mooier. Dus ik ben er super trots op.

Hollenboeren en de jongens uit het dorp. Nou, over de jongens uit het dorp gesproken. Zometeen op je radio, Jan-Willem Kobus. Samen met Wieke Essendaal helpt hij jou de hele avond door. Tot 7 uur zijn ze bij je met een belangrijke vraag. Welke plaatjes vind jij passen bij een flitsmarathon? Laat het weten via de Oost-app. Dit is David Bowie.

0: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De politie in Kampen is op zoek naar getuigen van een mishandeling. Afgelopen donderdag kreeg de politie 's avonds een melding na de kamper uitdagen. Slachtoffer blijkt een minderjarige jongen uit Zwolle te zijn. En wielrenner Fabio Jakobsen vertrekt per direct bij Picnic PostNL, de wielerploeg uit Deventer. Je leest er meer over op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd.

0: Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
5: Het is machtig mooi, man!
4: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
5: Je komt de leukste luidjes tegen.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus

0: Living on a Prayer, Bon Jovi.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. We doen ook even weer een schietgebedje voor de komende 2 uur zomer in Overijssel. Tot 6 uur zijn we bij je en zetten we het nieuws van vandaag nog even voor je op de rij.
2: Ja, het nieuws gaat natuurlijk over de warmte van vandaag. En extra leuk, we gaan het ook even hebben over fietsen. Weet jij nog een week geleden het verhaal van Wim van 94 uit Loo bij Badme? Heel veel fietsen in zijn schuurtje staan. Hij wil daar vanaf. Dat gaat wel lukken.
3: Nou, hartstikke leuk verhaal is dat. We kijken ook even naar flitsen.
2: Ja.
3: Want er is weer een campagne dat er geflitst wordt op de wegen. Hoe dat zit, dat kun je ook doorgeven in de muziek die daarbij past voor de 5 voor 6.
2: Liedjes over de snelheid, over flitsen, over chasen op de snelweg. Die mag je doorgeven. En we gaan ook nog heel even kijken bij onze verslaggever Bart in Luttenberg.
3: Oké, ja, die kan ons vandaag op het fietsje af.
2: Oh, relaxed.
3: In ieder geval, ik denk niet dat hij te snel rijdt, dat zal wel meevallen. In ieder geval hoor je daar ook nog meer over in Zomer Overijssel. En wat verder vanavond en morgen nog te beleven is, echt het allemaal voorgeschoteld de komende 2 uur op radio's. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Michel Depeche. En Pour un fleur d'affectoire hoor je op Radio Oost.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, die 5 voor 6 die gaat vandaag over flitsen.
2: Ja, want ga je deze week met de auto de weg op, dan moet je even extra opletten. Altijd natuurlijk, maar nu zeker. Want vanaf vandaag een Europese flitsmarathon. Jawel, in heel veel landen wordt geflitst. En waar nou precies in onze provincie wordt geflitst, dat is niet helemaal duidelijk. Er wordt vooral gefocust op N-wegen en de dorpskernen. Nou ja, die hebben we genoeg natuurlijk. Ja. Flitsmeister, die hoorden we vanochtend even op de BNR-radio. En ze vertellen daar wat die campagne van vandaag nou inhoudt.
3: Dat vindt door heel Europa plaats. Maar zeker ook de Nederlandse wegen zijn daar echt een actief onderdeel van. Dus het is even opletten geblazen. Ze focussen eigenlijk echt op alle type wegen. Dus A en maar ook zelfs in de dorpskernen wordt meer gecontroleerd. Maar het zwaartepunt van de focus ligt echt wel op het onderliggend wegen. Er gaan helaas nog te veel gebeuren, nog te veel ongelukken in het verkeer. Gaan nog te veel mensen dood. Ik denk ook de voornaamste reden om extra bewustzijn te creëren om hier mee bezig te zijn.
0: Ja, en alvast de waarschuwing. Als die marathon straks voorbij is, betekent dat niet dat je daarna meteen je gaspedaal volledig in kunt drukken. Want we spraken de politie Oost-Nederland hier ook al eerder over.
4: We hebben bijvoorbeeld de projectwegen in Oost-Nederland, waar we dat zijn de wegen waar de meeste verkeersongevallen plaatsvinden. En dat is dan voor Overijssel de N35 en de N36 en de N348. En daar controleren we eigenlijk al heel veel op snelheid. Omdat we juist op die wegen het aantal ongevallen naar beneden willen hebben. Het gaat niet goed met de verkeersongevallen in Nederland.
0: Nee, dat moet echt beter.
2: Dat moet zeker beter. En daar zijn we allemaal bij, laten we wel wezen. Vandaag begint die flitsmarathon, duurt tot en met vrijdag. Doe een beetje voorzichtig onderweg. Niet alleen deze week.
0: Ja, en het scheelt ook of je nou 80 of 90 rijdt. Dat scheelt echt helemaal niks. Ik heb voor mezelf geprobeerd aan te wennen nu. Ik heb dan de luxe dat ik zo'n auto heb met cruise control. Hm? Dat ik gewoon als ik in de stad rijd, zo gauw ik 50 rijd, druk op dat knopje en dan denk ik, ja, laat me gaan. Kan er toch niks aan doen.
2: Doe een beetje rustig, de radio aan, kijk een klein beetje om je heen, kijk ook een beetje op de weg. Maar goed, een beetje kalm.
0: Oh ja, dat moet ook.
2: Ja, kleine tip.
0: Ja. Ook om je heen kijken als je aan het autorijden bent.
2: Zeker.
0: Ja, en niet te veel opzij, maar ook recht voor je. Dat is ook wel een belangrijke. Welke muziek voor de 5 voor 6 kun jij bedenken over dat hardrijden en dat flitsen? Geef ze door op 06 4567 1331.

0: Eric Clapton en Wonderful Tonight.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Wat is jouw laatste keer dat je geflitst bent?
2: Oeh, dat is wel lang geleden. Ja, dat gaat aardig goed.
0: Ik ook even. Oh, kijk. Ja, bij mij is het ook vrij lang geleden.
2: Wat zijn we keurig.
0: Ja, we zijn echt. Ja, maar dat doe ik dus echt met die cruise control. Weet ik dat denk ik grotendeels te voorkomen. Hoewel vorig jaar Duitsland een keer nog.
2: Oh,
0: ja,
2: dat was dan wel triest.
0: Tussen al die paaltjes door, ja, dan doe je de cruise control er toch een beetje af en dan gaat het mis.
2: Niet echt een vakantiegevoel. Hoe dan ook, we hebben het wel over die Europese flitsmarathon in Overijssel, maar dus ook in Duitsland wordt extra geflitst.
0: Welke muziek past daarbij? Geef ze door voor de 5 voor 6 over te snel rijden of flitsen.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het is inmiddels 1 minuut over 4:30. En in Denenkamp staat de teller op 32,5 graad. Even kijken, in Nijverdal 33 en in Zwolle 34. Zomer in Overijssel en het regionale nieuws. Dat krijg je van Wieke Essendal.
3: Goedemiddag. Een tragisch ongeluk in Duitsland dit weekend. Een automobilist uit Enschede heeft daar een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Het slachtoffer was een voetganger. Rende ineens de weg op omdat zijn hond was losgerukt. De automobilist uit Enschede kon die man niet meer ontwijken en reed hem aan. En die man is overleden op de plek van het ongeluk. Eén dag voor het faillissement van bierbrouwerij Stanislaus uit Enschede heeft de eigenaar betalingen gedaan die volgens de curator niet toelaatbaar zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 5000 euro. Het grootste deel is inmiddels terugbetaald door de eigenaar. Die brouwerij ging eind vorig jaar failliet doordat het was bezweken aan coronaschulden. 23 mensen verloren daardoor hun baan. Wielrenner Fabio Jakobsen vertrekt per direct bij Picnic PostNL, de ploeg uit Deventer. Het contract van de sprinter is in goed overleg beëindigd. Eigenlijk had hij nog een contract tot het einde van het seizoen. En tijdens de afgelopen Tour de France was Jakobsen nog te gast in het tv-programma De Avondetappe. En daar liet hij al een beetje doorschemeren dat hij niet verwachtte bij Picnic PostNL te blijven.
4: De afgelopen 2,5 jaar zijn niet geweest wat we ervan verwacht hadden.
3: Ja.
4: Dus ik denk niet dat mijn contract verlengd zal worden of dat ik mag blijven.
3: Nee.
4: Maar ik wil nog niet met wielenpensioen. Dus
5: 30? Wat ben je?
4: 29.
5: Oh.
4: Dus ik hoop nog 5 jaar minimaal, 5 seizoenen. Ik denk dat 35 echt wel een leeftijd is die je als sprinter aan moet kunnen tikken. En misschien nog een paar jaar erbij.
5: Ja.
4: Dus ik wil volgend jaar zeker nog fietsen.
3: Ja, zijn periode bij de ploeg in Deventer zat vol met tegenslag. Vorig jaar werd hij nog geopereerd, was een tijd lang uit de roulatie. Later brak hij ook nog zijn sleutelbeen. Volgens verschillende media maakt zijn vertrek de weg vrij voor een overstap naar een andere ploeg, maar dat is nog niet bevestigd. En bij het Saxenburg in Hardenberg was het flink aanpoten afgelopen maand. In de maand juli werden daar 106 baby's geboren. Meer geboortes dan ooit in diezelfde maand. Volgens het ziekenhuis was het extra druk door de zomervakantie. Er was ook minder personeel aanwezig. Toch heeft iedereen de zorg gekregen die ze nodig hadden. En volgens het ziekenhuis kwam dat vooral doordat heel veel andere medewerkers van andere afdelingen even hebben geholpen op de babyafdeling. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Geen files op de wegen in de provincie. Alleen de afsluiting van de N48 tussen Nederlandsvaart en Hogeveen. Maar dat gaat helemaal duren, dus
3: ja.
2: Ik heb het nou genoemd. Dat is klaar.
3: Okay.
2: Gaan we weer door.
3: Okay.
2: Dan nog even het weer. Vandaag is het de hele dag al tropisch warm in de provincie. Met uitschieters tot 34 graden in de kop. In het oostelijk deel zo rond de 1,32 graden. Vanavond kans op een onweersbui, maar de meeste plekken houden droog. Vannacht is het weer een beetje plakken, want dan is het zo'n 20 graden. De thermometer zal niet veel lager uitkomen. Morgen opnieuw een tropische dag met 32 graden. Klam, zonnig, hier en daar een wolk. En in de middag en avond weer kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. Woensdag komen er meer stapelwolken, maar ook weer veel zonneschijn. En kan het gaan regenen. En dan wordt het ook weer warm, zo'n 27 graden.
6: Jan-Willem Kobus en Wieke

0: Dit is Bakkemat. Komt uit Markelo, de DJ. Die is internationaal aan de weg aan het timmeren. En doet dat ook in Overijssel natuurlijk. En daarom is hij deze week de nieuwe oogst.
1: Echt het ultieme zomerplaatje.
0: Ja, heerlijk nummer. En je gaat hem de hele week nog horen op Radio Oost voor en na.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: En wij hebben een 5 voor 6 die vandaag gaat over het flitsen.
1: Ja, flitsmarathon. Welke liedjes weet jij over te hard rijden?
0: Nou, deze is onder meer aangevraagd natuurlijk. De driver's seat. Jack en Tilly onder meer vroegen hem aan. De 5 voor 6 op Radio Oost dus.

0: Sniffen de Tears als een van de eerste 5 voor 6 over de flitsmarathon te snel rijden en driver's seat.
1: Zomer in Overijssel.
2: Ja, het is volop zomer. Het is hartstikke warm vandaag. Morgen wordt het een beetje klam en plakken. Vandaag vooral tropisch. En dus is onze verslaggever Bart Kieft weer lekker op pad. Zonnebrilletje op het hoofd en lekker naar buiten. En hij is vandaag in Luttenberg. Daar is het feest. De hele week activiteiten, kermis, muziek.
0: En wie Luttenberg en muziek zegt, denkt natuurlijk aan Gerard Oosterlaar. Die 3 keer raden wie onze verslaggever dan ook tegen het lijf liep vandaag. Ik denk Gerard Oosterlaar.
3: Nou, en dan met U2 op de achtergrond hier in Elkeliek. Ja, Elkeliek, Gerard Oosterlaar. Goeiedag, de Huldeboer.
4: Ja, goeiedag.
3: Ook van de partij.
4: Ook van de partij eventjes deze middag weer, ja.
3: Kan niet missen natuurlijk. Iedereen doet mee bijna in Luttenberg.
4: Nou ja, dat is ook zo. Nu is het een beetje rustig, maar gisteren staat de tent zo bomvol. En ja, alle Luttenbergers doen met aan, op een of andere manier aan het feest.
3: Hoe kan dat, die samenhorigheid, die verbinding hier in Luttenberg? Ik heb toch aan andere mensen al gevraagd. Maar jullie blinken daarin uit.
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk omdat het dorp nog klein is en vrij geïsoleerd. Ik zeg al die van, je komt niet per ongeluk door Luttenberg in. Als je erheen gaat, dan moet je er wijn en dan heb je er ook iets te zoeken. En dan heb je er ook een belang bij. En als je een belang bij hebt, dan zet je ook in om er iets van te maken.
3: Ja, ik hoorde van anderen ook een beetje ja, met z'n allen tegen de rol te wind.
4: Ja, maar dat je bent allemaal van die clichés. Kijk, ik woon zelf in Rolte, Luttenberg Zuid eigenlijk. En mijn kinderen bent bijvoorbeeld bij Roda bij de voetbal. Maar als hij in Luttenberg moet, dan is het altijd Calimero tegen... altijd een beetje de underdog spullen. Maar dat is helemaal niet nodig. Want in grotere dorpen heb je natuurlijk minder mensen die elkaar kent. Maar doe hij net zoveel vrijwilligers, of misschien nog wel veel meer vrijwilligers nodig om iets schoner te houden. Maar in een dorp als dit, iedereen kent iedereen en... Weet je wel, sommige jongens zijn 20 jaar niet meer zenuwen, maar je ziet ze en die denken van ja, maar dat is de ene van ons. Ja. Ik heb vroeger bij Uva achter gewoond of ik ken Oemoe nog. Of, nou, dat geeft een soort gemeenschappelijk...
3: Oergevoel ook.
4: Ja, ik weet niet of het een oergevoel is, maar het is wel misschien wel een uitstervend gevoel. Maar ik vind het wel hartstikke mooi. Dus ik woon al heel lang niet meer in Luttenberg Centrum. Maar ik voel me nog op en top Luttenberg. Ja.
3: Jouw kinderen zitten op voetbal in Raalte, zeg je?
4: Ja, nu niet meer. Maar...
3: Bij Roda?
4: Ja, die zijn bij Roda, ja.
3: Hoe zat dat ook alweer met dat kalf, als een kalf dorst heeft?
4: Ja, ik heb net nog een foto's gemaakt van al die spreuken die hier staan. Als een kalf niet soep moet, moet je met Luttenberg bij de voetbal doen, ja.
3: Dat is wel klassiekertje, hè?
4: Ja, dat klassiekertje, ja. Maar ik zag nog wat meer van die spreuken hier staan. Dat is wel mooi, dat hebben ze wel gebruikt, ja. Ja.
3: Je ziet ook allemaal bekenden weer om jou heen. Jaarlijks voor jou die feestweek, zeg maar, en de aanloop. Een weekje vakantie?
4: Ja, ik ben nu...
3: Oh, je bent met pensioen?
4: Het is een eeuwig vakantie.
3: Oh. Je hebt nog zo'n jeugdige uitstraling.
4: Ja, is dat zo? Oh, dankjewel. Nee, maar wie... ik ben in de zomer, als ik vakantie heb, dan ben ik ook altijd wel iets met vrijwilligerswerk bezig. En in Luttenberg is bijna iedereen lidwest van Actie. En Actie die organiseert de kinderkampen. Dus als je 50, 60 jaar waren, dan zat hij al in de leiding van om iets voor anderen te doen. En dat wordt een soort tweede natuur van Luttenbergers. En door hem altijd bereid om iets voor een ander te doen. Omdat ze er zelf ook belang bij hebben.
3: Gerard Oosterlaar, Hullenboer. Straks ook als DJ. Een van de 26 DJ's, roemruchte DJ's hier in Luttenberg. Heel veel plezier en... Ja, hou een beetje op spoor, hè, die top 700.
4: Ja, zeker. Nee. 1 keer in de 2 jaar. En elk jaar wordt het meer aan de kleed. Het wordt elk jaar nog meer mooier. Dus ik ben er zo...

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Lidl.

0: Het nieuws in Overijssel. De politie zegt geen boetes te kunnen uitdelen voor het blokkeren van de snelweg afgelopen week. 80 trekkers gingen toen de weg op om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Geen boetes, omdat alle kentekens waren afgeplakt. En meerdere boten kwamen vanmiddag bij Giethoorn in de problemen door het lage water. Hoe dat zit, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water snel

0: gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke S.

0: Joe Cocker en Summer in the City, 7 over 5.
1: Jan Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Summer in Overijssel, is het zeker nog. De komende 2 weken zijn we met de zomer in Overijssel overal in de provincie. Het is nu nog midden in de bouwvak. Week 3 is gaande. En dat betekent dat het over het algemeen ook rustig op de wegen is. Ja. Er is vooral niet zo heel veel te beleven. Maar wat er beleven is, dat hoor je hier.
2: Zeker. En we gaan het hebben ook over zwemmen. Met dit warme weer is het verleidelijk om ergens in een natuurplas te plonzen. Maar dat moet je niet zomaar doen.
0: Waar je overal wel en niet kunt plonsen en alle andere dingen die er te doen zijn, zetten we zo meteen voor je op de rij in wat vandaag allemaal te doen staat nog. We hebben het nieuwsoverzicht voor je en de 5 voor 6.
2: Die gaat vandaag over flitsen en hardrijders.
0: Ja, want er is een grote flitsmarathon tot en met vrijdag. Dus extra kans om geflitst te worden. Je moet altijd natuurlijk je netjes aan de snelheid houden, maar doe dat nu even nog extra voor je portemonnee. En de veiligheid, hè. De veiligheid, daar gaat het om. Heel ander verhaal, het nieuws van vandaag. De politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling tijdens de kamperuitdagen. Een minderjarige jongen uit Zwolle werd donderdagavond zwaar mishandeld bij de vispoort in Kampen. Door het evenement waren op dat moment veel mensen in de buurt. De politie hoopt dat getuigen zich melden en dat mensen foto- of videobeelden hebben die kunnen helpen bij het onderzoek.
2: De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting in Geesteren. Vorig weekend werd de auto van een statushoudersgezin in brand gestoken. En er is nog niemand opgepakt. En dus is er behoefte aan tips, zegt de politie. Mensen die iets weten worden opgeroepen om zich te komen melden. En vanavond, trouwens, in Geesteren, daar komt een groep inwoners samen om samen eens even te kijken wat ze voor dat Syrische gezin in het dorp kunnen betekenen.
0: De kans bestaat dat de boodschappen duurder worden vanwege de droogte. Boeren mogen minder sproeien, daardoor is de kans groter dat oogsten gaan mislukken. En de situatie wordt steeds nijperder, zegt deze landbouworganisatie.
3: Voedseltekort is misschien een te groot woord, maar dat de prijzen gaan stijgen, met name van groentes, fruit, dat denk ik dat wel gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar voedseltekort, ja, we importeren ook altijd nog heel veel, hè?
0: De oogsten verschillen nog wel per regio, maar de prijzen van bijvoorbeeld aardappelen zijn al aan het stijgen, zegt LTO.
2: Voor het kolkbad in Denul geldt nu een negatief zwemadvies. In het water zat al een beetje blauwe alg, maar inmiddels zo slecht dat je echt daar niet moet gaan zwemmen. En ook bij camping het Stippelerven in Haaksbergen is de kwaliteit niet goed. Ook daar gold al een negatief zwemadvies.
0: En het was de afgelopen weken gekkenhuis bij het fietsmuseum van Wim van Zee. Wim is 94, verzamelt naast zijn huis bij Lo in Badmen oude fietsen, fietslampen, bellen en wat nog meer. En vorige week deed hij zijn verhaal hier bij ons op RTV Oost. Hij zocht liefhebbers, want zijn verzameling is hem te groot geworden. Hij wil het afbouwen. En na die oproep liep het de laatste dagen storm.
4: Er kwam een stormloop van mensen die hier kwamen kijken om te kijken wat die oude kerel allemaal in zijn hockey heeft. En dat is... ik ben daags druk mee geweest en s'nachts van gedroomd. Er zijn een heleboel mensen gekomen die mij wel kenden van vroeger. Maar ik heb mensen van Limburg tot Groningen, overal Noord-Holland. Oh, geweldig.
5: Nu was het doel ook een beetje om wat meer spullen hier uit het museum te krijgen, want het was te vol. Heeft u ook al dingen verkocht?
4: Van alles. Van alle soorten heb ik aan mensen verkocht. Ik had hier heb ik een herenfiets staan. Dat is een Duits model. En daar had ik ook een damesfiets om. Komt er iemand binnen en die vertelt me: moet je luisteren, ik zoek een fiets, iets bijzonders. Ik zeg tegen hem: maar dat is een damesfiets. Ja, ik kan me niet schelen, zegt hij. Als ik een pleintje rond kan fietsen of zo'n hoge fiets, ben ik al tevreden.
0: Ja, mooi. Hij zocht ook echt de liefhebbers op en die lijken nu gevonden. En hartstikke mooi verhaal is dat.
2: Zeker.
0: Ook terug te kijken op TV Oost. En hartstikke mooi dat Wim uiteindelijk van zijn fiets afkomt.

0: Buckshot LeFunk en Another Day hoor je op Radio Oost. En een gewaarschuwd mens telt voor twee.
1: Ja, want het is another warme dag. En dan, als je dan even wil plonzen in een natuurplas, moet je echt goed opletten of het veilig is om daar te zwemmen. Op steeds meer plekken in de provincie geldt een negatief zwemadvies door blauwalg.
0: Door de droogte, de hitte, lage waterstand krijgt blauwalg meer kans om te groeien. Contact met blauwalg kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Tom Olsman werkt bij waterschap Drentse Overijsselse Delta. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie houden toezicht op de plassen in onze provincie. Hoe druk zijn jullie daarmee?
2: Nou, het is warm weer, dus we meten tijdens het zwemseizoen meten we 1 keer per week. Om dat goed te monitoren. En ja, we zien nu dat we op steeds meer plekken toch wat kwaliteitsproblemen krijgen. Dus waterkwaliteitproblemen. En dat blauwalg toch wel meer voorkomt.
1: Ja, want wat voor plekken houden jullie nu extra in de gaten?
2: Dat zijn alle plekken die op zwemwater.nl staan. Dat zijn plekken die zijn aangewezen als officiële zwemwaterlocaties. En op die plekken kun je dus veilig zwemmen. En dat kan omdat we controleren zeg maar, of het water van voldoende kwaliteit is. En als dat niet zo is op een van die locaties, dan staat het ook op zwemwater.nl.
0: Ja, dit gaat echt over het zwemmen. Mensen die het water in duiken. Maar voor huisdieren is het ook niet de ideale situatie.
2: Nee, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat als een huisdier in contact komt met blauwalg, dat het echt gevaarlijk kan zijn. Dus ja, kijk uit met waar je hond laat zwemmen.
0: Ja, want dat is natuurlijk niet in die zwemplas.nl dinges geregeld. Waar kun je het aan zien? Ja, blauwe gloed over het water, groene gloed. Wat is het precies?
2: Ja, je ziet een soort van drijflaag op het water. Eigenlijk, maar ja, soms is dat ook lastig te zien, omdat die drijflaag ook niet altijd duidelijk zichtbaar is. Eigenlijk als je een beetje troebel water ziet waarvan je denkt, ik vertrouw het niet helemaal, dan moet je naar je onderbuikgevoel luisteren en dan kun je er beter niet induiken. Of als je voor een officiële zwemplas staat, check dan even zwemwater.nl.
0: Ja, want een gemiddelde hond, weet ik uit ervaring, denkt niet echt van, goh, zou ik dit nou wel of niet doen? Dus oplettendheid is ja, wel heel erg belangrijk. En dan gaat het vooral om stilstaand water of kan het ook in stromend water het geval zijn?
2: Ja, het kan. Stilstaand water is wel een verhoogd risico. Maar wat we zien is dat de temperaturen nu echt wel langere tijd oplopen. En daarmee loopt ook de temperatuur van het water op. Ja, dan is de kans ook groter in stromend water. Maar goed, hoe kleiner de beek en hoe zachter het water stroomt, of hoe meer het stilstaat, hoe groter de kans ook dat er iets aan de hand is.
1: Ja, stel nou dat je er toch in plonst, dat je niet goed op de borden hebt gekeken langs het water. Wat kan je daar dan van merken als je er toch mee in aanraking komt?
2: Dat kan verschillende klachten veroorzaken. Dus je kunt jeuk krijgen. Maar je kunt ook misselijk worden of echt ziek. Als je in contact komt met water dat later blauwalg blijkt te zijn, dan is het belangrijk dat je direct doucht. En jezelf goed in de gaten houdt. Of kinderen goed in de gaten houdt. En bij klachten contact opnemen met de huisarts.
1: Ja, nou is het al weken bloedje heet. Veel mensen willen even zwemmen. Zit het er aan te komen dat op een gegeven moment die blauwalg ook weer wegtrekt? Wat is daarvoor nodig?
2: Ja, wat je ziet is als de temperatuur daalt, dan neemt het aantal blauwalgenvallen vaak af. En doorstroming helpt ook. Maar goed, daar komt ook de droogte om de hoek kijken. Want omdat er weinig water is, is er ook relatief weinig doorstroming. Dus ja, dit zal nog wel een tijdje aanhouden.
1: Nou, laten we dat hopen dat de goede kant op gaat de komende tijd dan. Voorlopig nog hartstikke heet, hartstikke droog. Maar hopelijk hier en daar toch een zwemplas waar we wel in kunnen. Nog heel even, waar konden we dat ook weer vinden?
2: Zwemwater.nl.
1: Hartstikke bedankt. Tom Olsman, wat betreft het waterschap Drentse Overijsselse Delta over het zwemmen in de natuur.

0: FC Twente in de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor, Vesseling, ja, die komt er binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Komende donderdag live bij Radio Oost.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Het is bijna 5:30. Je luistert naar Radio Oost. En we doen even een rondje langs de thermometers in Losser. Daar is het nu nog 33 graden. En Koomschaten 32,5. En Holten in de kop. Daar is het op dit moment 34. Zometeen meer weer met Grita. Eerst het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendonck.
12: Goedemiddag. Er worden geen boetes uitgedeeld aan de protestboeren van vorige week. Afgelopen donderdag reden ze met zo'n 80 trekkers de snelweg op. Onder meer op de A35 tussen Zwolle en Enschede in de buurt van Almelo. Op die manier demonstreerden ze tegen de stikstofplannen van ons kabinet. De politie zegt dat ze heel veel beelden hebben gemaakt, maar dat ze dus geen boetes uitdelen. Dat komt doordat het niet kan, want alle kentekens waren afgeplakt. Dat is verboden, maar de politie zegt dat het in deze situatie lastig is om daar iets aan te doen. De politie in Kampen is op zoek naar getuigen van een mishandeling. Afgelopen donderdag kreeg de politie een melding. Het slachtoffer blijkt een minderjarige jongen uit Zwolle te zijn. Het was die avond druk op straat vanwege de kamper uitdagen. Veel mensen waren daarbij in de buurt van die mishandeling. Daarom zijn ze dus hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Steeds meer veerpontjes kunnen niet varen door de lage waterstand. De Kozakkenveer bij Fortmond is al eventjes uit de vaart. Het Olsterveer is in de vaart, gewoon de normale dienstregeling. Maar zij nemen sinds kort geen trekkers, vrachtwagens of ander zwaar verkeer meer mee. En ook dat heeft te maken met de lage waterstand van de IJssel. En FC Twente weet tegen wie het kan spelen in de play-offs van de Conference League. Ik heb vanmiddag even zitten kijken naar de loting.
13: Teams in the last group been patiently waiting for their draw. Now it's your time to shine.
14: So, 6 against 2. We have Twente, or Dutch 1904 playing against Dynamo Kiev or Karabach?
12: Ja, dit is het hoogtepunt van mijn week.
11: Ja.
12: Op dag 1 van de week. Mm-hmm. Even kijken naar die mannen met die vissenkommen.
11: Ja.
12: Balletjes erin en maar graaien en dan kijken welk balletje eruit komt. Met de ploeg erin. Als Twente deze donderdag weet te winnen van het Slovaakse Dutch, dan staan ze dus in de play-offs tegenover Karabach of Dynamo Kiev. En als ze winnen, dan mogen ze naar het hoofdtoernooi van de Conference League.
11: Nou, waar zal dat gespeeld worden, Dynamo Kiev?
12: Ja, dikke kans. Goed.
11: Nou, hopen dat het allemaal goed gaat. Nou, dat?
12: Ja, dat was hem.
11: Oké, okay, even kijken of er nog situaties op de wegen zijn die gemeld moeten worden. Nee, de wegen zijn filevrij. Week 3 van de bouwvak, dan is het wat rustiger op de weg. En in de atmosfeer is het ook redelijk rustig, of niet, Greta Spanenburg?
15: Ja, goedemiddag, Jan-Willem. Ja, rustig bij ons inderdaad. Geen enkele stapelwolk, dus laat staan een stapelwolk die tot een bui uit kan gaan groeien. Je ziet dat er wel een paar buien rondom Parijs hangen. En de resten daarvan die komen een beetje naar ons toe gesukkeld. Maar ja, ze storten in, denk ik, voor de Nederlandse grens. Betekent een droge avond. Het is op de meeste plekken 33 graden geworden. Dus ook een lange, warme avond. En later vanavond en vannacht zou dan nog een rest lichtbuitje over kunnen trekken. Zou ook nog een klein beetje wind bij kunnen zitten. Maar het is dan wat er overblijft van de Franse buien van het moment. Ja, niks.
11: Franse buien.
15: Ja,
11: en dat is met de Franse slag ook, want ze komt niet zo heel veel van terecht inderdaad.
15: Nee, het zakt eigenlijk in. De atmosfeer is zo dat deze buien in lucht terechtkomen waarin daalbewegingen plaatsvinden. En ja, dan doven ze eigenlijk als het ware uit. Maar morgen hebben we een nieuwe kans voor regen- en onweersbuien.
11: En wat krijgen we verder nog?
15: Ja, veel zonneschijn ook morgen. Vandaag was het eigenlijk voor veel mensen denk ik redelijk goed te doen qua hitte. Althans in de schaduw, luchtvochtigheid die ging op een gegeven moment omlaag naar 30-35% op veel plekken. Dus dat droogde ook enorm, dat weten we natuurlijk. En morgen dan gaat die luchtvochtigheid meer naar 40-50% ongeveer. Dus het wordt wat klam. Zon, veel zon, temperaturen die naar 1,32 graden gaan op grote schaal. Dus ongeveer gelijke temperaturen als vandaag. Windje uit zuid tot zuidwest en ergens laat in de middag, maar waarschijnlijk pas morgenavond, dan een paar regen- en onweersbuien. Of misschien slechts een enkele regen- en onweersbui. Dat is het dan. En dan woensdag, donderdag, vrijdag zullen de middagtemperaturen langzaam weer wat zakken. Kan er soms een regenbuitje vallen, maar is er vooral ook veel ruimte voor de zon.
11: Oké, dankjewel Greta.
15: Alsjeblieft.
16: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: live, wil ik. Lady Gaga samen met Bradley Cooper en The Shallow op Radio Oost. We duiken de agenda in voor de avond en morgen. Wat staat er allemaal op het programma? Leuke, minder leuke en nuttige dingen. Nou, van alles en nog wat. Er komt hier een groep inwoners van Geesteren bijvoorbeeld komt vanavond bij elkaar om te kijken of ze iets kunnen betekenen voor het Syrische gezin in het dorp. Vorig weekend werd de auto van het gezin in brand gestoken. Het gezin is al vaker slachtoffer geworden van bedreigingen. En daarom willen mensen iets voor het gezin doen, zegt burgemeester Posma.
1: Dat komt grotendeels uit Geesteren zelf. Maar we kregen ook op het gemeentehuis ook signalen van allerlei initiatieven uit andere delen van het land die er ook van gehoord hebben. En het is vooral bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen om deze mensen, dit gezin, te gaan helpen.
0: Er is ook een inzamelingsactie gestart voor een nieuwe auto voor het gezin.
2: Nou, wel lief toch? Ja. En heel belangrijk. We zakken zo weer lekker neer op de Oosttribune. De mannen bespreken daar het afgelopen voetbalweekend. Ook over Twente en de Conference League. Maar natuurlijk komen ook de ditjes en datjes weer voorbij.
3: Gert-Jan, nog gefeliciteerd met je verjaardag.
4: Ja, dankjewel.
3: Want Jan van Sta kwam er mee.
5: Tuurlijk.
6: Nee.
4: Jan is altijd attent, hè?
3: Ja, zeker.
5: Dat hoort ook.
3: Ja, wij hebben het gewoon vergeten, Tuin.
5: Nou, en het is, ik ben vaak kritisch op Gert-Jan, maar op een of andere manier, sinds hij weg is uit de voetballerij, hè, als actief trainer, wordt hij met het jaar jonger.
3: Ja, maar de voetballerij hoofdtrainer zijn is toch ook een stressvolle baan?
4: Ja, sowieso een baan waar je verantwoordelijkheden hebt, is stressvol.
5: Peter Bos dit weekend, die zei er wel iets moois over. Die was tijdens de vakantie echt weer 2 dagen heel erg ziek.
3: Ja, elk jaar is je de eerste week ziek.
5: Afkikken. Vierde dag. De klok erop gelijk zitten. Hadden jullie dat ook, dat je gewoon helemaal leeg was aan het einde van het seizoen?
2: Ja, we gaan het zien en horen vanavond ieder uur op TV Oost.
0: Kijken we naar morgen. De rechter doet dan uitspraak in het hoger beroep van het kort geding over een asielopvang in de wijk Stadshagen. Een jaar geleden stemde de gemeenteraad in met het voorstel daar een opvanglocatie voor 400 mensen te bouwen. Een aantal omwonenden heeft daarop een stichting opgericht. Ze willen niet dat die opvang er komt en ook willen ze met inspraak.
2: Morgen is de afsluiting van de Schreuder Masterclass, het paardensportevenement in het centrum van Tebergen. Het wordt omgetoverd tot een heel walhalla. Het begon allemaal zaterdag en morgen dus de afsluiting met de grote wedstrijd. De grote prijs waar ruiters uit binnen- en buitenland aan meedoen.
0: En morgen gaan we natuurlijk weer de provincie in voor zomer in Overijssel. Verslaggever Bart Kieft is dan weer op pad. Ik heb iets gehoord over schapen. Morgen, schapen. Er gaat iets gebeuren met schapen. Ah. Morgen kun je het allemaal horen, de avonturen op Radio Oost.

0: Een van de A's van ABBA was dit, Agnetha Veldskog. En haar solo carrière duurde The Heat Is On. En daarna was het ook weer beurt.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: De andere A had er ook nog een hitje met The Day Before You Came.
2: Oh ja, ja
0: nou,
2: dat
0: heeft
2: is
0: iedereen
2: ook
0: zijn eigen hitje gehad.
2: En zo is het, behalve wij.
0: Ja,
2: maar
0: dat
2: ja, hè?
0: Wij worden nooit een hitje.
2: Wij mogen een hitje instarten. We hebben het namelijk over de 5 voor 6. Het gaat vandaag over flitsen op de snelweg.
0: Ja, want heel veel aanvragen daar weer binnen voor gekomen. Heel veel briljante ideeën. Autobaan, Kraftwerk, Drive My Car van de Beatles, zegt Joop. Gordon Lightfoot met Sundown. Flash in the Pan, Flash. Raisin. Nou, echt
2: creatief.
0: Allemaal goede ideeën. Maar ook veel nummers van Queen, zoals Flash Gordon. En iemand die zich niet laat stoppen door zo'n controle. Die zegt, don't stop me now. Wij stoppen er wel even mee. Tot morgen.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Het nieuws in Overijssel. De bestuurders van de ongeveer 80 trekkers die donderdag de snelweg bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat het niet lukt, omdat alle kentekens waren afgeplakt. En bij het Saxenburg in Hardenberg was het aanpoten. In juli zijn daar 106 baby's geboren. Meer geboortes dan ooit in die maand. Meer nieuws, dat vind je in onze app of op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor, Vesseling, ja, die klopt hem binnen. 2-2, Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904, komende donderdag live bij Radio Oost.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
11: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
10: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
12: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om als er nog migranten zijn die weg te krijgen, en als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
10: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert...

0: spreekt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
6: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
5: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
7: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
5: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Radio Oost.

0: FC Twente in de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen DAK 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor, Vesselheim, ja, die klopt hem binnen. 2-2, Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAK 1904, komende donderdag live bij Radio Oost.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
5: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
7: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
5: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
6: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
5: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
7: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
5: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: FC Twente in de Conference League. Komende donderdag de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor Hesseling, ja, die komt er binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Komende donderdag live bij Radio Oost.

0: avond bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling kregen inwoners van omliggende dorpen een waarschuwingsbericht via NL Alert. En ook is het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer stilgelegd. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt dat daarvoor onvoldoende informatie is. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De stabiliteit van de dijken op Terschelling staat onder druk. De aanhoudende droogte kan scheuren verergeren. Daarom worden zeedijken de komende tijd extra gecontroleerd en mogen er voorlopig geen schapen grazen. Daarnaast vraagt het waterschap toeristen, inwoners en boeren zuinig om te gaan met water. Zo worden mensen verzocht korter en minder vaak te douchen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in de vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. 2 mensen zijn omgekomen na de diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. De 2 hadden al gezondheidsproblemen, zegt de gezondheidsdienst in de staat Michigan. De diarree werd veroorzaakt door een parasiet. In heel de Verenigde Staten zijn honderden mensen opgenomen na een besmetting met die darmparasiet. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm, zo'n 20 graden. Morgen dan geregeld zon, ook wat bewolking. En vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt morgen 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.

0: kreeg de kracht om mensen te verbranden met zijn vuur. Daardoor werd het vreselijk heet op aarde. De mensen vervloekten God omdat hij hen op die manier strafte. Toch veranderden ze hun leven niet en ze eerden God niet. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. We beginnen vanavond ver weg in Japan, waar de munt, de yen, in vrije val is. We bewegen ons daarna westelijk naar Myanmar, waar voor het eerst in lange tijd een teken van leven was van oppositieleider Aung San Suu Kyi. We komen al flink in de buurt wanneer we vieren dat er morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen Nederland en België wordt geopend. En landen uiteindelijk in eigen land, waar we aandacht vragen voor voetangels en klemmen in het reïntegratieproces na lang ziekteverzuim. En er is ook nog muziek na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 3 augustus.
0: Al de hele dag zijn brandweerlieden en defensiemedewerkers aan het blussen in een natuurgebied in het noorden van Limburg.
2: We hebben hier te maken met een brand in een gebied van 21 hectare.
0: Onder meer Chinook-helikopters met grote waterzakken werden ingezet. Zoals u hoort. En de brand woedt nog steeds omdat blussen moeizaam gaat.
2: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. Dennenbomen, daar zitten natuurlijk bovenin, zitten daar de naalden van de dennen. En als die gaan branden, dan is het lastig te bestrijden. Daar kun je moeilijk bij.
0: En door de droogte breidde het vuur snel uit.
3: Hoe droger die vegetatie is, hoe makkelijker een natuurbrand kan ontstaan en hoe sneller deze zich in eerste instantie kan uitbreiden.
0: En daarom moest een camping in de buurt preventief worden ontruimd.
4: Iedereen die is eraf. Het gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk.
0: En dat ging volgens deze Duitse toerist heel snel. Hij kon bijna niets meenemen.
5: De auto staat alles op de camping. En we kijken maar wat passiert. We hopen dat alles goed gaat.
0: Ook stress bij medewerkers van een dierenpension. Zij moesten op stel en sprong voor opvang van de dieren zorgen.
6: Contactpersonen, zoon, dochter, die hebben ze opgehaald.
0: En vanwege de droogte varen op verschillende plekken in Nederland de veerponten niet meer.
7: Wouwen met de pont, maar hij doet het niet. Het water is te laag.
0: Dat gebeurt niet vaak.
8: Deze veerpont vaart iets meer dan 50 jaar op deze plek. En naar mijn bekendheid is het de eerste keer tijdens ons vaarseizoen dat wij uit de vaart gaan.
0: En dat leidde bij sommige fietsers tot emoties.
9: Maar janken, maar dat doe ik niet. Ik hou het in.
0: Wat moeten de mensen doen die toch naar de andere kant van de rivier willen?
8: Ja, wachten tot veerpont komt. Of omrijden via de bruggen.
10: Maar wachten kan je heel lang wachten.
8: Misschien wel, ja. Ik hoop dat ze een goede lunchpakket hebben.
0: Niet iedereen had de energie om een fietstochtje te maken, want...
11: Het is te warm.
0: Het weer was tropisch.
12: Vrijwel heel het land was het warmer dan 30 graden. Alleen hier aan zee begon de wind in de loop van de dag te draaien en kwam er wel wat verkoeling.
0: Anderen hadden hun eigen manier om verkoeling te zoeken.
13: Shoppen en de airco
14: in. Ja, en de airco in. Ja.
0: En opnieuw was het Nationaal Hitteplan actief.
15: Er zijn wat meerdere warmere periodes geweest. En als je daar goed aan hebt blootgesteld, dan acclimatiseer je ook. Dan wendt je lichaam aan de hitte en is het ook weerbaarder tegen.
0: Nou, genoeg narigheid. Tot slot iets heel anders. De Amerikaanse gitarist Tom Morello, bekend van de band Rage Against the Machine, heeft een muzikale ode gebracht aan een Haarlemse verzetsheldin. En dat klinkt zo. Het gaat over de Haarlemse Truus Menger en haar zus, die een hoge Duitse officier meelokte in de bossen en hem daar ombrachten. De zoon van Truus is blij met het nummer.
16: Ik vind het letterlijk eervol.
0: Wel vindt hij dat de artiest het allemaal erg aanzet.
17: I never felt so alive. Ik heb me nooit zo levend gevoeld. Nou ja, dat is de dichterlijke vrijheid van Tom Morello geweest, want... De dames stortten in en voelden zich helemaal niet levend. Ze zijn er eigenlijk, mijn tante en mijn moeder zijn de rest van hun leven ondergebukt gegaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Ik had hem eigenlijk hier wel even een biertje willen geven. Maar ja, wanneer krijg je die jongen in West-Friesland?
0: Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
18: Veilig Thuis Amsterdam-Amsteland krijgt het nog altijd niet voor elkaar om meldingen op tijd te beoordelen, schrijft het Parool. Bij de organisatie kunnen huiselijk geweld en kindermishandeling worden gemeld. Het behandelen van meldingen mag 5 werkdagen duren. Veilig Thuis deed daar vorig jaar gemiddeld 25 werkdagen over. En dat terwijl de inspectie eerder al kritisch was en er verbeterplannen waren gemaakt.
0: De problemen zijn al jaren bekend. Zo bleek in 2020 al dat 11 betrokken instanties ernstig tekort waren geschoten. In het geval van Famke Koeman van 14, die werd omgebracht door haar vader. Twee jaar geleden schreef de inspectie nog dat gezinnen te lang moesten wachten op de actie van Veilig Thuis.

0: Dus die vertraging zou vooral samenhangen met de overdracht van informatie aan lokale hulpteams.
1: In het Nederlands Dagblad een artikel over de nieuwe documentaire serie De Poorten van Europa. De makers kregen een uniek kijkje in de keuken van Frontex. Ze leggen het werk van de Europese grenswacht bloot. De serie laat de spagaat zien waarmee de leiding van Frontex te maken heeft. De grenspolitie moet mensenrechten beschermen en soms levens redden. Aan de andere kant vraagt Europa steeds luider om een harder migratiebeleid.
0: De directeur van Frontex zegt: het is niet of grondrechten of grensbeheer, het is grensbeheer en grondrechten. Maar de praktijk is weerbarstiger. Zo zijn in de documentaire beelden te zien van de Griekse kustwacht die een boot vol mensen te lijf gaat met stokken en waarschuwingsschoten. Ook de Bulgaarse grenswacht slaat en schopt, schrijft de krant.
1: Nederland gaat gebukt onder rattenplagen, lezen we in het AD. Diverse media melden dat de rat bezig is aan een opmars. Zo was onlangs in een video te zien dat de ratten rondliepen in een vestiging van New York Pizza in Rotterdam. In Haarlem werd een collectief van bewoners opgericht vanwege verzakkingen in straten door ratten. Het is niet gezegd dat er dit jaar ook echt meer ratten zijn dan anders, zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Het kan wel iets zeggen over hoe snel mensen een rat melden.
0: Maar wanneer spreken we eigenlijk over een rattenplaag, vraagt de krant. De directeur zegt: ik spreek van overlast als de aantallen zo groot zijn dat ze risico's meebrengen, zoals in het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het centrum ziet geen enorme toename in het aantal ratten. Daarbij moet worden aangetekend dat er geen onderzoeken lopen en de rattenmonitor van het RIVM is opgeheven.
1: Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999, schrijft de Telegraaf. De belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus is enorm groot. Dat merkt bijvoorbeeld een fabrikant van eclipsbrillen, bij wie de verkoop van die brillen per dag bijna verdubbelt.
0: Het heeft iets mystieks, dat bekijken van de hemel, zegt Ton Hogeboom van de Sterrenwacht Midden-Nederland. Ik heb het idee dat mensen sinds corona op zoek zijn naar een soort bezinning. Bij alle onrust van nu hebben mensen behoefte aan iets wat alles in perspectief plaatst.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah had wat geluk nodig. Nou ja, wie niet? De Verenigde Staten en Japan kochten samen voor tientallen miljarden dollars aan yen in een poging die Japanse munt in waarde te laten stijgen. Want de yen staat er niet best voor. Wat is er aan de hand? En zet die reddingspoging van Tokio en Washington een beetje zoden aan de dijk? Ik bespreek het met Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO. Goedenavond, mevrouw Boele.
1: Goedenavond.
0: Hoe slecht gaat het eigenlijk met de yen?
1: Nou, als je kijkt, zeker ten opzichte van de dollar, was het het laagste punt in 40 jaar.
0: In 40 jaar?
1: Ja, en nou ja, bij de euro, ten opzichte van de euro, hadden we het nog niet gezien sinds de introductie van de euro.
0: Sinds de introductie van de euro, ja, nee, want dat is nog geen 40 jaar, dus dat is logisch, ja.
1: Ja, ja, dus eigenlijk niet zo goed.
0: Nee.
1: Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen voor aan te voeren waarom de yen zo zwak was.
0: Nou, vertel het eens.
1: Zwak is nog steeds.
0: Ja.
1: Nou ja, de yen reageert heel erg op renteverschillen met het buitenland. En dat komt omdat er een heel hoop mensen in Japan dus eigenlijk buiten Japan beleggen.
0: Ja.
1: Omdat ze daar proberen meer te verdienen of meer op een beleggingsrendement te behalen, zeg maar. En daarnaast, zeker dat is meer recent, Japan importeert veel energie.
0: Ja.
1: Dus olie, gas, ook veel dingen die ze eten, dus voedsel.
0: Ja.
1: Dus ja, als dan zeker de olie- en gasprijzen omhoog gaan in Japan of in de wereld, dan, ja, dan is dat niet zo goed nieuws voor Japan.
0: Nee.
1: En daarnaast, sinds oktober vorig jaar is er een nieuwe premier in Japan.
0: Ja, mevrouw Takeuchi.
1: Ja. En zij heeft nogal wat beleid aangekondigd om de economie verder te ondersteunen, maar ook defensie. En ja, de markt is een beetje bezorgd dat de overheidstekorten gaan oplopen. En dat zie je eigenlijk ook terug in de hogere rente in Japan op staatsobligaties. Dus men is in de markt wat bezorgd over beleid daar. En die dingen bij elkaar zorgen eigenlijk voor dat de yen zo zwak was.
0: Ja, want
1: en nog steeds is.
0: Ik hoor u zeggen, weinig vertrouwen in dat beleid van mevrouw Takeuchi. En beleggers die vooral in het buitenland proberen hun winsten te halen. Dat is ook een gebrek aan vertrouwen dus.
1: Nou, kijk, het hoge rendementen te behalen in het buitenland had vooral te maken met het feit dat de rente in Japan zo enorm laag was voor heel lang.
0: Mm.
1: En dan heb je een centrale bank die maar heel met kleine stapjes de rente, beleidsrente verhoogt. Dus ja, dat renteverschil is heel lang en nog steeds niet het voordeel van de Japanse yen, zeg maar. Dus dan zoeken beleggers een andere manier.
0: Hmm.
1: En dan gaat ze vaak in het buitenland beleggen, waar ze dan betere rendementen krijgen. Ja. Dus je ziet ook veel kapitaaluitstroom. En als dan het beleid ook nog verandert, waardoor men toch wat onrustiger wordt wat er allemaal gebeurt. Het is niet zozeer zeker dat ze alleen maar weggaan daar. Maar ja, er is toch onzekerheid over het beleid. Men is wat bang over de tekorten dus, ja.
0: Ja. En wat betekent het eigenlijk voor Japan dat de yen zo zwak is? U zei al, ze importeren veel energie en ook veel voedsel. Dus ja, voor de gewone Japaner wordt het er niet leuker op, lijkt me.
1: Nee, een hele lage yen zorgt voor meer inflatie ook.
0: Mm-hmm.
1: En 10 jaar geleden vond men dat niet zo erg, want toen had men eerder deflatie. Maar ja, nu loopt ook inflatie omhoog in Japan. Als de yen dan ook nog zo zwak is, dan wordt het er niet beter op. Ook als je bijvoorbeeld kijkt sinds het jaar 2020, is de yen met meer dan 60% verzwakt.
0: Ja.
1: Of maar, eigenlijk euro versterkt, ja.
0: Dus dan begrijp ik dat de Japanners ingrijpen, maar waarom bemoeien de Amerikanen zich ermee?
1: Nou, ze vinden op zich, zeggen ze altijd, dat de dollar, dat ze een sterke dollar willen. Ondanks dat het beleid er niet altijd die kant op wijst. Ze zien Japan een beetje als bondgenoot. Zomaar zeggen. En ze zijn ook niet echt blij dat de dollar ten opzichte van de yen zo sterk is. Want dat is ook niet zo'n sterke munt. Is ook niet zo goed voor de dollar zelf. Voor de VS zelf.
0: Nee, want dan kun je goedkope spullen kopen in Amerika. Uit Japan. Terwijl ze hun eigen producten willen verkopen natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus ja, dat is en de reden. Kijk, het gebeurt bijna niet dat ze samen interveneren. Nee. De laatste keer is geweest in maart 2011, na de tsunami. En daarvoor was het in 1998. En ja, voor de rest, over het algemeen, doen de Japanse autoriteiten interveneren op de valutamarkten. En dit keer was het dus samen.
0: Ja, dat is dus opvallend. Helpt het ook?
1: De kans van slagen is groter als ze het samen doen dan als Japan het alleen doet.
0: Ja.
1: Omdat de markt gewend is dat de Japanse autoriteiten regelmatig interveneren, gaan ze er ook kijken van hoe ver kunnen ze gaan. Nu Amerika zich ermee gaat bemoeien, wordt men toch wel een heel stuk voorzichtiger. Ook omdat in 1998 toen ook echt de trend is omgedraaid. Dus ja, men zal moeten uitwijzen of het echt de trend gaat draaien. Maar de markt is voorzichtig.
0: De markt is voorzichtig. Is er meer nodig? Wat denkt u? Gaat deze ingreep de yen echt redden? Of?
1: Nou ja, kijk, om een echte succesvolle interventie te hebben, is het belangrijk dat je de markt op het verkeerde moment, dus eigenlijk voor het verkeerde been pakt, zeg maar. En dat je de liquiditeit, dus wat lagere liquiditeit hebt, waardoor een beweging sneller kan gaan. En op een gegeven moment moet de markt gaan geloven dat we dus echt dat laagste punt in de yen gezien hebben. Hm. Nou, dat laatste, dat moet groeien. En de vraag is of dat met deze interventie gelukt is. Maar okay, als de markt eigenlijk de autoriteiten nog een paar keer test en ze krijgen elke keer de deksel op hun neus, dan gaat dat gevoel steeds meer leven, denk ik. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van gaat het echt definitief draaien. Alleen dit is wel wat je nodig hebt waarvoor het op een gegeven moment gaat draaien.
0: Oké, okay, dan gaan we het in de gaten houden. Ik dank u hartelijk, Georgette Boele, valuta-expert bij ABN AMRO.

0: Cat Stevens was dat nog voordat hij Yusuf Islam werd. Dit was Matthew and Son. Na 2,5 jaar is er weer een teken van leven van de Myanmese oppositieleider Aung San Suu Kyi. De 81-jarige heeft bezoek gekregen van een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Ze zit sinds de staatsgreep van het leger in 2021 in gevangenschap. Minka Nijhuis is journalist en schrijft al heel lang over Myanmar. Welkom. Goedenavond, Minka.
1: Ja, goedenavond.
0: Het eerste teken van Aung San Suu Kyi in 2,5 jaar. Is er een reden te bedenken waarom dat nu gebeurt?
1: Ja, die is er zeker wel. En dat lijkt ook heel erg op een bekend scenario. De komende dagen wil de president, die de ex-legerleider is, Min Aung Hlaing, die zichzelf met verkiezingen, eigenlijk nepverkiezingen, een paar maanden geleden in het zadel heeft gehesen.
0: Ja.
1: Die wil zijn macht legitimeren, maar die gaat ook officieel in Bangkok op bezoek. En natuurlijk, toen Suu Kyi nog van de aardbodem verdwenen was tot voor vandaag, had hij daar de vraag gekregen van, ja, hoe zit het met haar? Waar is ze? Hoe is het met haar? En hij onderschept nu in feite dat soort geluiden. En dat is ook iets wat in het verleden heel vaak gebeurde. Altijd als er internationale kritiek kwam op de militairen, dan werd een prominente politieke gevangen, en vaak was dat destijds ook al Aung San Suu Kyi, die werd al uit de kast getrokken.
0: Want hoe groot is die kritiek van de buurlanden? Wat is de invloed van die buurlanden op deze beslissing?
1: Nou ja, de buurlanden, en dan gaat het in dit geval ook om de ASEAN, hè, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk zelf ook niet allemaal een fantastische staat van dienst waar het democratisch gehalte betreft. Maar wat ze wel heel vervelend vinden is dat op elke internationale top waar ze verschijnen er vragen komen over Myanmar. Dat is toch wel het zwarte schaap in hun midden. En ook bij de EU zie je bijvoorbeeld dat die eigenlijk vinden dat een oplossing voor de grote problemen in Myanmar en een land waar in een groot deel inmiddels een oorlog woedt, dat ASEAN dat moet oplossen. Want ja, dit is jullie lidstaat, doe er wat mee. Dus daar gaat het ook vooral om, dat ASEAN in zijn maag zit met een zwart schaap in hun midden. En verder heeft Thailand wel direct ook de gevolgen van de staatsgreep ondervonden, met heel veel vluchtelingen die in Thailand belanden. De drugsproductie is enorm. Er zijn allerlei oplichtingscentra in de grensgebieden. Daar wil Thailand ook van af.
0: Ja. En over Aung San Suu Kyi zelf, in hoeverre is zij nog steeds een factor van betekenis in de Myanmarese politiek?
1: Nou, dat is ze zeker wel, want anders zou het regime goede sier kunnen maken door haar op vrije voet te stellen natuurlijk. Ja. Sowieso had haar partij in 2020 vlak voor de staatsgreep weer met een hele grote meerderheid de verkiezingen gewonnen. Ook in gebieden waar dat niet zo voor de hand lag bij etnische minderheden. En wat ik zelf ook merk is dat zelfs bij mensen die ik ken die toch kritiek op haar hadden tijdens haar regeringsperiode vanwege autoritaire trekjes, een ouderwetse mentaliteit was vooral onder jongeren, minderheden vonden dat ze niet genoeg om hun lot zich bekommerden.
0: Ze steunde bijvoorbeeld die terreurcampagne tegen de Rohingya, hè?
1: Nou, in ieder geval sprak ze zich niet voldoende uit voor de zwaar vervolgde Rohingya. En had ze moreel gezien dat natuurlijk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar wat ik gemerkt heb de afgelopen jaren, dat er toch weer meer sympathie ook onder haar criticasters is gekomen. Omdat mensen wel snappen dat zij opnieuw offers brengt. Want ze zal de afgelopen jaren ongetwijfeld door de autoriteiten onder enorme druk gezet zijn om mee te werken aan hun politieke agenda. Ze willen haar natuurlijk heel graag voor hun karretje spannen. Zij is een verklaard tegenstander van gewapende strijd. Er zal ongetwijfeld aan haar gevraagd zijn, je moet mensen oproepen om de strijd te staken. En het is een groot deel van het land zijn verzetsgroepen actief. En het feit dat ze nog steeds gevangen zit geeft ook wel aan dat ze daar dus niet toe bereid is. Dus ze is opnieuw eigenlijk, zoals in die periode voordat ze verkiezingen won, is ze weer een grote tegenspeler geworden van het regime.
0: Ja, en als het gaat om haar fysieke toestand, mentale toestand, ze is 81. Kan ze dit volhouden? En wat weten we eigenlijk over die omstandigheden? Want deze meneer van het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld niet... bedoel, niet hij zelf, maar er is geen medisch onderzoek geweest of zo. Eigenlijk weten we nog steeds niet hoe het echt met haar gaat, hè?
1: Nee, behalve dan dat op een vrij korrelige foto... maar die zeker wel authentiek is... ze in ieder geval in staat is om iemand te ontmoeten. Dat was natuurlijk het grote vraagteken ook toen ze van de aardbodem verdwenen was. Van, hoe is het eigenlijk met haar? Ja. Hoe is ze eraan toe? En ze heeft al wel langere tijd gezondheidsproblemen, onder andere met haar hart. Haar gebit speelt daar wel altijd parten. Tegelijkertijd is het ook een hele taaie dame die zich in dit soort periodes, ook in het verleden, een heel zwaar regime oplegt van discipline, opstaan, meteen mediteren, lezen wanneer dat kan. Maar ze zat wel anders dan in de voorgaande periodes sinds in 1988 op het politieke toneel verscheen. Onder veel meer erbarmelijke, zware omstandigheden vast. Hè. Destijds zat ze in een haar oude villa in de vroegere hoofdstad Yangon. Maar de afgelopen 5 jaar heeft ze toch voor een belangrijk deel in een gevangenis doorgebracht. Ja. En dat, je ziet het ook aan haar kleding. Hè. Op deze foto, het is niet Suu Kyi met bloemen in het haar en een prachtig kanten blouseje. Ziet eigenlijk vrij simpel uit. Dus ja. Hoe het precies met haar gaat is niet te zeggen. En vooralsnog is ze in ieder geval nog steeds een gevangene en een gijzelaar van het regime.
0: Ja. Nu is er sinds die staatsgreep van 2021 een oorlog aan de gang in Myanmar. Eigenlijk al veel langer. Maar sindsdien zijn er in ieder geval nog veel meer gewapende verzetsgroepen actief. Hoe staat het met die strijd?
1: Ja, ik was in februari en maart nog ver in het land. Vanuit het oosten, de grens met Thailand, helemaal diep het land in. Tot ongeveer 2 uur bij de vroegere hoofdstad Yangon vandaan. En dan heb je het dus niet alleen meer over jungle, maar ook de vlakte van centraal Myanmar, waar verzetsgroepen actief zijn. Het is wel zo dat het leger afgelopen jaar gebied heeft terugveroverd. Maar in andere delen van het land hebben verzetsgroepen, en dat is een combinatie van etnische gewapende groepen en mensen uit de steden die zich na de staatsgreep bewapend hebben voor een belangrijk deel jongeren. Ja. Die vormen een soort losse coalitie van groepen door toch zeker 1/3 deel van het land. En ik was wel geschokt ook op mijn reis om te zien hoe ver die oorlog zich dus al verplaatst had. Want het leger is in een deel van het land de controle kwijt, maar voert hele zware luchtaanvallen op. En met name sinds deze Min Aung Hlaing zichzelf tot president heeft verklaard, zijn de luchtaanvallen op civiele doelen toegenomen. Ik logeerde bijvoorbeeld in een veldhospitaaltje waar op het hele compound diep verstopt onder gebladerte kon je binnen een paar stappen bij een bunkertje zijn. En onderweg de kleinste gehuchten hadden ook mensen bunkertjes gegraven. Dat zijn dan holen in het zand of sleuven. Dus ja, de bevolking heeft het gewoon ongelooflijk zwaar te verduren. Ja. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat er veel steun is voor dat gewapende verzet.
0: Ja, en helemaal aan het begin van dit gesprek noemde je dit een klassieke truc van het regime. Deze foto van Aung San Suu Kyi. Gaat dat dan werken? Krijgen ze nu meer krediet binnen de ASEAN?
1: Nou, ASEAN zou dat in ieder geval wel als positief nieuws proberen te verkopen. Maar het is ook weer niet zo dat ze dit voldoende vinden. Want ASEAN zal ook van andere landen echt wel te horen krijgen dat het zo niet werkt. Ik ben natuurlijk niet de enige die zegt, hey,
0: het is een truc. Nee, ik bedoel, dat kunnen zij ook zien.
1: Het is een bekend scenario, ja. Nee. Ja, kijk, en ASEAN heeft zich ook gecommitteerd aan een breder pakket waarbij ze zeggen, vrijlating van Aung San Suu Kyi moet niet het enige zijn. De gevechten moeten stoppen, er moet onderhandeld worden En er moet meer humanitaire hulp kunnen komen. Dus ook ASEAN zelf heeft wel bredere eisen dan alleen een ontmoeting van het internationale comité voor het Rode Kruis met Aung San Suu Kyi.
0: Ja, goed. En wij zouden die oorlog ook met wat meer berichten kunnen volgen. Maar ja, er gebeurt veel in de wereld. Ik dank je wel, Minka Nijhuis. Oh, we gaan meteen door met het volgende onderwerp. De Nederlandse premier Jette en zijn Belgische collega De Wever openen morgen een verzwaarde hoogspanningsleiding tussen hun beide landen. België en Nederland kunnen daarmee makkelijker stroom naar elkaar toe transporteren. Waar is dat allemaal goed voor? Ik ga dat vragen aan Ronnie Belmans. Hij is emeritus professor elektrotechniek aan de Katholieke Universiteit van Leuven en medeoprichter van het onderzoeksbureau Energyveel. Goedenavond, meneer Belmans.
2: Goedenavond.
0: Eerst maar even een echte Hollandse beginvraag. Wie van ons tweeën gaat er profiteren van deze verbinding?
2: Ik denk dat dit nu een echte win-win situatie is. Want elektriciteitsverbindingen dienen altijd beide kanten. En dat gaat zeer veel politiek zien. We hebben al verbindingen gemaakt tussen landen die nog bij elkaar in oorlog zijn. Bijvoorbeeld de twee stukken van Cyprus, ja. Dus twee stukken van Ierland. Ja. Elektriciteit verbindt tot vreugde van beide kanten.
0: Oké, en hoe moet ik me in dit geval dat concreet voorstellen? Want ik lees ook dat het eigenlijk vooral bedoeld is voor stroom voor de Antwerpse haven, hè?
2: Dat kan zo gebeuren, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat er in Nederland een tekort is en we hebben daar een heel grote opslagruimte in Koos staan, een wateropslagruimte. Het kan zijn dat er in Nederland nood is aan Franse stroom die dan via België naar Nederland stroomt. Het kan omgekeerd zijn dat jullie een overschot hebben aan windstroom die al op zee komt, die jullie niet kunnen verwerken en dan kunnen jullie tegen een prijsje die kwijt ben aan de Belgen.
0: Oké, dus want ja, we hebben last van netcongestie, hè, dat het net gewoon te vol is in Nederland. Kan het daarvoor helpen?
2: Daar kan het ook voor helpen, want hoe meer er verbindingen zijn, hoe meer er verbruik op een andere plaats kan bediend worden. En als dat verbruik daar bediend wordt, ontlast dat het net in Nederland of in België.
0: Ja, dus bijvoorbeeld dat probleem van een nieuwe kerncentrale in Zeeland, dat kan niet omdat we niet de capaciteit hebben om dat over Nederland te verspreiden. Dat zou hiermee voor een deel opgelost kunnen worden?
2: Dat zou voor een deel kunnen opgelost worden, maar vooral, ik zie vooral naar de enorme uitbreiding van offshore wind gebeuren bij jullie. Ja. Ik zie ook dat we door dergelijke verbindingen heel goed kunnen kijken hoe dat, als er bijvoorbeeld firma's bijkomen in de Gentse haven, hoe dat die kunnen vanuit die offshore wind kunnen behaald worden. Dus hoe meer verbindingen, hoe meer het verbruik op een groter oppervlak met elkaar in evenwicht gebracht kan worden met de productie.
0: Nou, dan zou ik denken, maak nog een paar van die verbindingen. Staan die ook op het programma?
2: Dat kan ik zo niet zeggen, maar we hebben op dit ogenblik er toch al twee heel zware, met name de deze die nu sterk verzwaard wordt. Ja. We hebben er ook een heel stevige in Maasbracht naar Van Eyck toe. En ik zou zeer sterk pleiten om bijvoorbeeld de offshore windmolenparken in zee met elkaar te verbinden, de Belgische met de Nederlandse, zodanig dat we daar ook nog een derde verbinding hebben tussen beide landen, die dan niet over land loopt.
0: Ja, en wat zou daar precies het voordeel van zijn?
2: Bijvoorbeeld zou er een voorbeeld kunnen van zijn dat als er onderhoud is aan een van de parken in België, dat onderhoud kan opgevangen worden door stroom die uit Nederland komt om omgekeerd. Dus men moet altijd kijken hoe meer men met elkaar verbindt, hoe meer men kan zorgen dat er geen onderbreking is als er iets anders uitvalt.
0: Ja, en ook dat er niet te veel stroom op een net komt, want dan kunnen wij dat bij u kwijt, om het maar even simpel te zeggen.
2: En omgekeerd, ja.
0: En omgekeerd, ja. Goed, nou zijn morgen dus de beide premiers erbij. Onze premier Rob Jette is in een vorig leven wel eens klimaatdrammer genoemd. En dat vond hij zelf een geuzennaam, zoals wij dat noemen. Hoe zit dat met meneer De Wever?
2: Meneer De Wever is op dat vlak eerder conservatiever. Hij pleit zeer sterk om terug de oude kerncentrales mee in dienst te nemen en langer in dienst te houden. En dit is voor mij een heel mooi voorbeeld, waarbij dus, zoals u zegt, een klimaatfanaat, je hebt een, met een meer conservatief iemand zoals de Wever, toch inzien dat de oplossing is het beter verbinden van die systemen, ook al zijn ze gebaseerd op een verschillende basis.
0: Ja, en de bedoeling is natuurlijk dat we snel gaan verduurzamen. Dat we dus veel meer elektrisch gaan werken, bedrijven en burgers. Schiet dat eigenlijk een beetje op? Wat zou daar nog moeten gebeuren?
2: Ik denk dat we daar zeer sterk moeten op inzetten. Ik denk dat er drie trappen zijn. De eerste trap is het verelektrificeren van al wat transport is op land. Auto's, vrachtvervoer, treinen. En de tweede stap is de verwarming van gebouwen en de koeling van gebouwen. Wat ook belangrijk wordt, dat hebben we de laatste dagen wel gezien. Mm-hmm. Om die elektrisch te maken. En een derde stap is dan de industrie zoveel mogelijk elektrisch maken. Ja. Dus die drie stappen moeten gezet worden. En die zouden tegen 2040 ongeveer moeten gedaan zijn.
0: Ja, en doen we dat een beetje goed in Nederland in uw ogen? We hebben hier bijvoorbeeld, we zijn goed met gas. En ik las vandaag dat Shell juist al zijn wind- en zonne-energie verkocht heeft en weer op fossiel wil gaan inzetten. Hoe doen we het eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat jullie toch nog een gasland zijn bij uitstek. Er wordt ook heel veel gepredikt over waterstof, wat zo ongeveer de meest energie-inefficiënte manier is die je kunt voorstellen om groene stroom aan te wenden.
0: Want als je eerst,
2: je hebt elektriciteit op zee, je maakt daar waterstof van en je zet die verder terug om in elektriciteit om daar bijvoorbeeld een warmtepomp mee aan te drijven. Dan hou je nog 1/3 van de energie over. Dus zeer inefficiënt en eigenlijk ten allen prijzen te vermijden. Maar blijkbaar zijn er een aantal mensen in Nederland die graag buizen leggen en daar waterstof doorsturen. Dat zit blijkbaar in het bloed.
0: Ja, goed. Nou ja, gas zit wel een beetje. Ja, ik weet niet of gas in je bloed kan zitten, maar het zit wel een beetje in ons bloed, vrees ik, ja. Tegelijkertijd zeggen deskundigen als u, maar heel veel anderen ook, dat elektrificatie toch echt dé oplossing is. Waarom zijn we dan eigenlijk zo laat begonnen met dit soort stappen, die noodzakelijke verzwaring van het stroomnet?
2: Wel, ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, wat toch de vertraging is, de lobby is van de bestaande waardeketens. We hebben die ketens van de raffinaderijen in Rotterdam, in Antwerpen. We hebben die ketens van aardgas vanuit Slochteren bij jullie, maar ook met schepen die aankomt. Die mensen hebben tankstations, die hebben verbrandingsmotoren waarbij dat gebruikt worden. Die worden onderhouden, dat olie wordt ververst. Dat is honderdduizenden mensen die daarin werken en die moeten allemaal omgeschoold worden. De ketel nakijker bij u thuis, die moet voor omgeschoold worden tot een warmtepompspecialist. Ja. Dit vraagt tijd en mensen zijn nu eenmaal conservatief.
0: Ja, nou ja, dat geldt dus niet voor onze premier morgen, wel een beetje voor die van u, geloof ik. Wat zou u hen beiden als boodschap mee willen geven tot slot?
2: Wel, heel eenvoudig. Als met dossiers aankomen waar elektrificatie niet voorop staat, stuur ze buiten.
0: Helder, daar laten we het bij. Hartelijk bedankt, Ronnie Belmans. Emeritus, hoogleraar elektrotechniek en medeoprichter van Energyview. Mij dunkt dat het inmiddels wel tijd is voor iets vrolijks. Morgen gaat de voorstelling Bricks, Stones en Beatles in première. En dat is niet in een theater, maar in een steengroeve in Winterswijk. Ik spreek erover met muzikant Tim Akkerman, onderdeel van de voorstelling. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, je bent net teruggekeerd op zeeniveau na de generale repetitie in die steengroeve. Ja. Hoe ging het?
3: Ja, dat klopt heel goed. Ja, zoals een generale mag zijn. Af en toe hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes. Maar de hele voorstelling ging zelf ontzettend goed.
0: Ja?
3: En heel veel energie vanuit het orkest en de ensemble en het koor. En ja, iedereen had er een goed gevoel bij dat morgen gaan we het echt helemaal goed doen.
0: Oké, en wat draagt zo'n locatie eraan bij, zo'n steengroeve? Wat voor sfeer geeft dat aan de voorstelling?
3: Ja, dat is heel lastig om uit te leggen voor mensen die in de radio zitten te luisteren. Maar als je er eenmaal bent, het zijn alle zintuigen worden geprikkeld. Dus je het zicht, de geur, het is natuurlijk sowieso al heel bijzonder als je er naartoe rijdt. En je gaat inderdaad boven zeeniveau naar helemaal naar beneden toe. dat geeft al zo'n ongelooflijke bijzondere prikkel. En ik noem het een beetje de Red Rock van Nederland. Dat gevoel heeft het heel erg.
0: Oh, oké, de Red Rock in Australië, die grote rode rots.
3: Ja, waar ook wel eens concerten worden gegeven. Ja.
0: Galmt het niet als een malle?
3: Nee, dat viel me op. Ik dacht inderdaad, het wordt een ontzettende klus, audiotechnisch gezien. Maar nee, het is het dempt eigenlijk best wel. Okay. En voor het publiek is dat best echt wel goed om dat die manier te ervaren. En het is ook uiteraard ontzettend goed versterkt en uitgezet. Dus nee, het is een hele bijzondere plek om te mogen staan. En denk als publiek ook heel bijzonder om dit mee te maken.
0: Oké, en Bricks, Stones en Beatles, waar gaat het over?
3: Het is een verhaal geschreven door Jan Tekstra. Het gaat over een gepensioneerde muzikant die heel erg zijn droom had in jongere jaren om door te breken. Maar helaas dat niet is gelukt. En hij zit eigenlijk aan het einde van zijn tijd. En mijmert eigenlijk met uit het verleden. En door dat hele script heen, het wordt ook echt geacteerd door verschillende, nou, onder andere Jan Tekstra zelf ook, die de hoofdrol daarin speelt als René Woesthof, die gefrustreerd als muzikant door het leven is gegaan, dat het toch net niet gelukt is. En flashbacks krijgt uit zijn jongere jaren tijdens de Beatles en de Stones.
0: Oké. Zullen we dan gewoon maar één van de nummers uit de voorstelling draaien en dan... misschien dat ene nummer dat de Stones hebben opgenomen terwijl het door de Beatles geschreven is.
3: Ja, dat vond ik wel mooi. Dat maakt gelijk het hele verhaal. Want het bekende verhaal dat het altijd een strijd is geweest of je voor de Beatles of de Stones. Maar I Wanna Be Your Man is toch geschreven door Lennon en McCartney. En uiteindelijk een grote hit voor de Stones geweest.
0: Oké, komt-ie. Dankjewel, Tim Akkerman.
3: Dankjewel, fijne avond.

0: Ja, denk I Wanna Hold Your Hand. En je hoort dat het een Lennon en McCartney nummer is. Al deed Keith Richards heel erg zijn best om er lekker doorheen te hakken. Hoe keer je terug op werk na een lang verzuim? Na een burn-out bijvoorbeeld of een ander soort ziekte is terugkomen op je werk vaak een grote bron van zorgen. Reïntegratiecoach Amber Hakman schreef er een boek over en brengt dat nu ook als luisterboek. Welkom, Amber.
1: Dankjewel.
0: Waarom een luisterboek, terwijl er al een gewoon boek is?
1: Ja, dit snap ik heel goed, die vraag. Dat is echt voor de reïntegranten zelf. Veel van de reïntegranten die ik spreek, die hebben of heel veel vermoeidheid of problemen met concentratie. Denk aan mensen inderdaad met een burn-out of door post-covid of door ziektes waar ze echt heel veel last van hebben. En dan is lezen gewoon heel belastend. Ja. En luisteren lukt vaak wel.
0: Ja, en goed, je noemt al een paar dingen. Concentratieproblemen, vermoeidheid. Daardoor is terugkeren op het werk voor mensen vaak ook een bron van stress, hè, en levert allerlei problemen op. Wat maakt dat tot zo'n grote uitdaging, dat terugkeren?
1: Ja, nou, dat zit niet alleen als het over concentratie gaat. In basis zie je dat eigenlijk langdurige uitval bij mensen voor heel veel stress zorgt. Mm. Want je gaat je afvragen, kan ik nog wel terug in mijn eigen werk? Past het überhaupt nog wel bij me? Wil ik dit eigenlijk wel, hè, als je plotseling stil komt te staan? Je maakt je misschien heel erg zorgen over wat mensen van je vinden, thuis, maar ook collega's.
0: Of over je financiële situatie.
1: Precies.
0: Raak ik mijn huis niet kwijt? Kom ik niet in de goot?
1: Nou, ja, exact. Nou, dat soort
0: paniek, ja. Ja, weet het uit eigen ervaring. Ja.
1: Nou ja, precies. Word ik nog wel beter, überhaupt? Ja. Hè? Dat kan soms ook heel... Dus er komt heel veel bij kijken als je langdurig uitvalt. En of dat nou door fysieke of mentale klachten komt. Maar het is gewoon heel pittig.
0: Ja, heel pittig. Maar wat maakt dan juist het terugkeren zo moeilijk?
1: Wat je ziet is dat soms er heel veel tijd tussen zit voordat mensen weer op het werk komen. Dat maakt het soms ook best heel lastig. Want dan zijn de drempels vaak ook hoger. Dan vind je het vaak nog veel spannender om weer te werken. Je hebt thuis alweer een beetje je eigen ritme gevonden. Dus dat maakt het ook al best heel lastig. Vaak weet jij ook helemaal niet hoe je dat precies moet aanpakken. Wat is nou slim om te doen? Kan je alweer hele dagen werken? Of moet je heel voorzichtig beginnen? Soms hoor je het koffiemoment, hè, wat er wel eens gezegd wordt. Ja,
0: af en toe even naar de zaak om.
1: Hoezo moet ik een koffie? Ja. Dat kan ik thuis ook wel. Van wat leeft me dat nou eigenlijk op? Soms weet ook de leidinggevende niet wat nou een handige manier is van reïntegreren. Of hoe kunnen we je werk nou aanpassen? Dus er komen heel veel vragen op je af.
0: Komt ook veel bureaucratie bij kijken, hè? Formulieren invullen, regelingen begrijpen.
1: Klopt.
0: Ik zelfs, als ik helemaal goed bij mijn hoofd ben, niet begrijp.
1: Ja, het is een hele complexe wereld helaas. Waar heel veel verplichtingen aan vastzitten. Waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Want je wil maar één ding, je wil beter worden. En hoe doe ik dat?
0: Ja. Jij was jarenlang werkzaam als HR-medewerker en nu reïntegratiecoach. Maar daar zat een periode tussen waarin je ook zelf vrij lang eruit bent geweest.
1: Ja, nou niet tussen hoor. Ik ben inderdaad HR-adviseur geweest. Een aantal jaar geleden voor mezelf begonnen. Ook als
0: voor-twee-coach
1: gewerkt.
0: Was je al reïntegratiecoach.
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: En een paar jaar geleden ben ik als intern reïntegratiecoach voor de politie gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En in die periode dat ik ook al als interne reïntegratiecoach werkte, kreeg ik zelf een hele forse buikoperatie. En ben ik er echt een paar maanden uit geweest.
0: Ja, en hoe was het om opeens aan de andere kant te staan?
1: Ik vond het heel pittig.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het heel pittig. En ik was toch al vanuit mijn vak verzuim en reïntegratie zat al heel erg ook in mijn interessegebied. Waar ik ook vanuit het vak heel veel mee gedaan heb, ook al als HR-adviseur. Was me altijd heel bewust om zorgvuldig mensen te begeleiden, heel mensgericht te begeleiden. En dan voel je opeens echt hoe het is. En hoe er ontzettend goede professionals om je heen kunnen staan. Maar ook hoe je je ontzettend alleen kan voelen staan als je heel vervelend behandeld wordt. En dan voel je al heel kwetsbaar als zieke medewerker. Want je voelt je niet in je eigen kracht staan en in hoe je je normale doen hebt. En dan heb je juist die professional nodig die jou er doorheen gidst.
0: Ja, en dat vervelend behandeld worden, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld een keer een jonge dame aan de lijn. Toen ik nog net een week uit het ziekenhuis was en letterlijk echt niet uit bed kon. Hè, kon niet eens zelfstandig naar het toilet. En dan krijg je zo'n jonge dame aan de lijn en die vraagt, goh, wat heb je dan precies? Dus ik leg dat uit en dan krijg je een reactie als, oh, wat erg, dat heeft mijn moeder ook gehad. Nou, daar kan je echt heel lang voor thuis blijven, hoor, want dat is echt niet goed. Nou ja, weet je, van alles waar je op zit te wachten, is dit wel het laatste wat je wil horen.
0: Ja.
1: Of ik kwam op een gegeven moment bij de bedrijfsarts op gesprek. En die bedrijfsarts zei vervolgens, joh, wat is er met je aan de hand? Ik zeg, maar dit heb ik allemaal al moeten vertellen aan jouw collega's. En zei ze, nee, want dat kan ik niet zien, privacy. En ik snapte er niks van. Totdat bleek dat dit geen bedrijfsarts is die echt de opleiding tot medisch specialist heeft gehad. Maar dat ze gewoon een arts was.
0: Ja.
1: En dit namens de bedrijfsarts deed. Ja, en dan heeft ze inderdaad geen toegang tot het hele medische dossier van de bedrijfsarts. Ja, leg dat dan gewoon even aan me uit. Want ik was echt des duivels. Ik heb echt op de parkeerplaats aan schelden en boos. En mijn man helemaal over de toeren gebeld van wat me nu is overkomen. Ja, ik vond het vreselijk.
0: Ja, ja, en je zegt, leg me dat dan even uit.
1: Ja.
0: Dan komen we bij je boek en dus nu het luisterboek. Want dat is vooral bedoeld voor de werknemer zelf.
1: Ja, ja.
0: Om beter te begrijpen wat zijn situatie is.
1: Ja,
0: waarom
1: ja.
0: is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, sowieso, er bestond nog niet zo'n boek. Hm. En dat vond ik heel storend. Want ik dacht, het gaat altijd over de werknemer en niet over van de medewerker zelf. Terwijl die juist het voor het allereerst meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Niet weet wie is nou in welke rol. Wat mag een bedrijfsarts wel of niet vragen? Wat heb ik er überhaupt aan? Wat kan ik wel of niet met mijn leidinggevende delen? Er zijn heel veel misverstanden. Hè? Mensen in je privéomgeving vinden van alles ervan. Is vaak ook helemaal niet de goede informatie. En jij moet maar het wiel gaan uitvinden voor jezelf. Terwijl het heel complex is. Hè? Zo begonnen we dit gesprek al. Het is best heel complex, het hele verzuimstukje. En dan heb je gewoon behoefte aan een stuk handvatten, aan duidelijkheid. Hè? Ik heb in het boek heb ik allerlei uitleg gegeven.
0: Noem eens een paar belangrijke tips.
1: Nou, überhaupt een basisding is dat de bedrijfsarts is er echt voor jou. Ook, hè, die is er ook voor de werkgever, maar die heeft een onafhankelijke rol. Terwijl heel vaak mensen denken dat hij alleen maar voor de kant van de werkgever is.
0: Ja, te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan het werk bent.
1: Ja, en het is echt een vakspecialist. Hè, dus net zoals dat je voor als je wat kanker hebt, ga je ook naar iemand die daar echt verstand van heeft. Dat is in dit geval ook. Hè. Je wil echt de beste persoon hebben. En dat is de bedrijfsarts die inhoudelijk daar iets over kan vinden. En jou daar ook in kan adviseren. Maar er staan ook allerlei dingen over. Wat moet ik nou doen als ik in conflict kom met mijn leidinggevende bijvoorbeeld? Hoe is dat juridisch eigenlijk geregeld? Dus ik heb ook, toen ik het boek schreef, bedrijfsartsen, advocaten, arbeidsrecht, arbeidsdeskundigen, noem maar op, allemaal erbij betrokken. Omdat ik echt wil dat je gewoon iets in handen hebt. Of nu kan luisteren.
0: Ja.
1: Waardoor je weet, oh, nu weet ik hoe het zit. En nu weet ik ook wat voor vragen ik bijvoorbeeld kan stellen. Of welke hulp ik kan vragen. Of weet ik dat wat er gebeurt, of dat wel kloppend is of niet. In plaats van dat je het maar je laat overkomen, krijg je nu veel meer regie voor jezelf. En ik denk dat dat echt cruciaal is om aan je eigen herstel te kunnen werken.
0: Ja. En wat zou tot slot jouw belangrijkste tip aan de andere kant zijn, aan de werkgeverskant?
1: Ga in gesprek met je medewerker. Kijk echt wat hij of zij nodig heeft om weer tot herstel te kunnen komen.
0: Stel niet als eerste vraag, wanneer kan je weer aan het werk?
1: Nee. veel meer van, hoe gaat het met je en wat kan ik voor jou doen? Ik denk dat een veel mooiere is. En ik denk dat heel helpend is. Ik heb ook veel reviews gekregen van leidinggevenden en HR-mensen. En zo die allemaal zeiden, oh, wat een tof boek. Dit ga ik aan mijn medewerker geven. En ik denk dat dat heel mooi is.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het een beetje mooi voorgelezen is.
1: Ik heb het voor- en het dankwoord ingesproken. En Nienke Brinkhuis, stemactrice, heeft het ingesproken. Een hele mooie, fijne, rustige stem.
0: Heel goed. Dank je zeer, Amber Hakman.
1: Met plezier.
0: En het boek heet Volgende week ben ik er weer. En nu dus ook als luisterboek. Dit was het Oog. Morgen zit hier Pieter van der Wielen.

0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer, de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.